0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Zomer in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is woensdag, de 29e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
3: Zeker.
2: Op deze dag waarop het weer heel warm wordt. In ieder geval boven de 30 graden.
3: Ja, inderdaad. Het Nationaal Hitteplan treedt daarom in werking. Dat heeft consequenties voor bijvoorbeeld de zorg en ook voor evenementen.
2: Warmte en droogte zorgen al voor een lage waterstand. En dat heeft dan alweer geleid tot sluiting van het Twentekanaal. Daar gaan Twentse ondernemers niet zomaar mee akkoord.
3: We praten door over bedreigingen en geweld tegen asielzoekers. Het gezin in Geesteren werd al 4 keer slachtoffer.
2: En de gebruikelijke zaken. Het weer dus. Nou, warm, dat weet je dan alvast. Het verkeer zomer in Overijssel. Onze verslaggever is op pad. En het leukste komkommernieuws.
3: Ja, uiteraard.
2: Hoor je bij ons, net als heel veel lekkere muziek natuurlijk. Tot 10 uur bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we deze dag, deze woensdag, met de Human League. And don't you want me?

0: 7 minuten over 6, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze 29e juli, het wordt een zonnige dag en dus... Benjamin, staat deze dag in het teken van de hitte?
1: Zegt dat wel, ja. Het Nationaal Hitteplan geldt daarom ook vanaf vandaag in onze provincie. Voor de derde keer dit jaar is het in werking gesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het hitteplan geldt ook voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert nu via zogenaamde hittemails. Onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen bijstaan. Ook geeft het RIVM tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De temperatuur kan vandaag plaatselijk oplopen tot 35 graden.
0: Ja, die hitte komt uit Zuid-Europa. Het kan in Frankrijk en Spanje vandaag dan ook gaan oplopen tot 40 graden. Maakt de omstandigheden daar nog ongunstiger wat betreft de natuurbranden. Het reisadvies voor Spanje is ook aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat gedaan. Je kunt er wel naartoe reizen, maar je moet de zaak wel goed in de gaten gaan houden. Regen van de afgelopen dagen heeft de situatie niet bepaald verbeterd. Later in de week wordt er wel weer regen onweer verwacht. Maar het is onzeker of dat nou juist de gebieden bereikt waar de bosbranden zijn.
1: Ja, gaan we goed in de gaten houden natuurlijk. Andere zaken dan in Enschede onder andere. De Raad van State doet vandaag uitspraak in een zaak rond de gemeente Enschede. De toezichthouder wil dat de stad een boete van 6 ton betaalt vanwege wifi-tracking. De gemeente wilde weten hoeveel mensen de binnenstad bezochten en tellen werd gedaan aan de hand van mobiele gegevens. Bezoekers van wie de wifi stond ingeschakeld werden in beeld gebracht. Volgens de toezichthouder had dat niet gemogen. De boete van 6 ton werd eerder ingetrokken. Maar vandaag wordt een nieuwe poging gedaan via de Raad van State.
0: Ja, het is een hele langslepende zaak. Ja. Vorige burgemeester hebben we er nog uitgebreid over gesproken. Die maakt zich er echt druk over. Oekraïense president Zelensky dan. Die is vandaag in de Amerikaanse Senaat. Hij is ook in Washington voor de begrafenis van de overleden senator Lindsey Graham. Republikeinse politicus was aanhanger van Trump, maar ook fervent voorstander van steun voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens het bezoek van Zelensky over sancties tegen Rusland. Zelensky ontving Graham begin juli nog in Kiev. Graham overleed 2 weken later plotseling na een hartaanval.
1: Ja, de buren van het Homo-monument in Amsterdam stappen vandaag naar de bestuursrechten. Ze willen geen Pride-evenementen op de Westermarkt vanwege de verwachte overlast. Omwonenden willen dat evenementen op vrijdag en zaterdag niet doorgaan. World Pride wordt deze week in Amsterdam gehouden en de knelparade is zaterdag.
0: Het lijkt mij stug dat ze gelijk gaan krijgen.
1: Dat lijkt me ook heel stug, ja.
0: Maar wie weet, van Amsterdam naar Friesland in Vraneker namelijk is vandaag de PC, jazeker, de PC, de belangrijkste, meest prestigieuze wedstrijd van alle kaatswedstrijden. En dan ook nog eens de oudste sportklassieker van Nederland.
1: Wauw.
0: Ja, wist ik ook niet, maar nee. Dat stond erbij. PC staat voor Permanente Commissie der Vraneker Kaatspartij. Bij kaatsen wordt het balletje met de handpalm geslagen, wordt het op gras gespeeld. In Friesland spelen ze de Friese variant, hoe kan het ook anders? Het heet ook wel Pelota in een andere versie. Dat haalde 4 keer de Olympische Spelen.
1: Doe maar weer.
0: Ja, ja. PC in Vraneker is ieder jaar op de 5e woensdag na 30 juni. Het zijn ook allemaal wiskundigen daar in Friesland. En vandaag de 173ste editie.
1: Gisteren waren ze al goed bezig met dat Friesdammen.
0: Friesdammen, nu Frieskaatsen.
1: Nu Frieskaatsen, dat is natuurlijk ook wel heel bekend. Het is ook de sterfdag van Vincent van Gogh. Op 29 juli 1890 bezweek hij aan de gevolgen van een schotwond. Hij zou zichzelf in de borst hebben geschoten in Auvers-sur-Oise.
0: Ja?
1: Maar er zijn ook historici die zeggen dat van Gogh werd vermoord door een gewapende, onbesuisde tiener. Maar de algemeen aanvaarde doodsoorzaak is nog altijd zelfmoord.
0: De Acht van Kaam wordt vandaag verreden. Dat is het oudste na-tour-criterium van Nederland. Waar de renners uit de Tour de France nog even geld komen verdienen in hun rondjes rond de kerk. Nou, dit zijn geen rondjes, want het is een acht. Parcours is in de vorm van een acht. Waarbij ze elkaar dus niet kruisen. Dus het lijkt een acht, maar dat is het niet helemaal. Dus niet helemaal een rondje rond de kerk. De bijbehorende feesten waren afgelopen nacht in Kaam. Dus ze zijn dus net afgelopen of lopen zelfs nog.
1: Ja,
0: beroemd criterium na de Tour.
1: Bijzonder. Ook bijzondere dingen om een veiling van bijzondere spullen van het WK voetbal. Die veiling eindigt vandaag. Bij Veilinghuis Christie's werd afgelopen week via de veiling geld opgehaald voor het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat is een kinderhulpfonds. Er kon worden geboden op bijvoorbeeld ballen die zijn gebruikt tijdens de openingswedstrijd en ook in de finale. Op een gesigneerd shirt van Messi kon je ook bieden, maar ook op het topje dat Chicago Shakira droeg in de muziekvideo van Die Die. Dat is dan weer het officiële lied van het WK. Die ken je vast wel.
0: Het topje van Shakira.
1: Het topje van Shakira. Ja, als jij het geld zou hebben, dan zou je het wel kopen, denk
0: Shakira,
1: ik.
0: Shakira.

0: DeBarge hoorde je in The Rhythm of the Night.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten zijn ook weer binnen op de 29e van juli deze woensdag. Benjamin, met voor Optubantia militairen.
2: Ja, het gaat over reservisten inderdaad. Bazen geven reservisten de ruimte, dat is de kop. Op dit moment hebben 57 organisaties in Nederland getekend met het ministerie van Defensie. Bedrijven beloven zich in te zetten voor een veilig Nederland. Concreet betekent het dat medewerkers onder werktijd aan de slag gaan als reservist. In 2024 hadden nog maar 12 organisaties in Nederland zo'n convenant. De afgelopen 2 jaar zijn daar 45 nieuwe ondertekenaars bijgekomen, van wie 29 dit jaar. Dat is een goede stap, maar er moeten er nog veel meer worden, want reservisten zijn hard nodig, zegt een adviseur reservisten en samenleving bij het ministerie van Defensie. Hij zegt in de komende 3 jaar moeten er 20.000 reservisten zijn, want we zitten nu pas op de helft. Hij zegt in 2035 moeten zich 35.000 reservisten hebben aangesloten bij de krijgsmacht. In de komende 3 jaar moeten er 20.000 reservisten bijkomen. Dat is een flink aantal.
0: Zeker. In de Volkskrant een grote foto van een boer met een petje op. Hij staat langs een volledig verdroogde sloot. Modder onderin is al helemaal gebarsten. Opgedroogde sloot op het land van akkerbouwer Maarten Jansen. Bij Jansen is de bodem goud waard, dat is de titel bij het artikel. Door de droogte stakken gewassen naar regen. De Zeeuwse akkerbouwer werkt al 12 jaar aan een bodem die beter water vasthoudt. En hij plukt daar nu de vruchten van. Ik ben er eigenlijk best blij mee hoe dit er nu bij staat, zegt hij. Ik ben niet iemand die zeurt en klaagt, dan heb je geen leven. Je moet kijken naar wat je zelf kunt doen.
2: Nou, kijk, dat is natuurlijk mooi. Ik heb de Telegraaf voor me. Best wel een bijzondere kop. Gejuich over slagpartij staat er. De Nationaal Coördinator Antisemitisme is verontwaardigd dat pro-Palestina demonstranten in Utrecht openlijk de terroristische slagpartij op 7 oktober 2023 hebben bejubeld. Burgemeester Sharon Dijksma veroordeelt het leven 7 oktober groep krachtig. Het verheerlijken van geweld en moord is beneden alle pijl. Het spreekkoor werd zondagavond op video vastgelegd door een fotograaf. Volgens hem was een van de schreeuwers een bekende activiste die vaak opduikt bij anti-Israël demonstraties die dan ook weer uit de hand lopen. En opperrabijn Binyamin Jacobs is ontzet. Hij zegt: waar gaan we naartoe als er mensen worden vermoord en we roepen lang leven? Er is een wet in de maak die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. De wet is al sinds 2016 in voorbereiding. Dat is niet normaal, zegt een voorzitter van een andere organisatie. Dit incident zou precies onder deze wet vallen, maar die heeft veel te lang op de plank gelegen.
0: In NRC een foto over bijna 2 pagina's breed. Een indrukwekkende foto, terwijl er eigenlijk niks op te zien is. Ja, een soort maanlandschap, maar het gaat om een voormalig bos in Frankrijk, bij Bordeaux. Het is volledig afgebrand. Je ziet nog wat boomstronken staan. Nou, die vind je natuurlijk niet op de maan, want er is nooit leven geweest. Maar hier dus wel. Maar verder ziet het er absoluut desolaat uit. Er hangt nog een rook boven die de foto dan nog een beetje troebel maakt. Een van de grootste verwoestingen sinds de Tweede Wereldoorlog worden die branden daar in Frankrijk genoemd.
2: Ja, toch ook heel veel Nederlandse campinggasten die alsnog moesten evacueren. Hè? Er stond ook in het AD-camping ontruimd onder strak blauwe lucht. Want afgelopen maandag zaten veel campinggasten er nog lekker rustig bij. Maar gisteren moesten kampeerders alsnog hun spullen pakken uit voorzorg voor de oprukkende vuurzee in Spanje en zowel in Frankrijk dus. Erwin en Rianne uit Zeist bijvoorbeeld, die waren met hun kinderen op de camping. Ze moesten op de vlucht, staat er noodgedwongen, want hoewel ze zich nog geen seconde onveilig hebben gevoeld, heeft het crisisteam toch groot alarm geslagen. De vader zegt: ik heb er vanmorgen nog naar mijn broer dat hier niets aan de hand is. Rianne heeft nog gewoon hard gelopen en kijk ons nog geen paar uur later, zegt Erwin in de volgepakte auto. Ja, hoe verraderlijk een draaiende wind kan zijn, weten de honderden brandweermensen die al dagen tevergeefs proberen de alles verwoestende brand onder controle te krijgen.
0: Meer over extreem weer in Trouw. We zien een man in een overal. Nee, hij heeft geen eens een overal aan, het lijkt zo. Naar een auto staan kijken. Het is een Mini trouwens. Sommige auto's hebben namelijk honderden deuken overgehouden aan het noodweer eind juni. Er is een speciaal hagelcentrum, dat is in Hilversum, en daar worden die deuken 1 voor 1 hersteld. De kop boven het artikel: de hagelscanner telt u heeft 880 deuken in uw auto.
2: Ontzettend.
0: 880 deuken.
2: Niet normaal.
0: Je zou denken, gooi hem weg. Maar ja, het schijnt niet zo te
2: zijn. Ik hoorde hier ook over inderdaad. Het waren niet alleen deuken aan de bovenkant. Zelfs aan de zijkant zaten heel veel gaten en dingen.
0: Het was niet loodrecht naar beneden natuurlijk.
2: Nee, inderdaad. Ik heb nog even een leuk berichtje erbij gepakt. Staat ook in de Telegraaf. Een Haags museum krijgt Golden Earring collectie.
0: Nou.
2: Het Haags Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van de Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutten, maakte het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar. Een gouden plaat voor het album The Naked Truth. Dat is de eerste Golden Earring single Please Go uit 1965. Handgeschreven setlist door Barry Hay gedragen. Jack uit de videoclip van Burning Stuntman. En ook nog eens een handgeschreven songtekst van Hammer of Love.
0: Niet Hammer of Love, maar wel Long Blonde Animal. Hier is de Golden Earring.

0: toontje lager en stiekem gedanst. Hey, Abba.
1: Ook leuk.
0: Ja, het is ook leuk.
1: Wil je niet hebben?
0: Abba moet nog even wachten, nog zeg niet. Ik. Want het is tijd voor... Het laatste nieuws is tenslotte net 6:30 geweest. Laatste nieuws krijg je van Benjamin.
2: In Overijssel geldt vandaag het Nationaal Hitteplan. Deze medewerker van de GGD legt nog maar eens uit wat je beter wel en niet kunt doen tijdens de warmte.
3: Wat je beter niet kunt doen is jezelf te veel inspannen. Dus ga niet fanatiek sporten, uren klussen of de hele tuin aanpakken. En eigenlijk geldt met deze warmte van wat niet hoeft, kan best wel even wachten. En heel belangrijk natuurlijk, laat kinderen of huisdieren nooit achter in een warme auto. Dus luister naar je lichaam, neem op tijd rust en pas je tempo ook gewoon een beetje aan de warmte.
2: Ook is het natuurlijk verstandig om genoeg te drinken, ook als je niet dorst hebt. En om je huis te verkoelen. Door de hitte passen meerdere evenementen in onze provincie hun programma aan. Zo gaat de tweede dag van de rolstoelvierdaagse in Delden niet door en blijven in Ommen de koeien thuis tijdens de landbouwdag. Het is de derde keer dit jaar dat het plan van kracht gaat. Bij de woning van een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren worden opnieuw bewakingscamera's geplaatst. Dat gebeurt nadat afgelopen weekend de auto van het gezin in brand werd gestoken. Er waren eerder ook al vernielingen bij de woning aangericht. Burgemeester van Terbergen, Anko Posma, spreekt van een ingrijpende gebeurtenis voor een gezin dat juist een nieuw bestaan probeert op te bouwen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de vernielingen bij het huis. In een grote fraudezaak, waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven twee mannen langer vastzitten. De oplichting begon met een nepmail die van de ANWB leek te komen, gevolgd door een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van ABN AMRO. Het geld werd volgens justitie weggesluist via zogenoemde geldezels en omgezet in cryptovaluta. De verdachten ontkennen betrokkenheid. De zaak wordt in oktober opnieuw behandeld. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Deventer is een motorrijder gisteravond ernstig gewond geraakt. De man reed vanuit het ziekenhuis richting de N348 en verloor in een bocht de macht over het stuur. De bestuurder schoot de berm in, schampte een boom, schoot het fietspad over en eindigde in de berm. Meerdere omstanders stopten om eerste hulp te verlenen. De motorrijder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte flink beschadigd en werd afgevoerd. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer vandaag.
4: Ah, ik wil
0: mijn microfoon openzetten. Ja, hallo Margot, daar ben jij ook.
4: Hallo.
0: Fijn je weer te horen. Nu ben ik geheel van mijn apropos. Waar gingen we het over hebben? Het weer.
4: Oh, hitteplan, denk ik. Hitteplan. Ja.
0: Het hitteplan, ja, precies. Dan treedt vandaag in werking, want het wordt warm, hè?
4: Ja, het wordt hartstikke warm in onze provincie. En dat Nationaal Hitteplan is dit keer niet landelijk. Hè. Het is voor 4 provincies nu uitgezet. Met name onze provincie, maar ook Brabant en Limburg en Overijssel. Daar is het heel erg heet vanmiddag. Want op dit moment valt het allemaal reuze mee natuurlijk. We hebben op dit moment temperaturen van 15 graden in Heino en 17,3 in Enschede. Het is licht bewolkt, het is prachtig buiten. Hè, de wolken die we gisteravond en ook vannacht nog over ons zagen trekken. Die worden mooi aangelicht door de ochtendzon. En daarbij waait de wind al uit een oost- tot zuidoostelijke richting. Nou, dat is de warme hoek. Er komt tropische lucht naar ons toe. En vanaf een uurtje of 10:11 zien we dat de temperatuur al boven de 25 graden oplopen. Gisteren was het maximum 28 graden. Maar vanmiddag gaan we overal boven die 30 uitkomen. Ik denk dat het in de kop van Overijssel zo'n 32 graden gaat worden. En in Twente wordt het 34 tot 35 graden. Het hitteplan is dus van kracht vanmiddag. En de hittekracht, hè, eventjes toch maar benoemen. Hoe voelt die hitte aan? Nou, die is behoorlijk belastend. Dat is 9. Dus wat dat betreft is het gewoon weer even een piekertje. Want vanaf morgen gaan die temperaturen wel wat omlaag. Maar vandaag wordt weer een hele warme dag.
0: Ja, en dat het nu nog aangenaam is, bevestigt Petra vanuit Hellendoor, onze kantenbezorgd. De gedeeltelijk bewolkt 16 graden daar. En op foto's van Hilbert uit Frieseveen zie je ook inderdaad die bewolkte lucht. Het is nog niet strak blauw inderdaad, die wolken die komen nog. Wat ook nog opviel trouwens, was die prachtige grote volle maan. Okergeel, inderdaad. En dan die wolken af en toe erbij. Ja, het was een mooie hemelplaatje. Ja.
4: Prachtig. Ja, genieten.
0: Absoluut. Dat wordt mooi. Nou, genieten. Als je van hitte houdt, wordt het vandaag wel. Maar je zei het al, morgen gaat er wel weer een paar graadjes af, hè?
4: Ja, het is zo dat vanavond en vannacht blijft het natuurlijk hartstikke warm. Het wordt echt een typische plaknacht, een tropennacht. Met name in de grote steden temperaturen niet onder de 20 graden. Het is dan nog helder met een zuidoostelijke wind. Maar die wind die gaat langzaam draaien, morgen naar de Westhoek. En dan stroomt er met name in het westen van de provincie minder warme lucht binnen. 28 tot 29 graden. In het oosten wordt het nog wel hartstikke warm hoor, 33 graden. En we zien in de loop van de dag ook wolken dichterbij komen. En ik kan me voorstellen, want het geeft sommige modellen aan dat aan het einde van de middag en ook morgenavond er in Twente een paar buien gaan vallen. Dus die hou ik eventjes in de gaten.
0: Oké, dus jij ziet ook wel regen komen.
4: Ja, een druppel op de gloeiende plaat.
0: De Eurythmics zien het ook komen. Ja. Here comes the rain again. Dank je maar, tot over een uur.
4: Joehoe.

0: Somjeu hoorde je om 6:45 op Radio Oosten. Dark before the dawn. De dawn is inmiddels aangebroken. De dark is wel verdwenen. Verdreven door de zon, want het wordt, je hoort het al aan het muziekje, weer een tropisch warme dag. Vandaag en morgen gaan de temperaturen, Benjamin, oplopen tot boven de 30 graden.
1: Klopt inderdaad. En nog even over dit mooie achtergronddeuntje. Je moet het ook een beetje rustig aan blijven doen, ja, natuurlijk. En vandaag daar past dit geluidje natuurlijk heel goed bij. Want het is nu nog prima te doen, maar het wordt tropisch. 35 graden om er precies te zijn. Het Nationaal Hitteplan wordt voor de derde keer dit jaar uit de kast getrokken voor onze provincie. En dat hitteplan heeft ook gevolgen voor evenementen in onze provincie. De rolstoelvierdaagse in Delden bijvoorbeeld, die is voor vandaag afgelast.
2: En je ziet vanaf 12 uur dat de temperaturen rond de 32 graden schommelen. Ja, dat is gewoon te gek. Dus kunnen we naar de mensen toe kunnen we dat niet verantwoorden. We hebben alles plusjes en minnetjes met elkaar opgeteld. Zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Nog vroeg starten. Maar goed, je moet rekening houden met de doelgroep en die hebben zorg nodig. En het is al moeilijk om op tijd te starten. In ieder geval om de mensen op tijd aan de start te krijgen. Dat is niet realiseerbaar. Dus de mensen om 5 uur uit bed, 6 uur de zorg, 7 uur weg. En theoretisch om 8 uur de start, dan hebben wij voor gekozen, gaan we niet doen.
0: Ja, donderdagmorgen dus wordt het ook nog wel heel erg warm. Vrijdag weer iets minder. De etappes dan staan nog wel op de planning. Maar de organisatie houdt de zaak goed in de gaten.
2: Nog geen besluit genomen. Morgen vroeg zitten we met bestuur weer bij elkaar. Doen we hetzelfde traject wat we nu gedaan hebben. We gaan plussen minder en voor 12 uur nemen we een beslissing. En als we eerder tot het besluit komen om daar zeg maar, actie te moeten ondernemen, doen we dat. Maar vooralsnog gaat de donderdag en de vrijdag door.
1: Ja, niet alleen bij de rolstoelvierdaagse worden aanpassingen gemaakt. Ook bij de Ommebissing kijken ze naar de temperaturen. Dat zegt de voorzitter van het zomerevenement. Vandaag is het thema landbouw. En dus worden de dieren, deelnemers en bezoekers goed in de gaten gehouden.
3: De bissen, de koe zal er niet zijn omdat het te warm is in de middag. De kalverkeuring gaat er wel door en die zal wat eerder beginnen. Die begint om 8:30 's morgens tot 1 uur. En dan gaan de dieren weer naar de boerderij toe. En verder loopt het programma wel gewoon in het centrum en aan de vecht. Er worden wel extra schaduwplekken verzorgd. Extra water zal er verzorgd worden. Er zijn waterpunten bij het vechtpodium op de markt. En ook een insmeerpunt bij het vechtpodium op de markt. Verder dan gaan we gewoon kijken willen van hoe warm het echt wordt, gaat worden natuurlijk.
0: Blauwvingerdagen die zijn in Zwolle iedere woensdag. Nou, niet iedere woensdag, een aantal woensdagen. Vandaag alweer de laatste van deze zomer. Ze maken zich daar bij de organisatie geen grote zorgen. Maar zijn natuurlijk wel alert op de hitte.
1: Ja, zeker. Dan heb je nog de Dedemsvaria. Ook druk met de voorbereidingen. Daar zijn al een aantal maatregelen genomen voor vandaag.
4: Onder andere de vismarathon of de viswedstrijd voor de 55-plussers hebben we af moeten lasten. Is gewoon niet verantwoord om met z'n allen langs de waterkant te zitten met die hitte. Het is onze kinderdag, dus we hebben een aantal dingen ook al stop moeten zetten. Er zouden mascottes zijn. Ja, je kunt begrijpen dat het in die pakken niet te doen is met die hitte. Ballonnenclowns hebben we afgezet, want die ballonnen die willen niet hard blijven met de hitte. En we hebben extra maatregelen genomen als zwembadjes, waterpistooltjes, waterpunten. Ja, we zullen creatief moeten zijn. Maar goed, dat zijn we al 54 jaar, dus dat zijn we ook als het warm is.
0: En in Steenwijk hebben ze de wekelijkse vestingfeesten, waar het natuurlijk ook warm gaat worden. Markt en braderie gaan door. Volgens de organisatie hebben maar weinig standhouders zich afgemeld. Wel staan daar extra waterpunten, ook waterflessen. Fontein wordt ook nog aangezet als het heel erg heet wordt voor wat verkoeling. Meer hittenieuws. De hele dag door via oost.nl en in onze app.

0: Niet Jagger en Bowie, maar het origineel van Martha Reeves hoorde je. Dancing in the Street. Het is 7:04. Straks na 7:00 hoor je ongetwijfeld meer over de hitte.
1: Zeker.
0: En de warmte en de zaken die je moet doen. En we praten na over de zaken in Geesteren die zijn gebeurd. De dreiging van dat Syrische gezin.
1: Ja, autobrand, onder andere vernielingen bij hun huis. Er is heel wat gebeurd daar.
0: Ja, en er worden weer camera's opgehangen. Dus hoor je ook straks meer over na 7:00. Tot die tijd nog even Queen in hun rockabilly plaatje. Crazy Little Thing.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat in en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie. Verschillende evenementen passen hun programma daarom aan. Bij de woning van een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren worden opnieuw bewakingscamera's geplaatst. Afgelopen weekend werd de auto van het gezin in brand gestoken. En in een grote fraudezaak, waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven twee mannen langer vastzitten. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
5: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
4: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
6: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
4: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: En over die hitte hoor je bij ons natuurlijk ook straks meer. Het hitteplan, het nationaal hitteplan is afgekondigd, maar het geldt niet nationaal. Het geldt voor 4 provincies, waaronder Overijssel. Straks hoor je van de GGD wat je wel en wat je niet moet doen. Je hoort gevolgen voor evenementen. En we praten nog door over de zaak in Geesteren, waar dat Syrische gezin al voor de 4de keer slachtoffer werd van bedreiging en gewelddadigheden. Muziek zo dadelijk van Bente en van Peter Fox.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man!
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Radio Oost. Marcel Oosten.

Yeah. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox kann's kaum erwarten. Je hoorde Haus am See.
2: Marcel Oosten.
1: Om 7:07 op woensdag de 29e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen.
1: We zijn weer in de ban van de hitte. Daar hoor je zo dadelijk over. Maar eerst over de dood van een Enschedeër.
3: Het wordt steeds meer duidelijk over de man uit Enschede die omkwam in een hotelkamer in Duitsland. Zo is duidelijk geworden wat de link is tussen het slachtoffer en de verdachte. Verslaggever Daan Brunsman weet meer.
4: Het slachtoffer, 35 jaar, woonde nog altijd thuis bij zijn ouders in de Enschedese wijk Wesselenbrink. De meneer zat zijn hele leven in een rolstoel, maar had zelf ook een mooie auto. Maar om deze auto te rijden nam hij zelf vaak een begeleider mee. En dat deed hij dus ook afgelopen zaterdag. Een 42-jarige man uit Almelo ging mee op pad naar een vuurwerkshow in het Duitse Rees. Beiden hadden ook een passie voor dit vuurwerk. Het slachtoffer filmde deze vuurwerkshow en Rees zelfs nog aan de kade van de Rijn en zette deze video ook op TikTok. Later die avond ging het mis daar in een hotel. De Enschedeër is een dag later gevonden in de hotelkamer. En de verdachte is bij dit hotel weggereden in de auto en bleef ook echt een tijdje spoorloos. Tot de nacht van maandag op dinsdag. Toen dook hij weer op bij hem thuis in Almelo. En een buurtbewoner heeft de politie gewaarschuwd. En toen is hij dus ook aangehouden. Het moordonderzoek wordt geleid door de Duitse justitie.
1: Andere zaken in het nieuws. De Twente Board, dat is het de samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente, vraagt het kabinet om financiële steun nu de Twente-kanalen zijn gesloten vanwege de droogte. Economische gevolgen voor Twente zijn namelijk groot en raken een flink aantal bedrijven. Er is een brief aan minister Karremans geschreven om het ongenoegen te uiten. D66 spraken we daar gisteren over. Onder meer D66 heeft er ook vragen over gesteld. We gaan er straks over praten. Na 8:00 met Ank Bijlevelds, is voorzitter van de Twente Board.
3: Het huis in Geesteren, waar dit weekend een auto werd aangestoken, krijgt weer camerabewaking. In dat huis woont een statushoudersgezin uit Syrië. Het huis van dat gezin is al vaker doelwit geweest van vernielingen. Tot nu toe is er nog niemand voor de zaak aangehouden. De camera's voor het huis in Geesteren worden vrijdag geplaatst en daarover spreken we zometeen ook.
1: Ja, dan de hoge temperatuur. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag in onze provincie en in nog 3 andere provincies, dus niet helemaal nationaal. Voor de 3e keer dit jaar is het in werking gesteld vanwege dus de verwachte hoge temperaturen. Kan oplopen, zeker in Twente, tot 35 graden. Hitteplan geldt dan dus ook voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Het RIVM informeert nu via zogenaamde hittemails onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantels zorgers over die warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen bijstaan. Ook geeft het RIVM tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doet ook de GGD Twente.
5: Het zijn echt geen ingewikkelde dingen, maar ze zijn wel heel belangrijk en kunnen net dat verschil maken. Zorg er vooral voor dat je voldoende drinkt, ook als je geen dorst hebt. Zoek regelmatig verkoeling op en probeer ook je huis zo koel mogelijk te houden. Dus hou overdag de zon buiten met gordijnen of zonwering. En zet je ramen eigenlijk pas open als het later op de dag weer wat is afgekoeld. Kijk daarnaast ook een beetje naar elkaar om. Dus misschien die oudere buurman of buurvrouw, want voor hen kan die hitte echt extra zwaar zijn. Dus net even dat belletje of dat bezoekje kan voor hen al veel betekenen. Nou, wat je beter niet kunt doen, is jezelf te veel inspannen. Dus ga niet fanatiek sporten, uren klussen of de hele tuin aanpakken. En eigenlijk geldt met deze warmte van wat niet hoeft, kan best wel even wachten. En heel belangrijk natuurlijk, laat kinderen of huisdieren nooit achter in een warme auto. Dus luister naar je lichaam, neem op tijd rust en pas je tempo ook gewoon een beetje aan de warmte. Eigenlijk als je alles samen wil vatten, kan dat in het Twents, namelijk doe kalm aan.
1: Elra Epping, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
1: Locatiemanager van verzorgingstehuis Gerardus Majella in Denenkamp.
6: Dat klopt.
1: Kunt u zich wel in vinden?
6: Ja, ze heeft helemaal gelijk. Ja.
1: Kalm aan doen.
6: Ja.
1: Ja, dat is de leus voor vandaag. Ja, het is een van de plekken natuurlijk waar je extra goed moet uitkijken met dit weer. Verzorgingstehuizen, ouderen, dat is een kwetsbare doelgroep. Mm. Wat passen jullie aan?
6: Heel veel. Wij zijn dit jaar denk ik voor het eerst echt wel even wakker geschrokken dat we airco's nodig hebben. Dat was voorgaande jaren niet altijd vanzelfsprekend, maar is echt een must. Ja. Dus we hebben heel veel airco's en een klimaatinstallatie wat nu werkt, wat de eerste hittegolf nog niet functioneren. En dat is echt heel problematisch. Dus daar moeten we denk ik in heel Nederland naar kijken, dat we die koeling zeg maar op orde krijgen.
1: Mm-hmm. Maar nu heeft u ze wel.
6: En nu hebben we het wel en dat maakt een enorm groot verschil. Ja, dus dat is echt een must. Het is iets heel, heel serieus, want we hebben een kwetsbare doelgroep, dus het kan echt tot hogere sterftecijfers leiden.
1: Ja.
6: Dus we kijken naar inderdaad wat mijn collega van de GGD net zei. Hè. We bieden extra drinken aan. We proberen koele kleding en lakens te gebruiken. We kijken extra naar elkaar om. Mensen die koorts hebben, die houden we extra in de gaten. Dus het vraagt wel wat aandacht. En tegelijkertijd proberen we er ook soms een beetje een feestje van te maken. Ik weet, vandaag in Weerselo rijden ze met cabrio's rond en gaan ze ijsjes halen. Wij stellen altijd ijsjes ter beschikking voor alle mensen die binnen het verpleeghuis zijn. Er worden waterspelletjes gedaan, de schaduw wordt opgezocht. Dus zo probeer het ook nog een positieve draai aan te geven.
3: Ja, precies, een beetje positief naar kijken. Ja. Dat is natuurlijk mooi als dat kan. Maar wat merken de bewoners nou concreet eigenlijk van die hitte? Welke klachten hebben ze onder andere?
6: Ja, ik denk dat de bewoners die we nu hebben, en we zitten volgens mij in een heel goed deel van Nederland, heel tevreden lieve mensen zijn. Dus die klagen niet snel. Maar ze kunnen echt gezondheidsklachten ervaren. We moeten echt de uitdroging in de gaten houden. En mensen die in een vergevorderd stadium van dementie zijn, dan merk je dat ze onrustig worden. Dat ze meer bewegen, dat ze 's nachts slechter slapen. Dus daar zie je wel de gevolgen van die hitte terug.
1: Ja, dus je merkt het ook wel. Hè? Want ja, mensen zitten toch misschien met voeten in een bakje water, krijgen een extra ijsje. Dus ja, het leeft dan wel in het tehuis.
6: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
1: En
6: ja.
1: U geeft het al aan, hè, die oversterfte. We zagen het ook al naar de vorige hittegolf. Mm-hmm. Er vallen inderdaad meer doden, ook bij u?
6: Nee, ik denk niet dat we dat de afgelopen twee hittegolven hebben gemerkt.
1: Nee.
6: Maar dat is wel iets wat we moeten gaan evalueren, denk ik.
1: Ja, ja. Want dat kan. Ja. Het is niet helemaal duidelijk aan te geven wie nou door die hitte toch eerder is overleden dan anders natuurlijk. Dat is lastig vast te stellen natuurlijk.
6: Ja, maar je ziet wel in wetenschappelijke onderzoeken dat bijvoorbeeld in 2022 de gevolgen van de hitte echt wel een verband hebben gehad met meer sterfte in die periode.
1: Ja. Ja, die cijfers tonen dat wel aan, natuurlijk.
6: Ja. En dat is dus te voorkomen door bijvoorbeeld een koelinstallatie te installeren.
1: Ja.
6: Dus
1: wat dat betreft bent u nu op orde? Hoe zit het met de zon buiten houden? Is met de zonwering allemaal ook op orde?
6: Bijna, ja. We hebben vier kamers. We hebben 93 cliënten. En we hebben vier kamers waar geen goede zonwering is. Dus daar moeten we nu nog improviseren.
1: Ja, je zult maar net op die kamer zitten. Wat dan?
6: Nou, precies. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus daar werken we nu met lakens om de zon buiten te houden en schaduwdoeken. Maar dat moet echt heel snel voor elkaar komen. Want daar kun je niet meer. Je zegt in de winter ook niet, we hebben geen verwarming. Dus dit moet echt met prioriteiten worden ingericht. En ik denk dat het voor heel veel verpleeghuizen geldt. We hebben,
1: daar zegt u wel. In de winter ga je ervan uit dat er verwarming is. Maar in de zomer moet je ervan uit kunnen gaan dat er verkoeling is. Dus.
6: Absoluut. Ja. Ja, absoluut.
1: Nou,
6: ja.
1: U werkt eraan en ook voor de toekomst dan heeft u de zaak op orde. Want dit gaat vaker voorkomen natuurlijk.
6: Ja, dat moeten we wel inrichten.
1: Mevrouw Epping van verzorgingshuis Gerardus Majelle en Denikam. Dank u wel en sterkte vandaag. En ook nog wel een leuke dag met al die waterijsjes.
6: Mag ik nog een oproepje doen?
1: Tuurlijk.
6: 80% van de mensen met dementie die woont gewoon thuis. Ja. Dus misschien ook wel bij u in de straat.
1: Mm-hmm.
6: Ik zou inderdaad willen vragen, kijk even naar elkaar om.
1: Ja.
6: Kijk eens of er een klein praatje of een boodschapje of een goedemiddag zeggen of even samen rondje lopen kan al genoeg zijn om even naar elkaar om te zien. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze tijden.
1: Mooie oproep, mevrouw Epping. Ga even met een waterijsje langs. Maar dan moet je wel snel lopen, want dan is het waterijsje weer weg.
6: Ja, snel lopen is dan wel ook weer niet goed.
1: Hè? Maar dat is een goede tip, let op elkaar. Ja. Dat is ook heel belangrijk bij deze temperaturen.
6: Yes.
1: Nou, mevrouw Epping, nogmaals dank.
6: Dag, fijne dag.

0: Bente hoorde je met 3, 2, 1. Het is bijna 7:50. Je luistert naar Radio Oost. Er is weer veel te doen rond dat Syrische statushoudersgezin in Geesteren. Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Nadat eerder hun huis was vernield, een paar keer zijn de ruiten ingegooid, was dit weekend hun auto aan de beurt, werd in brand gestoken. Een heftig incident, vertelt verslaggever Daan Brunsman.
1: Ik heb het Syrische gezin gesproken. Zij wilden niet op camera reageren. Ze zijn op dit moment echt nog te aangeslagen. Wat ze wel vertelde is dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie. En een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Super vervelend voor dit gezin.
0: Ja, vervelend voor dit gezin. Het is weer een uiting van geweld, van agressie tegen vluchtelingen. Dit trouwens al statushouders zijn, past ook in natuurlijk de gebeurtenissen in Engelen, in Noord-Brabant, waar woningen zijn beklad van mensen die gewoon voor de opvang van vluchtelingen zijn. We gaan erover praten met Annemarie van Hintzberg. Ze is programmaleider Sociale Stabiliteit bij Movisi. Dat is het Landelijk Kennisinstituut voor het Sociaal Domein. Mevrouw van Hintzberg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is uw oordeel over deze brandstichting? Ja, het is natuurlijk een op zich staand geval, maar valt daar iets over te zeggen?
2: Ik weet natuurlijk niet tot in detail wat er allemaal in Gemert speelt hieromheen, maar dat het gaat om agressie en geweld, dat lijkt mij duidelijk. Maar wat mijn punt een beetje is dat, dat er telkens dit soort incidenten zijn. Nou, u noemde het zelf al, ook afgelopen weekend, waar een woning beklad werd van mensen die voor een AZC waren. Is, waarom gaan we nou met z'n allen pas bewegen als het misgegaan is alles, als het escaleert, dus achteraf? Ja. Waarom niet eerder?
0: Nee, ja, we hebben er al vaker deskundigen natuurlijk ook over gesproken. Ja. Ook in gemeenten waarvan mensen zich niet gehoord voelen, zijn niet voldoende meegenomen natuurlijk in gemeentelijk beleid. Maar goed,
2: exact.
0: Hoeverre kun je mensen meenemen natuurlijk, hè?
2: Ja, precies. Want wat er gebeurt, we hebben best wel veel kennis over inderdaad hoe je op een goede manier dit soort situaties kunt voorkomen en aanpakken. Maar wat er nu gebeurt is dat mensen pas in actie komen of dat er echt ineens geschokt gereageerd wordt achteraf. En dan is je handelingsrepertoire, dus de dingen die je kunt doen, best wel beperkt. Dan moet je natuurlijk handhaven, de daders opsporen, duidelijk een norm stellen. Dit is niet getolereerd, dit is echt niet oké. Slachtoffers beschermen natuurlijk, in gesprek gaan met bewoners. En ik begrijp ook dat dit soort dingen ook al allemaal nu worden opgepakt door de gemeente.
0: Zeker, komt cameratoezicht, politie doet onderzoek, dat soort zaken. Burgemeester spreekt zijn zorgen uit, maar zegt u, je moet niet achteraf handelen. Dus concludeer ik dan vooraf, maar dan moet je het dus blijkbaar zien aankomen.
2: Exact, want dingen komen inderdaad niet uit de lucht vallen, hè? Dit soort situaties, dit soort incidenten. En verschillende onderzoeken laten zien dat je voor veel eerder al, dat er vaak al signalen zijn dat dingen mogelijk in een latere fase kunnen escaleren. Denk aan bijvoorbeeld vijandige of boze reacties op een aankondiging van er wordt een woning ter beschikking gesteld aan een gezin. Of dat er discriminerende opmerkingen zijn, of dat er op sociale media geruchten rondgaan of informatie die niet klopt. Dus er zijn vaak al signalen en hoe eerder je die signalen ziet, hoe eerder je daar ook actie op kunt nemen en waarschijnlijk ook hoe eerder je dingen kunt voorkomen.
3: Ja, wat houdt dat dan precies in, actie ondernemen, het voorkomen? Wat kun je doen?
2: Ja, precies. Eigenlijk, het begint ermee, je weet als gemeente dat je een taakstelling hebt en ook dat je een verantwoordelijkheid hebt om mensen met een status zeker een plek te bieden in je gemeente. Dus dat jij ook daarin huizen ter beschikking gaat stellen. En we weten inmiddels ook dat het vaak niet vanzelf goed gaat. We hebben genoeg incidenten gezien de afgelopen jaar van weerstand en intimidatie en zelfs geweld en nog voordat mensen er zijn. Dus als jij dat weet, kun je op voorhand met mensen hierover in gesprek gaan. Ja. Dus zorg dat je daarbij je verhaal op orde hebt. En niet vlak van tevoren als het al aan de hand is, maar echt van tevoren. Van leg uit, we hebben een taakstelling, we hebben een humanitaire verantwoordelijkheid om mensen een veilig onderkomen te bieden. Ook wij als gemeente gaan dat doen. Ga dan samen met je inwoners ook in gesprek. Hoe kun je dat op een goede manier doen? Hoe kunnen we zorgen dat mensen op een goede manier landen in de buurt? Wat is nodig? creëer een open sfeer. Luister ook naar mensen, naar eventuele zorgen die ze hebben, of een bepaalde gevoelens, misschien over oneerlijkheid. We weten ook dat er vaker verhalen rondgaan die niet kloppen. Dus ontkracht ook die desinformatie. Zorg dat je echt feiten geeft. Wees transparant. Ja. Dus al dat soort zaken kun je ver van tevoren doen.
3: En waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Want het lijkt zo logisch dat dit zou gebeuren.
2: Ja, wat ik wil zeggen, je ziet... Ja, precies. Nou, ik denk dat het toch een soort gevoel is van... Ja, of het hete aardappel voor je uitschrijven verhaal. Hè? Toch een beetje van, nou, er kan gedoe ontstaan. Hè? Dat is best wel ingewikkeld, wij willen dit. Ja. En ja, zeker nu ook in de tijd dat er ook intimidatie en bedreiging is. Dus de gedachte van schrijf hem voor me uit... en als ik geluk heb, gaat het hier stilzwijgend goed of zo. Ja, dat denk ik. Of denken van, ja, misschien is het toch niet in die wijk... wordt het een andere wijk en heb ik hier heel veel onrust gecreëerd... terwijl het niet eens nodig is. Maar goed, het is het uit de weg gaan van iets... terwijl je daarmee misschien, als je dat niet had gedaan... erger had kunnen voorkomen.
0: Ja, precies. Je moet hier niet als gemeente stil blijven zitten... en maar hopen dat het goed gaat, zoals u zegt. Inderdaad, mevrouw Van Hintzenbergen, aan de andere kant... het gaat zeker in een grote gemeente, in Geesten gaat het dan om één huis... hè? In andere gemeenten gaat het om meerdere huizen. Je kunt toch ook niet bij ieder geval... weer de hele buurt meenemen, dan blijf je aan de gang. De gemeente heeft ook nog andere dingen te doen.
2: Ja, nee, dat klopt. Nou, ik denk dat eigenlijk moet de gemeente altijd in gesprek zijn met zijn inwoners. Het is gewoon belangrijk dat je weet wat er leeft en speelt... ja, gewoon in de gemeente en bij inwoners. En dat je ook over zaken die hen aangaan... Die belangrijk zijn voor het leven en het samenleven... in jouw leefomgeving ook, dat je daarover in gesprek bent. En dat je ook zorgt dat mensen... daar een stem in hebben, dat er zeggenschap is. Dat je ook kunt kijken hoe kunnen we dingen, bepaalde besluiten op een goede manier doen. Hè? Dus je kunt nooit iedereen zijn zin geven natuurlijk. Nee. Maar je kunt op zijn minst zorgen dat je weet wat er speelt... en proberen ook zorgen weg te nemen en ook met elkaar kijken... hoe kunnen we dit op een goede manier doen en daar transparant in zijn.
0: Ja, actieve rol dus van de gemeente aan de andere kant... Je niet gehoord voelen is geen excuus voor leuzen, geweld, ruiten ingooien... en een auto in brand steken, toch?
2: Nee, heel duidelijk. En op het moment dat je altijd al in gesprek bent en weet wat er leeft...

0: As It Was, Harry Styles. Na 19:30 meer over de gevolgen van de hitte vandaag en morgen. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders.

0: Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: De man van 42 uit Almelo die wordt verdacht van de dodelijke wurging van een man van 35 uit Enschede in een hotel in Duitsland, kende het slachtoffer via hun gezamenlijke passie voor vuurwerk. Volgens Duitse media gaat justitie uit van roof als motief. De man werd eerder deze week aangehouden in zijn woning in Almelo. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de zaak. Het Twentekanaal werd vorige week al gesloten voor de scheepvaart vanwege de droogte. Maar ook de haven van Deventer gaat vanaf overmorgen dicht door de lage waterstand. Die sluiting komt door twee dingen, zegt de gemeente Deventer.
4: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
3: Door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Bij het winkelcentrum Schelfhorst in Almelo is gisteravond iemand mishandeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere politieagenten kwamen ter plaatse, maar de verdachte is nog niet gevonden. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden en doet verder onderzoek. En het burgemeester Jansenplein in Hengelo is deze zomer omgetoverd tot een tijdelijk stadstrand. Met 300 ton zand zijn er twee beachvolleybalvelden en een zandspeeltuin aangelegd. De gratis toegankelijke velden trekken dagelijks veel bezoekers, van sportverenigingen tot mensen met een verstandelijke beperking.
5: Het lijkt net of je op het strand loopt, dus dat is ook wel heel leuk. Het voelt ook alsof je gewoon op een strand aan het volleyballen bent.
6: Ja, leuk. Het is wel leuk bedacht hier in het centrum van Hengelo.
7: Ja, het is echt een uitje voor de bewoners. Dus lekkere beachvolleybal, eventjes de spieren losmaken. En als dit klaar is, dan gaan we lekker een ijsje halen. En dan zit de dag er weer op.
3: Volgens de organisatie zijn de reacties enthousiast en worden de velden volop gebruikt. Het tijdelijke strand blijft liggen tot eind augustus en wordt afgesloten met een beachvolleybaltoernooi. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ze hebben er in ieder geval hoge temperaturen bij in Hengelo.
8: Mooi,
2: ik wilde mooi zeggen, maar het is niet voor iedereen prettig. Natuurlijk hebben we net al gehoord. Nee. Mensen in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld en het personeel. Want het wordt weer warm, hè, Margo?
8: Het wordt heet, ja. En dat komt omdat we op dit moment al een zuidoostelijk windje hebben. Een windje 2 van kracht. En die temperaturen zijn nu al aan het oplopen. Ik zie temperaturen in onze provincie op dit moment van 17 tot 19 graden. Nou, het duurt niet zo heel lang voordat we boven de 25 zijn. Dat is om 10 uur. En vanmiddag gaan we door die 30 graden grens heen. Tropische temperaturen overal in onze provincie. In het noordwesten, in de kop, wordt het 32 graden. En in Twente, langs de oostgrens, wordt het 35 graden. Dus het wordt echt veel warmer dan gisteren, zeg maar gerust heet. En daarbij hebben we ook nog eens heel veel zon. Op dit moment nog een klein beetje middelbare wolkenveldjes, maar het wordt allemaal weggebrand door de koperen ploert. Dus maakt u zich maar op voor een hete dag.
2: Heerlijk, de koperen ploert, inderdaad. Yveske stuurt nog een foto vanuit Giethoorn. Daar zien wij nog wat wolkjes aan het blauwe firmament, maar we worden dus wel wolkenvrij. Is dat eigenlijk Nederlands? Wolkenvrij?
8: Wolkenvrij. Ja, wolkenvrij is helemaal goed hoor. Ja hoor, dat zeggen de gebruiker ook wel eens. Ja, het is wolkenvrij en dat is het vanavond en vannacht ook. Wolkenvrij. En ook vanavond is het heet hoor, want om 6 uur vanavond hebben we nog steeds temperaturen van 35 graden in Twente. Komende nacht wordt het een echte tropennacht, met name in de steden natuurlijk, 20 graden of daarboven. Dus echt afkoelen kan het niet of nauwelijks. En daarbij is het nog steeds helder en kunnen we ook nog steeds die prachtige volle maan zien, hoewel die maan net ietsjes minder is dan afgelopen nacht natuurlijk. En wat er dan ook gebeurt is dat er morgen de wind langzaam naar het westen gaat gaat draaien. Dus die hele hitte van vandaag, het duurt eigenlijk maar 1 en in het oosten 2 dagen. Want in het westen stroomt er morgen duidelijk al vriezere lucht naar ons toe. Ja, fris. Dan wordt het een graadje of 28. En in het midden en oosten krijgen we nog een tropische dag met 31 tot 33 graden. En het verschil is niet alleen de wind. In de loop van de middag krijgen we ook bewolking. En aan het einde van de middag en in de avond kan er met name in het oosten van de provincie een enkele bui of wat regen vallen.
2: Evenementen krijgen ook last van de hitte, hebben al last van de hitte en passen het programma aan. Gaan we zo dadelijk over praten. Margot, dankjewel. Tot over een uurtje. Joep.

0: Dat was R.E.M. Rapid Eye Movement, oftewel, maar zo heet het niet echt. R.E.M. gewoon met Shiny Happy People. Ja, we gaan het vandaag uitgebreid hebben natuurlijk over de hitte. Daar past het volgende muziekje bij.
1: Een beetje rustig blijven natuurlijk.
0: Ja, we blijven rustig. Kalm aandoen is de tip van de GGD Twente en ook van het RIVM die het Nationaal Hitteplan heeft ingesteld. Het is van kracht in onze provincie, want het kan oplopen. Je hoort het net van Margot tot 35 graden, zeker in Twente. Dat brengt organisatoren van evenementen, stelt dat voor lastige keuzes. Organisatie van Dedems Varia heeft het programma aangepast. Voor sportevenementen is het evenement is het helemaal oppassen als mensen zich moeten inspannen. Natuurlijk de organisatie van de rolstoel Vierdaagse in Delden heeft besloten om de tocht van vandaag, de route van vandaag, dus niet door te laten gaan.
2: En je ziet vanaf 12 uur dat de temperaturen rond de 32 graden schommelen. Ja, dat is gewoon te gek. Dus kunnen we naar de mensen toe kunnen we dat niet verantwoorden. We hebben alles plusjes en minnetjes met elkaar opgeteld. Zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Nog vroeg starten. Maar goed, je moet rekening houden met de doelgroep en die hebben zorg nodig. En het is al moeilijk om op tijd te starten. In ieder geval om de mensen op tijd aan de start te krijgen. Dat is niet realiseerbaar. Dus de mensen om 5 uur uit bed, 6 uur de zorg, 7 uur weg en theoretisch om 8 uur de starten, hebben wij voor gekozen, gaan we niet doen.
1: Ja, het wordt dus ontzettend heet. Er worden maatregelen genomen. De donderdag en de vrijdag die staan volgens nog gewoon wel op de planning. Want ook dan wordt het warm. Maar gelukkig niet zo heet als morgen.
2: Nog geen besluit genomen. Morgen vroeg zitten we met bestuur weer bij elkaar. Doen we hetzelfde traject wat we nu gedaan hebben. We gaan plussen minnen en voor 12 uur nemen we een beslissing. En als we eerder tot het besluit komen om daar actie te moeten ondernemen, doen we dat. Maar vooralsnog gaat de donderdag en de vrijdag door.
0: In Almelo gaat de Twentse fietsvierdaagse van start. Alhoewel, Jos Tenij van de organisatie, goedemorgen. Goedemorgen, Jos.
3: Hallo.
0: Hallo. Jos hadden we net hangen, maar nou, nu is Jos verdwenen. Jos hoort ons misschien wel, maar wij hem niet.
1: Dat is natuurlijk niet handig.
0: Kijken of we Jos toch nog op een of andere manier kunnen bereiken dan.
1: Ja, het heeft in ieder geval te maken met die Twentse fietsvierdaagse. Want ja, zoals het er nu uitziet gaat die wel gewoon van start. Gisteren spraken we nog met de organisator van de rolstoelvierdaagse. Die zei dat die vandaag ook gewoon door zou gaan. Dat is dus niet het geval.
0: Ja, volgens mij hebben we Jos. Jos!
4: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, Jos, je bent in de uitzending nu. De verbinding was even weggevallen. Jos Tenij van de Twentse fietsvierdaagse. Er wordt wel gefietst vandaag?
4: Wij willen wel fietsen vandaag en de mensen laten fietsen vandaag. Ja.
0: Oh, ja, precies. Dat is het. De mensen laten fietsen vandaag. Ja, want u vindt het verantwoord met de 35 graden misschien?
4: Nou, we hebben er wel de aanschuwing mee gegeven. Dan denk goed op jezelf, aan jezelf. Kijk wat je aan kunt vandaag qua lengte. Sfeer je in met zonnecrème. Dan haal je dichter. Neem extra water mee. Wij delen ook vandaag nog extra water uit onder de route, op de route. Dus ja, we hebben gezegd. En ze mogen vroeger vertrekken vanmorgen.
0: Oké, dus ze zijn al onderweg, denk ik dan?
4: Nou, ze gaan om een uur
0: pas
4: vanaf 8 uur weg.
0: Ja. Oké, nou, dat is nu. Inderdaad, dus dan mogen ze nu vertrekken. Jos, ja, de rolstoelvierdaagse heeft de etappe van vandaag afgelast. RIVM en ook de GGD Twente zegt, doe nou geen overbodige inspanningen. Doe kalm aan, om het maar op zijn Twente te zeggen. Dan kun je wel fietsen.
4: Ja, we hebben wel de mensen gezegd, kijk goed, het is op je eigen verantwoordelijkheid. Doe wat je aan kunt en wat je wilt. En niet wat wij allemaal uitgestippeld hebben. Ja. Als je die wil, moet je gewoon stoppen. Ja, of niet afstappen.
1: Dat is natuurlijk het verstandigst. Maar ik wil geen doemscenario schetsen. Maar wat als het nou wel misgaat? Voel je dan toch niet die enorme verantwoordelijkheid?
4: Ja, moeten wij dat voelen? Kijk, wij hebben steeds tegen elkaar gezegd, het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. We waarschuwen hun ervoor. We zeggen het ook gisteren nog. Dan denk erom, je kunt eerder vertrekken. Neem een kortere route in plaats van de hele lange route. Al die zaken. Maar heel veel mensen halen gewoon de schouders op. Wel, ik fiets zo vaak in het warme weer. Waarom zou ik dat nou niet doen?
0: Ja, maar het wordt wel extreem warm. Of hebben ze allemaal een e-bike?
4: Nou, er zijn er wel heel veel die een e-bike hebben. Ja.
0: Ja, ik zat laatst ook op de fiets, werd ik ook ingehaald door mensen. Ik was de enige nog die er gewoon op een fiets zat. Inderdaad, dan helpt het wel. Op een e-bike, dan heb je tenminste nog een verkoelend windje. En hoef je niet overmatig in te spannen.
4: Ja. Nou, en ik hoop dat mensen gewoon de keuze maken om niet de langste route te nemen als ze dat niet aan kunnen of aandurven. Maar gewoon kiezen voor de korte route. We hebben 30, 45, 65. Dus men kan een keuze maken.
0: Ja, nou, 65 vind ik nog wel een behoorlijke afstand. Andere evenementen hebben we ook gesproken. Zorgen voor extra waterpunten, insmeerpunten en creëren schaduw. Ja, dat is voor een fietsvierdaagse wat lastig.
4: Nou, we fietsen vandaag gelukkig wel in een aantal kilometers door bossen, et cetera. Dus dat is wel mooi, ja.
0: Oké, ja, dan fiets je in ieder geval beschut.
4: Ja.
1: Hoe zit het met de opkomst? Zijn er al afmeldingen of is het aantal gewoon hetzelfde gebleven?
4: Ik weet niet of men zich afmeldt als men niet meedoet een dag. Men kan per dag inschrijven, men kan per 2 dagen inschrijven, men kan per 4 dagen inschrijven. We hebben zo'n 500 deelnemers gisteren gehad, iets over de 500. Dus er zijn wel behoorlijk wat deelnemers. En het ziet er goed uit, we zijn positief daarover.
0: Goed, waar gaan ze heen vandaag?
4: Ze gaan vandaag richting Hellendoorn, de langste route. En de kortste route die stopt zo'n beetje bij Hoge Heksel. En de middelste route die komt bij Dadelen en gaat weer terug naar Almelo.
0: Ja, Hellendoorn, heuvelachtig terrein, dat is toch flink trappen?
4: Ja, Schuilenburgerweg, daar hebben we een stempelpost, dus daar komen ze nog wel. En dan gaan ze ook weer terug naar Almelo.
0: Nou, hopen we maar dat alles goed gaat, Jos.
4: Ze beginnen vanmorgen al aan het Lagerveld, dus misschien blijven ze daar wel hangen. Wie weet. Op de eerste stempelpost is het Lagerveld.
0: Zo is dat, als het te warm wordt, gewoon blijven hangen en blijven drinken. Ja. Dat is een goede tip natuurlijk. Jos ten Nij van de Twentse Fietsvierdaagse, dankjewel, veel plezier.
4: Dankjewel. Groeten.

0: See Something. Bob Marley en his Wailers hoorde je. En Could You Be Loved? Past wel bij het mooie weer van vandaag. Nou ja, mooie weer. Het wordt wel weer extreem warm. Tot 35 graden kan het worden. Zeker in Twente, het oosten van onze provincie. Nationaal hitteplan is afgekondigd.
1: Het is maar net wat je gaat doen natuurlijk. Als je een beetje rustig aan gaat doen,
0: niet
1: is het lekker.
0: Veel doen. Nee, niet te veel doen.
1: Niet te veel inspannen.
0: Niet te veel inspannen. En maak je ook niet te druk. Dat doet wel Ank Bijleveld van de Twente Board. Organisatie van de bedrijven en instellingen in Twente. Over de afsluiting van het Twente Kanaal of de Twente Kanalen. Het kost ondernemers veel geld. Ze wil dat de overheid iets gaat doen. We spreken haar zo dadelijk na 8 uur. En dan zijn we ook met Zomer in Overijssel op pad. Oene Loonstra is in
1: Ommebissing.
0: Ommen. Natuurlijk, bij de Bissing. Ook aangepast vanwege de hitte. Want het is vandaag veedag of boerendag, agrarisdag. Ja, ik weet niet precies hoe het heet. Maar de koeien komen niet. En de kalveren komen vroeg, doordat ze ook op tijd weer terug kunnen naar de stal. Ja. Dat in verband met de hitte. Tot de reclame net voor 8 uur hoor je de Archies. Sugar, sugar.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
4: eSIM. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Voor de grootste keuze...

0: Alles op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De man uit Almelo die wordt verdacht van de dodelijke wurging van een man uit Enschede in een hotel in Duitsland kende het slachtoffer via hun gezamenlijke passie voor vuurwerk. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie. En het Kattegatfestival in Zwolle keert terug. Het festival leek vorig jaar te verdwijnen door het einde van de bekende containerlocatie in de spoorzone. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
6: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
5: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
7: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
8: Pardon?
7: De dag is van ons vandaag.
5: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
9: En straks op Radio Oost ook meer aandacht voor de hitte natuurlijk. En het Nationaal Hitteplan geldt voor Overijssel. Maar hitte en warmte hebben ook gezorgd voor grote droogte en lage waterstanden. Twentekanaal is, je weet dat, afgesloten. Daar zijn ondernemers en andere instellingen in Twente het niet zomaar helemaal onverdeeld mee eens. Hoor je zo dadelijk van de Twente Board. Muziek hoor je zo dadelijk van Nielson en de Beach Boys.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: zomersplaatje om de dag mee te beginnen. De Beach Boys hoorde je en Surfing USA.
1: Marcel Oosten.
0: 6 minuten over 8 op de 29e van juli, woensdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Nee, goedemorgen.
0: Ja, lekker in de zomer, lekker surfen. Maar het is niet iedereen die daar plezier bij heeft bij die hoge temperaturen. En de droogte en de warmte zorgen ook voor lage waterstanden. Daardoor is het Twentekanaal gesloten. Maar ondernemers in Twente vinden dat dat niet zomaar gaat. Hoor je zo meer over. Eerst over de dood van een Enschedeër.
3: Er wordt namelijk steeds meer duidelijk over de man uit Enschede die omkwam in een hotelkamer in Duitsland. Zo is duidelijk geworden wat de link is tussen het slachtoffer en de verdachte. Verslaggever Daan Brunsman weet meer.
4: Het slachtoffer, 35 jaar, woonde nog altijd thuis bij zijn ouders in de Enschedese wijk Wesselenbrink. De meneer zat zijn hele leven in een rolstoel, maar had zelf ook een mooie auto. Maar om deze auto te rijden nam hij zelf vaak een begeleider mee. En dat deed hij dus ook afgelopen zaterdag. Een 42-jarige man uit Almelo ging mee op pad naar een vuurwerkshow in het Duitse Race. Beiden hadden ook een passie voor dit vuurwerk. Het slachtoffer filmde deze vuurwerkshow en race zelfs nog aan de kade van de Rijn en zette deze video ook op TikTok. Later die avond ging het mis daar in een hotel. De Enschedeër is een dag later gevonden in de hotelkamer. En de verdachte is bij dit hotel weggereden in de auto en bleef ook echt een tijdje spoorloos. Tot de nacht van maandag op dinsdag. Toen dook hij weer op bij hem thuis in Almelo. En een buurtbewoner heeft de politie gewaarschuwd. En toen is hij dus ook aangehouden. Het moordonderzoek wordt geleid door de Duitse justitie.
0: Verder het nieuws vandaag. Het huis in Geesteren, waar dit weekend een auto werd in brand gestoken, krijgt weer camerabewaking. In dat huis woont een statushoudersgezin uit Syrië. Huis van het gezin is al vaker doelwit geweest van vernielingen. De ruiten zijn daar een paar keer ingegooid. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden. De camera's voor het huis in Geesteren worden morgen geplaatst. Nee, vrijdag geplaatst. Dat is overmorgen dus.
3: En je hebt er al veel over gehoord, maar je gaat er vandaag zeker nog veel meer over horen. Het Nationaal Hitteplan is vandaag ook van kracht in onze provincie. Deze medewerker van de GGD Twente legt nog maar eens uit wat je beter wel en niet kunt doen tijdens de warmte.
5: Wat je beter niet kunt doen is jezelf te veel inspannen. Dus ga niet fanatiek sporten, uren klussen of de hele tuin aanpakken. En eigenlijk geldt met deze warmte van wat niet hoeft kan best wel even wachten. En heel belangrijk natuurlijk, laat kinderen of huisdieren nooit achter in een warme auto. Dus luister naar je lichaam, neem op tijd rust en pas je tempo ook gewoon een beetje aan de warmte.
3: Onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers krijgen informatie van het RIVM over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen helpen. Het is de derde keer dit jaar dat het plan van kracht gaat.
0: En er moet met spoed duidelijkheid komen over de afsluiting van de Twente-kanalen, vindt de Twente Board. Samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente. Volgens het netwerk zijn de gevolgen voor de economie in de regio nu te groot. Onder meer D66 heeft al Kamervragen gesteld over de afsluiting, vertelt Tweede Kamerlid Reinhild de Huizinga.
6: Het is wel een duidelijk signaal dat je aan de slag moet. Dat dit niet weer gaat gebeuren. En wij hebben ook wel vragen gesteld van ja, hoe vaak is het nou voorgekomen op kanalen in Nederland? Of dat we gedeeltelijk moeten sluiten, is dat inzichtelijk? En hoe kunnen we dan ook eerder anticiperen, zodat ook ondernemers weten waar ze aan toe zijn?
0: Ja, ondernemers die niet weten waar ze aan toe zijn. Dat is ook een beetje het probleem van de Twente Board. Voorzitter daarvan is Ank Bijleveld. Mevrouw Bijleveld, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat verwacht u dan nu eigenlijk uit Den Haag? Tenminste, ik neem aan dat u een brief heeft gestuurd aan de minister.
7: Wij hebben een brief gestuurd aan de minister. En het heeft eigenlijk meerdere delen. Enerzijds vonden we dat er eerder duidelijkheid had kunnen worden gegeven. Natuurlijk begrijpen wij dat de veiligheid voorop staat. Maar het was niet heel erg voorspelbaar voor de ondernemers wat er gebeurde. Dus de manier waarop gecommuniceerd wordt, die zou anders kunnen en moeten. En dat zou ook bij het herstel weer anders moeten, naar wij denken. En we verwachten wel maatregelen om ook naar de economische schade te kijken. Want het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een kanaal zo helemaal is afgesloten. Nee. En dat maakt ook dat de economische gevolgen echt wel groot zijn. Je moet zich voorstellen dat eigenlijk 1 binnenvaartschip vervangt voor delen 100 vrachtwagens. Dus het is echt wel enorm wat er gebeurt als je daarnaar kijkt.
0: Ja, over die compensatie zo even verder. Maar mevrouw Bijleveld, vraagt u niet het onmogelijke? Want ook de minister, zelfs de minister, heeft het niet in de hand hoeveel water er uit de Alpen stroomt natuurlijk.
7: Nee, dat is ook zo. Dat zijn we helemaal eens. Hè. Dat hebben we ook keurig opgeschreven. Wij snappen hoe dat in elkaar zit. Maar je kunt wel kijken, juist omdat het nog nergens in is voorgekomen ooit, is wel de vraag of er genoeg gepompt wordt, of het water niet teruggepompt kan worden, of het niet anders zou kunnen. Ook daar vragen we toch echt naar om te kijken bij de sluizen in Eefde. Omdat je dan waarschijnlijk wellicht misschien ook wel andere maatregelen zou kunnen nemen. Ook dat vragen we nadrukkelijk om te onderzoeken.
0: Ja, en naar aanleiding van het Kamervragen, u hoorde mevrouw Heijsinga daar net al over. Zeker. Er moeten ook betere, vindt zij, noodscenario's klaar liggen over wat de alternatieven dan zijn als zo'n kanaal dichtgaat.
7: Ja, er zijn natuurlijk geen noodscenario's. Eén, mensen konden ook niet anticiperen nu. Hè. Het is donderdagmiddag gecommuniceerd en het ging meteen daarna in. Er is heel weinig als je kijkt. Het is een belangrijke logistieke route. We hebben veel bedrijven die ook over water vervoeren. Dus dan moet je bijvoorbeeld al andere overslagcentra hebben. Maar dan moet je daarop kunnen anticiperen. De transportkosten lopen enorm op. Er zijn niet zomaar chauffeurs, zeker niet in de zomervakantie. Laat staan vrachtwagens. Dus dat maakt dat eigenlijk het hele vertrouwen in de bereikbaarheid van onze regio ook onder druk komt te staan. En dat is vooral ook met elkaar de aanleiding om te zeggen, minister, dat zou toch misschien ook wel anders hebben gekund.
3: Ja, heeft u ook al gesproken met ondernemers over de sluiting van de Twentekanalen? En zo, ja, wat zeggen zij?
7: Zeker, zeker. Nou ja, zij zijn natuurlijk met z'n allen, de ondernemers zijn natuurlijk vertegenwoordigd bij ons in de boord. Dus dat is ook de aanleiding dat we met elkaar hebben geschreven. Ja, zij zijn bezig om over te schakelen op alternatieve routes. Maar zij zeggen, ja, wegtransport komt ook al met grote personeelstekorten. Er is gewoon een vakantieperiode. Het is veel duurder. Voorraden zijn wel aangelegd, maar raken soms snel uitgeput. Dus er zit een hele logistieke wereld achter. En dat betekent wel degelijk ook wat voor de concurrentie van onze bedrijven.
0: Ja, dat is natuurlijk allemaal heel vervelend. Maar er zijn ook bedrijven die krijgen te maken met stikstofmaatregelen, met geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Is dit niet bedrijfsrisico?
7: Deels is het bedrijfsrisico, zeker. Maar dan zou het handig zijn, want dit is een besluit zeg maar om dit af te sluiten. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat was een terechte vraag van mevrouw Huizinga. Nog nooit eerder gebeurd. Ook niet dat zo'n heel stuk is afgesloten. Dus je kon het ook niet zomaar weten. Dus dat betekent dat de voorspelbaarheid ook beter moet zijn. En daarom zeggen we ook, je moet het veel meer gezamenlijk doen en gezamenlijk aanpakken. En dat bieden we ook aan in de brief. Laten we gezamenlijk kijken ook. We weten bijvoorbeeld ook niet wat het herstelplan is van Rijkswaterstaat. Wanneer het weer wordt opgeheven. Nee. Of er wel met alternatieven kan worden gewerkt. Dus je kunt eigenlijk planmatig ook niks. Dus je moet het veel meer gezamenlijk doen.
0: Ja, en dan geeft u terecht aan gezamenlijk inderdaad. Ook bedrijven moeten zich op dit soort situaties voorbereiden.
7: Ja, die moeten zich voorbereiden, maar ook voor kunnen bereiden. Dus dan moet de communicatie ook voor een belangrijk deel beter.
0: Goed. Dan wachten wij met u gespannen af wat de minister hierop gaat antwoorden. Mevrouw Bijleveld.
7: Wij zijn zeer benieuwd.
0: Ja, wij ook. Dan horen we weer van u. Ank Bijleveld, voorzitter van de Twentepoort. Hartelijk dank.
7: Graag gedaan.

0: Shanna Spyro, een Material Lover.
1: Zomer in Overijssel.
0: We vieren de zomer, ook als het tot 35 graden kan worden vandaag. Dat doen wij door een verslaggever de provincie in te sturen. Iedere dag is een verslaggever ergens waar wat te doen is. Vandaag is er wat te doen in Ommen, namelijk de Ommer Bissing, wijd en zijd bekend. Wel wat aanpassingen vanwege de hitte, meer schaduw, meer waterpunten en zelfs een insmeerpunt. Heeft José de Bruin dat al gevonden, het insmeerpunt?
2: Het insmeerpunt heb ik nog niet gevonden, Marcel.
0: Zoek dan naar het insmeerpunt.
2: Ja, maar ik sta wel een soort van half in de schaduw. En ik kijk op misschien wel de mooiste kont die ik vandaag ga zien. Boas, is dit de mooiste kont die ik vandaag ga zien?
3: Ik denk het wel.
2: Ik denk het ook, want waar kijken we naar?
3: Een Belgische blauwe.
2: Een Belgische blauwe, en voor een goede verstaander, dat is een...
3: koe. Ja, een koe.
2: Ja, een koe. De koe, deze is van jou, hè? Dat is een kalf. Hij heet Simone, toch?
3: Ja.
2: Waar is ze naar vernoemd?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, er zit een bijzonder verhaal aan. Oh, hij gaat het even vragen aan zijn papa. Ik dacht misschien is het naar je tante.
3: Naar mijn tante.
2: Dit is eigenlijk je tante die voor je staat, Boas.
3: Nou, nee.
2: Oh, je tante ziet er iets anders uit.
3: Ja.
2: En Boas, wat kom je doen vandaag?
3: Een rondje lopen met dit kalf.
2: Waarom?
3: Gewoon, vind ik leuk.
2: Waarom?
3: Ja, de oude werknemer kwam op het idee om mee te doen. En toen zei ik ja.
2: Ja, zo simpel kan het zijn. Maar Simone, heb je gekregen van je opa, toch?
3: Ja.
2: Hoe zit dat? Opa kwam op een dag binnen en zei...
3: Nou, mijn opa woont heel ver weg in Noord-Holland. Ging een keertje heen, toen zei hij, ik heb een verrassing. Jullie krijgen een kalf.
2: Hoera, daar was Simone. Simone is, vind ik, heel erg mooi. Maar je liet ook net even een foto zien van Fute. Fute is haar vader, toch?
3: Ja.
2: Ja, en hoe zwaar is Fute?
4: Die zwarte.
2: Weet je dat nog wat opa zei?
3: 1,5 ton of zo. Heel zwaar.
2: Heel zwaar is Fute. Denk je dat je een beetje kans maakt? Want het is uiteindelijk ook een wedstrijd, toch, Boas?
3: Ja.
2: Ja, wat denk jij als je zo'n beetje om je heen kijkt? Ik bedoel, ik heb echt geen verstand van koeien, maar jij wel.
3: Ik weet het eigenlijk niet.
2: Ga je winnen?
3: Oh.
2: Tuurlijk ga je winnen. Boas, ik zag je net ook ingewikkeld doen met een emmer. Dag, Simone, laat ook even vastgehoren. Wat deed je met die emmer net?
3: Poep en plas opvangen.
2: Maar dat lijkt me echt niet leuk, Boas.
3: Nou, ik vind het wel leuk om te doen.
2: Maar je was te laat.
3: Ja, dat was wel.
2: Ja, dat was wel. En dan ga je met een doekje en dan ga je nog even echt schoonmaken. Want Simone moet echt, nou ja, topfit eruit zien, hè?
3: Ja, en mooi schoon.
2: En mooi schoon. Hé, hoe laat moet je eigenlijk met Simone, weet je dat?
3: Kwart voor 12 of zo.
2: Kwart voor 12?
3: Ja.
2: Dan zit je hier nog vet lang, Boas.
3: Ja.
2: Heb je er nog zin in?
3: Ja.
2: Nou, wat zeg jij?
3: Ik heb er wel veel zin in.
2: Oh, ik dacht dat je niet zo heel veel zin had. Oké, nou, ik wens je veel succes. Zal ik om 11:45 even komen kijken hoe het gaat?
3: Ja.
2: Ja, dan gaan we gewoon voor Simone. Simone 43 gaan we voor, Marcel. Ja.
0: Heel goed, Simone 43.
2: Simone 43.
0: Die een andere kont heeft als de tante. José, ja. De kalveren zijn wat vroeger, die zijn wel gekomen. Ik begrijp Klopt. De koeien niet, hè, ja. Vanwege de hitte.
2: Klopt inderdaad, ja. De kalveren die zijn er om 8:30 begint de keuring al. En de koeien die zijn thuis gelaten. Het zijn ook echt hele kleintjes hoor, waar ik naar kijk. Zijn van ik denk een paar maanden oud tot echt al wel jonge tieners. Maar het zijn allemaal prachtig stuk voor stuk. Ze worden hier heel druk gedaan met haarlak en met borstels. En met eigenlijk een beetje wat je kent van een schoonheidswedstrijd. Ja, maar dan met koeien.
0: Aan het groomen. Kalveren groomen.
2: Ze zijn aan het groomen.
0: Ja.
2: Oh, wacht even hoor.
0: Ja?
2: Oh nee, Boas. Boas. Abba, Boas.
3: Ja.
2: Wat gebeurt er?
3: Poepen.
2: Simone is aan het kakken.
0: Alweer?
2: En dat op radio. Nou, daar sta je dan.
3: Ja.
2: En nu moet je dan zometeen met een doekie hier achteraan.
3: Nou, nee.
2: Hij laat gewoon zo. Hoort een beetje bij, hè, die geur.
0: Jammer dat het geen geurende radio is, José.
2: Ik weet niet of je daar heel erg teleurgesteld over moet zijn.
0: Nou, dat hoort erbij, vind ik, bij kalveren. De Ommer Bissing, jij bent er de hele dag?
2: Ik ga straks nog even naar Dedemsvaart. Maar ik ben zometeen volgend uur zeker nog even hier. Natuurlijk is er ook gewone onderbissing. Dus ik zag kraampjes en zo. Maar goed, die hebben we vorige week ook gezien. De kalveren en de landbouwdag met hele dikke vette trekkers. Daar is waar het vandaag over gaat. Ja,
0: en een smeerpunt.
2: En een smeer... Ja, maar niet met koeienpoep. Maar nee, gewoon even met...
0: Het schijnt goed te zijn voor je huid. Maar...
2: Met, oh ja? Nou, ik ga het toch even proberen zo.
0: Of voor je voeten schijnt het ook. Dan loop je geen blaren. Laten we erover opbouwen, over koeienpoepen. Het gaat nu al te ver op de vroege ochtend.
2: Ik ben net wakker.
0: Ja, precies. Omerbissing natuurlijk vandaag. Wel aangepast vanwege de hitte. En José de Bruin is daar. Met Simone, waarbij de spijsvertering niets mis is.
2: Die werkt. Nee, die werkt goed.
0: Klonk sexy.

0: Nielsen en Sexy als ik dans. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.

0: De energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is precies 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: De man van 42 uit Almelo die wordt verdacht van de dodelijke wurging van een man van 35 uit Enschede in een hotel in Duitsland kende het slachtoffer via hun gezamenlijke passie voor vuurwerk. Niet lang na de vuurwerkshow die zij samen bezochten ging het mis, vertelt verslaggever Daan Brunsman.
3: De Enschedeer is een dag later gevonden in de hotelkamer en de verdachte is bij dit hotel weggereden in de auto en bleef ook echt een tijdje spoorloos. Tot de nacht van maandag op dinsdag. Toen dook hij weer op bij hem thuis in Almelo. En een buurtbewoner heeft de politie gewaarschuwd. En toen is hij dus ook aangehouden.
2: Volgens Duitse media gaat justitie uit van roof als motief. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de zaak. Arriva krijgt mogelijk toch de kans om meer treinen te laten rijden in Noord-Nederland. De Europese Commissie twijfelt namelijk of Nederland het spoor wel terecht aan de NS heeft gegund. Volgens Brussel heeft de NS daarmee een oneerlijk voordeel gekregen. Arriva wil al langer extra treinen en nieuwe bushaltes tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Het kabinet heeft 2 maanden om te reageren. Als de uitleg onvoldoende is, kan de zaak uiteindelijk belanden bij het Europees Hof van Justitie. Er wordt op verschillende plekken in Nederland gewaarschuwd voor een onveilige zwemplek. In onze provincie gaat het om 3 plekken. Zo geldt bij het Stepelenven in Haaksbergen een negatief zwemadvies. En ook bij het Kolkbad in Den Nul geldt een waarschuwing en wordt zwemmen ontraden. Het heeft te maken met een lage waterstand bij een gedeelte van de zwemplek. En ook bij het Meuleman in De Lutte geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. De waterkwaliteit en zwemlocaties kan achteruit gaan wanneer het lang warm weer is. De locaties worden tot 1 oktober, het einde van het zwemseizoen, gecontroleerd. En het Kattegatfestival keert terug in Zwolle. Het festival leek vorig jaar te verdwijnen door het einde van de bekende containerlocatie in de spoorzone. Van 4 tot en met 6 september vindt het gratis festival plaats op een nieuwe plek naast de Rode Hal. Volgens de organisatie blijft de kracht van Kattegat hetzelfde. Een plek waar makers, vrijwilligers en bezoekers samen cultuur maken. De zoektocht naar een vaste locatie gaat ondertussen nog wel door. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dan naar Margot Ribbering voor het weer. Margot, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen.
1: Nou, het is inmiddels genoegzaam bekend. We staan voor een hete dag en een warme nacht.
4: Zeker, zeker. Op dit moment temperaturen al boven de 20 graden. 20,7 Enschede, 20,9 Heino. Zuidoostelijke wind, dus dat is de warme hoek. Met heel veel zon vandaag. En dat betekent dat de temperaturen al voor het middaguur oplopen tot boven de 25 graden. En daarna nog verder doorgaan naar zo'n 32 graden in de Kop van Overijssel. En 34 tot 35 graden in Twente. Met heel veel zon. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in onze provincie. Dat geldt natuurlijk vooral voor de kwetsbare mensen. Even allemaal goed opletten op je buurman of buurvrouw die het allemaal wat moeilijker hebben dan jij. En voor de rest is het natuurlijk ook genieten in de schaduw.
1: Precies, en dan draait de wind en wordt het morgen wat koeler. Maar voordat die koele wind Twente heeft bereikt, is de dag alweer voorbij, hè?

0: Precies, ja. Twente moet morgen ook nog voor een behoorlijk hete dag worden gewaarschuwd. Want de temperaturen die zullen met name in het oosten van de provincie na een hele warme nacht met minimumtemperaturen zo rond de 18, 19 graden in steden boven de 20 graden onder de 30 graden blijven steken. Maar in het midden en vooral in het oosten van de provincie wordt het 31 tot 33 graden. Met na een zonnige ochtend bewolking in de middag. En eind van de middag en avond kan er in het oosten zelfs een bui vallen. En vrijdag wordt het dan ook in het oosten minder heet met 27, 28 graden. Dat noemen wij minder heet, hè? Ja,
1: ja tegenwoordig wel, ja.
0: Tegenwoordig zo, hè? Ja, ja. En ook op vrijdag is er een hele kleine kans op een bui vanuit het noordwesten. En ja, vanuit het noordwesten komt zaterdag minder warme lucht onze kant uit. Dat wordt echt een heerlijke zomerdag met 25 graden en zonnige periode. En zondag wordt het weer warmer, 27 graden met heel veel zon. Oeh. En ook de droogte duurt natuurlijk ook voort, hè? Ook tijdens de eerste dagen van augustus.
1: Dan zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Margot, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijne dag.
0: Doei.

0: Lady Antebellum hadden een grote hit. Bestaan nog wel trouwens, volgens mij onder een andere naam. Naam Need You Now hoorde je zojuist. Op deze woensdagochtend, de 29ste van juli. Het wordt warm vandaag, heel warm vandaag. Het is ook droog vandaag en het blijft droog de komende dagen. En dat heeft gevolgen voor de waterstanden.
1: Zo is het maar net. Er moet met spoed dan ook duidelijkheid komen over de afsluitingen van de Twentekanalen. Dat vindt de Twenteboord, het samenwerkingsnetwerk tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente. Daarom hebben zij een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ank Beideveld, we spraken haar erover. Zij is de voorzitter van Twenteboord. Ze legt uit wat er in die brief stond.
2: Enerzijds vonden we dat er eerder duidelijkheid had kunnen worden gegeven. Natuurlijk begrijpen wij dat de veiligheid voorop staat. Maar het was niet heel erg voorspelbaar voor de ondernemers wat er gebeurde. Dus de manier waarop gecommuniceerd wordt, die zou anders kunnen en moeten. En dat zou ook bij het herstel weer anders moeten, naar wij denken. En we verwachten wel maatregelen om ook naar de economische schade te kijken. Want het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een kanaal zo helemaal is afgesloten.
0: Andere zaken waar we het vanochtend over hadden. De in brand gestoken auto van het statushoudersgezin in Geesteren doet veel stof op. Waaien natuurlijk, de onrust is groot in de wijk en ook in heel Geesteren. Annemarie van Hinsberg is programmaleider Sociale Stabiliteit bij Movisie, Landelijk Kennisinstituut. Ze legt uit dat dit soort incidenten voorkomen kunnen worden door meer in gesprek te gaan met omwonenden.
3: En op het moment dat je altijd al in gesprek bent en weet wat er leeft en speelt, dan weet je ook al veel eerder waar mogelijk problemen te verwachten zijn. Of waar je ziet dat er mensen zijn, dat zijn echt hele harde, felle tegenstanders. Laten we daar toch maar extra oogje in het zeil houden. Of toch een extra gesprek mee voeren. Om vooraf al toch dingen voor te zijn. Daar komt het op neer, ja.
1: We hadden vandaag ook veel over het hitteplan. Daar ga je nog veel meer over horen. Want dat nationale plan is weer ingegaan. En dat betekent dat er bij verzorgingstehuizen extra scherpte is op maatregelen. We spraken erover met de locatiemanager van verzorgingstehuis Gerardus Majella in Denenkamp. Ze vertelt dat extra maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. Anders kunnen er grote gevolgen aan zitten.
4: Ze hebben heel veel echo's en een klimaatinstallatie wat nu werkt. Wat de eerste hittegolf nog niet functioneren. En dat is echt heel problematisch. Dus daar moeten we denk ik in heel Nederland naar kijken, dat we die koeling zeg maar op orde krijgen. Het is iets heel, heel serieus. Want we hebben een kwetsbare doelgroep. Dus het kan echt tot hogere sterftecijfers leiden.
1: Ja, gelukkig hebben ze nu airco's.
0: Ja, ze hebben airco. En op vier kamers na was de zonwering ook in orde.
1: Ja.
0: Ja, voor verzorgingstehuizen zijn dat structurele maatregelen. Evenementen die vandaag en morgen worden gehouden, die moeten improviseren. Ze nemen maatregelen. Sommige sportevenementen worden zelfs helemaal afgelast. Zoals de etappe vandaag in de rolstoelvierdaagse. De fietsvierdaagse in Almelo gaat wel door. De fietsers zijn al van start, vertelt Jos Tendij van de organisatie.
5: Kijk, wij hebben steeds tegen elkaar gezegd, het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. We waarschuwen hun ervoor. We zeggen het ook gisteren nog. Dan denk erom, je kunt die eerder vertrekken. Neem een kortere route in plaats van de hele lange route. Al die zaken. Maar heel veel mensen halen gewoon de schouders op. Wel, ik fiets zo vaak in het warme weer. Waarom zou ik dat nou niet doen?
0: Nou. Moet worden bijgezegd dat de meeste deelnemers een e-bike hebben.
1: Ja, maar wel bergop, hè?
0: Ja, we moeten wel naar Helden door vandaag. Dus dat wordt ook nog klimmen. Doe rustig aan. Dat zijn de tips van de GGD. Die heb je vandaag ook kunnen horen. En we houden je op de hoogte van de hitte en de gevolgen daarvan via oost.nl en via de app.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Zijn we toch weer samen?
8: Deze week Maartje. Toch weer samen.
6: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Zucchero Fornunciari hoorde je met Madre Dolcissima.
1: De komkommer.
0: Jazeker, over een klein half uurtje is het weer zover. De komkommer nieuwsrubriek.
2: Ja, ondanks dat we toch best veel nieuws hebben vandaag.
0: Nou, hartstikke veel nieuws vandaag.
2: Heel veel nieuws.
0: Het is komkommertijd.
2: Het is komkommertijd. Dus er is genoeg komkommernieuws. Nieuwsberichtjes die je normaal gesproken echt niet op de voorpagina ziet. Op de krant bijvoorbeeld, maar in dit geval wel. En dat zetten wij om 9:15 ongeveer op een rijtje. En we zijn natuurlijk benieuwd of jij, de luisteraar van de Radio Oost, ook nog wat komkommernieuwsjes hebt.
0: Zeker. Heb je iets gevonden in je huis aan huisblaadje, in je verenigingsorganisatie? Gaan, noem het maar op. Of heb je zelf iets te melden wat betreft het komkommernieuws? Is jouw wurgslang ontsnapt? Je tarantula?
2: Is toch best groot nieuws?
0: Je konijn? Dan willen we dat graag horen in het komkommernieuws. We hebben al heel veel komkommernieuws over verkeerde namen die verkeerd zijn gespeeld op verkeersborden, verkeerspijlen die de andere kant op gaan, onterechte boetes in Friesland.
2: Gordon? Gaan we het nog over
0: Gordon?
2: Hebben?
0: Gordon? Gaan we het echt over Gordon hebben?
2: Absoluut. En ik wil het ook over een hole-in-one.
0: Een hole-in-one.
2: Hole-in-one.
0: Ik kan niet wachten op het komkommernieuws. Het blijkt, het is nu al een legendarische rubriek.
2: Ja.
0: Mensen horen het graag, dat komkommernieuws. En er is alle gelegenheid voor. Zeker als het buiten 35 graden wordt. Nu tijd voor wat disco uit de jaren 80. Was dit al 70? Tavares in Heaven. Must be missing an angel.

0: Zeven minuten voor negen. Je luistert naar Radio Oosten. We gaan zo nog een uurtje door met naast het komkommernieuws. Onze verslaggever in de provincie.
1: Ja, in Ommen zijn we onder andere vandaag. Ommen Bissing, daar zijn we onder andere ook al geweest. Rond 7:15 ga je vandaag nog veel meer over horen. Want het is zomer in Overijssel.
0: Zo is het. Ommen Bissing, een van de grote evenementen in onze provincie. Ook de Blauwvingerdagen zijn het. Iedereen let wel goed op de hitte, maar voorlopig weinig afgelastingen. Al zijn er wel op de Ommen Bissing wat maatregelen genomen. Ja. Ook het vee is eerder naar huis of helemaal niet gekomen vanwege die hoge temperaturen. Houd dat in de gaten, ook voor jezelf. Tot reclame voor 9 uur. Nog even Rondé en How Do I Feel?

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert hebben ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT hebben ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT hebben ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij de woning van een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren worden opnieuw bewakingscamera's geplaatst. Afgelopen weekend werd de auto van het gezin in brand gestoken. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Deventer is een motorrijder gisteravond ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En op 3 plekken in onze provincie gelden onveilige zwemplekken. Onder andere door laag water of blauwalg. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
6: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
5: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
7: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
5: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
12: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op Dickie Woods.
3: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Sheila E. hoorde je percussioniste bij Prince, maar ze had ook een eigen carrière en eigen hits. Bijvoorbeeld met Glamorous Life.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 9 op deze woensdagochtend, de 29e van juli. Het wordt warm vandaag, Benjamin.
2: Oh, het wordt heet.
0: Het wordt heet vandaag. Het Nationaal Hitteplan geldt voor Overijssel. Dat neemt niet weg dat de evenementen wel doorgaan. Trouwens ook niet doorgaan, ja. Zoals de etappe in de rolstoel, vierdaagse. Maar de Ommer Bissing is er wel, met wat aanpassingen. En José de Bruin.
2: José de Bruin is er ook.
0: In de gelederen.
2: En die fietsvierdaagse, dat blijft toch wel bijzonder, hè? Die gaat wel gewoon door. Ja. Ze moeten natuurlijk de langste afstand, die gaat richting Hellendoorn. Dan moeten ze natuurlijk wel de bergen op, tenminste de heuvels op. Wel met e-bikes, je zei het al goed, maar dat wordt toch wel een pittige uitdaging.
0: Ja, organisatie laat het aan de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf over. We houden je de hele dag op de hoogte van de hitte en de gevolgen daarvan via oost.nl en via de app natuurlijk. En op de hoogte van al het andere nieuws.
2: Zo, en er
0: blijf
2: is veel
0: je,
2: nieuws.
0: Ja, zo dadelijk in onze komkommernieuws rubriek.
2: We hebben heel veel komkommernieuws op een rijtje gezet. Ik wil het zo ook hebben over Eminem, de rapper. Amerikaanse rapper. Oeh, Eminem.
0: Eminem, ja. Hoor je niet zo vaak bij ons?
2: Nee, maar toch wil ik het er even over hebben.
0: Zeker goed, als jij dat wil, dan doe dat gewoon.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En als we ergens overal van weten... Als we van iets alles weten, moet ik eigenlijk zeggen... dan is het van komkommernieuws.
1: De komkommer.
0: Jazeker, iedere ochtend 9:15 ongeveer zetten we het komkommernieuws voor je op een rijtje. Het nieuws dat meestal onderaan de website staat of achter in de krant.
2: Ja.
0: Maar in komkommertijden, nou, we hebben er eigenlijk niet over te klagen, want er is dan best wel voldoende nieuws. Maar in komkommertijden komt dat nieuws omhoog. Nieuws bijvoorbeeld over golf.
2: Zeker, dit stond hoog aan mijn lijstje. Ik wil het hebben over amateurgolfer James Maycock. Hij deed mee aan een golfevenement in Engeland, was ze onlangs. Hij kon bijna €60.000 winnen door een hole in one te slaan in een par 3 uitdaging. En bij zo'n uitdaging mag je maximaal 3 slagen in de hole slaan. Ja, daar train je natuurlijk je precisie heel goed mee. Maar ja, of dat is gelukt, of hij die hole in one wist te slaan, dat ga je nu horen.
3: Oh. Ik steek dit!
0: Ik denk het wel.
2: Volgens mij wel, hè? Ik ga nog even door met juichen.
3: Oh my god! Oh my god! Oh my god! 50 grand! 50 fucking grand!
2: Ja, 50 grand, zegt hij. De bal rolde op de eerste hol perfect de cup in. Iedereen vierde het grootst. En £50.000, oftewel bijna €60.000 won hij ermee.
0: Ik begrijp, de eeuwige roem was naar de tweede plaats verschoven. 50 grand. €60.000 die heeft hij maar mooi te pakken.
1: De komkommer.
0: Gemeente Eindhoven heeft op 2 plekken blunders begaan. Op het vernieuwde Wilhelminaplein is namelijk een nieuw bordje gekomen. Ach. Maar daar mist de letter L. En er staat dus nu Wilhelminaplein. Er zijn nieuwe pijlen op de weg gestaan, ook nog gezet. En die gaan in de verkeerde richting.
2: Wat?
0: Lekker bezig. Geur van vers asfalt nog te ruiken op de kruising daar. Omroep Brabant meldt het. Oh, afgelopen jaar werd de weg opnieuw ingericht. Maar ja, daar heb je dus allemaal niks aan als je de borden en de pijlen niet goed zet.
1: De komkommer.
2: Ja, misschien waren zij ook aan de vakantie toe. Over vakantie gesproken, met parasol vast een plekje op het strand reserveren. Misschien ken je het wel. Het is een beetje handdoekje leggen natuurlijk. Nederlanders doen dat vaak in het buitenland. Maar in Italië gebeurt dat ook. Italiaanse havenautoriteit en gemeentelijke politie hebben deze week op een strand bij Napels in alle vroegte tientallen achtergelaten parasolletjes, lichtbedden en strandstoelen weggehaald. Autoriteiten zijn strandgangers die zo een plekje reserveren zat. In Italiaanse media heet het fenomeen Furberti dell'Ombrellone.
0: Ah,
2: vrij vertaald naar het Nederlands betekent dat dus handdoekjesleggers. Ja, dit gedrag keert elke zomer weer terug, maar het is verboden. Laat de autoriteit weten. Wie na zonsondergang spullen op het strand laat staan, riskeert een boete die kan oplopen tot maar liefst €500.
0: Ombrellone. Dat is volgens mij je parasollegger. Oh, parasolstekers zijn dat volgens mij wel goed. In ieder geval was dit ook weer een...
1: De komkommer.
0: Ja, een de komkommer. Zo is dat. Een automobilist heeft met succes een verkeersboete van €439 aangevochten bij de rechter. Persoon werd in Friesland aan de kant gezet. Twee agenten hadden gezien dat hij een telefoon in de hand had.
2: Okay.
0: Het ging duidelijk volgens procesverbaal om een vierkant model elektronisch apparaat. Maar, zei de bestuurder, ik had helemaal geen telefoon bij me. Bestaan die nog trouwens, mensen die geen telefoon bij zich hadden? Ja. Al toen hij staande werd gehouden, zei hij dat hij koekjes aan het eten was in de auto. En dat hield hij ook vol voor de rechter. De boete is nu vernietigd. De officier van justitie moet €400 proceskosten vergoeden. Was niet uit eigen zak, maar...
2: Nee, ik heb ook ooit een foto gezien van iemand die geflitst werd. En die had zijn hand gewoon bij zijn wang. En er zat net een beetje stof op zijn ruit. En het leek net alsof of hij de mobiel vast had. Maar dat was dus ook niet het geval.
0: Nee, zo is het. En dan heb je hem te pakken.
1: De komkommer.
2: Eminem die heeft ook de komkommer te pakken. Ruim 100 paar sneakers van de rapper gaan binnenkort onder de hamer. De opbrengst van die schoenen die gaat naar zijn foundation, de Marshall Mathers Foundation. Die kwetsbare jongen in de Amerikaanse stad Detroit en de omliggende regio ondersteunt. Hij komt zelf ook uit Detroit, dus het geld gaat naar de plek waar hij is opgegroeid. Volgens veilinghuis Julian's Auctions gaat het om de grootste verzameling Eminem items die ooit in één openbare veiling is aangeboden. Er worden ook zeldzame modellen aangeboden. aangeboden, waaronder het speciale model dat werd ontworpen voor Eminem's Super Bowl show in 2022. Hij heeft trouwens ook alle schoenen gesigneerd en die veiling die vindt dan weer plaats op 25 augustus. En we hoorden vanochtend ook al in het Wat gebeurt er vandaag overzicht dat de veiling van Shakira er binnenkort natuurlijk op zit, hè, voor haar topje. Dus we gaan vandaag horen hoeveel geld dat topje heeft opgehaald.
0: Wie wil dat niet hebben? Trouwens, sneakers die kunnen behoorlijk oplopen. In de tienduizenden euro's
2: gaan die. Echt heel duur. Zeldzame exemplaren zitten er veel tussen.
0: Nou, dat lijkt mij ook nieuws voor
1: de komkommer.
0: Zo is het. Het is een traditie bij profclubs. Als er een nieuwe speler komt, moet die ontgroend worden. En meestal gebeurt dat door de nieuweling een liedje te laten zingen. Nou, de nieuwe voedingsdeskundige bij de Engelse club Fulham moest dat ook ondergaan. Spelers hadden er even geen rekening mee gehouden dat de dame in kwestie een flink moppie kon zingen. Nou, dat zingen hebben we dan niet echt gehoord, maar de enthousiasme dus wel. Dus ze werden getrakteerd op een mooi concertje. Ja. Een solo optreden van de nieuwe voedseldeskundige bij Fulham. Ook zij werd ontgroend.
1: De komkommer.
2: Ik weet niet, heb jij ook nog een ambitie om op de Men's Health te komen
0: die
2: te staan?
0: Ambitie heb ik wel.
2: Of je daar ook een werk van gaat maken.
0: Ik vrees dat niet gaat gebeuren.
2: Nou, Gordon die poseert vandaag voor de cover van The Men's Health. De zanger en presentator van 58 inmiddels werkte de afgelopen maanden met een streng dieet en intensief sportschema aan zijn lichaam. Maar hij zegt dat hij geen Arnold Schwarzenegger lijf wilde hebben. Hij zegt dat hij een jaar geleden niet had verwacht dat hij nu ongeveer 16 kilo lichter zou zijn. Lange tijd dacht hij dat het niet meer zou lukken om zijn leefstijl te veranderen. Ik loop ook al tegen de 60, zegt hij. En ik dacht, dit komt nooit meer goed. Als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik je voor gek verklaard. Maar ik heb het gedaan, ik voel me fantastisch, zegt hij. De weg naar de shoot, die verliep niet helemaal zonder problemen. Gordon kreeg onder andere te maken met een gescheurde meniscus en een infectie in zijn keel.
0: Ja, dan hou je die hoge leeftijd niet tegen. Dan gaan dit soort dingen gebeuren.
2: Toch knap.
0: Zeker, maar als hij het kan, kan ik het ook, vind ik.
2: Ja?
0: Ja, natuurlijk.
2: Oh, dan moet je
0: bewijzen richting,
2: dan.
0: Richting Men's Health? Als de mensen van Men's Health luisteren.
2: Ga je opgeven.
0: Hierbij mijn deelname. Of scharren we dat onder?
1: De komkommer.
0: Vast wel. Je bent helemaal bij wat betreft het komkommernieuws van deze dagen. Nu krijg je Coldplay in the Sky Full of Stars. Voor op de Men's Health. Ja, zou wel een eer zijn.
2: Niet gek.
0: Ik ga trainen.

0: Coldplay en Sky Full of Stars. Het loopt tegen 9:30. Krijg je de hoofdpunten van het nieuws. Daarna over stars gesproken. Onze verslaggever.
1: Zo,
0: op de Ommer Bissing. Je hoort José straks live.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel

0: Schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Het is precies 9:30. Het belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
6: In een grote fraudezaak waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven 2 mannen langer vastzitten. De oplichting begon met een nepmail die van de ANWB leek te komen. Gevolgd door een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van ABN AMRO. Het geld werd volgens justitie weggesluist via zogenoemde geldezels en omgezet in cryptovaluta. De verdachten ontkennen betrokkenheid. De zaak wordt in oktober opnieuw behandeld. Het Twentekanaal werd vorige week al gesloten voor de scheepvaart vanwege de droogte. Maar ook de haven van Deventer gaat vanaf overmorgen dicht door de lage waterstand. Die sluiting komt door 2 dingen, zegt de gemeente Deventer.
7: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog. Dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
6: Door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. In onze provincie geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Bij verzorgingstehuizen is er vanwege de warmte extra scherpte op maatregelen. Deze locatiemanager van verzorgingstehuis Gerardus Majella in Denenkamp vertelt dat die extra maatregelen absoluut nodig zijn. Anders kunnen er grote gevolgen aan zitten.
8: Ze hebben heel veel airco's en een klimaatinstallatie wat nu werkt. Wat de eerste hittegolf nog niet functioneerde. En dat is echt heel problematisch. Dus daar moeten we denk ik in heel Nederland naar kijken. Dat we die koeling zeg maar op orde krijgen. Het is iets heel serieus. Want we hebben een kwetsbare doelgroep. Dus het kan echt tot hogere sterftecijfers leiden.
6: Ook verschillende evenementen in onze provincie gaan niet door of zijn aangepast. Het is de 3e keer dit jaar dat het plan van kracht gaat. En het Kattegatfestival keert terug in Zwolle. Het festival leek vorig jaar te verdwijnen door het einde van de bekende containerlocatie in de spoorzone. Van 4 tot en met 6 september vindt het gratis festival plaats op een nieuwe plek, namelijk naast de Rode Hal. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, kunst, workshops en een festivalmarkt. Volgens de organisatie blijft de kracht van Kattegat hetzelfde. Een plek waar makers, vrijwilligers en bezoekers samen cultuur maken. De zoektocht naar een vaste locatie gaat ondertussen door. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl of in de Oost-app.
5: Dan het weer, dat speelt een belangrijke rol, zeker vandaag. En morgen, temperatuur loopt snel op. Het is inmiddels rond 23 graden. De meeste wolken zijn wel verdwenen. Tropische luchtstroom binnen vanuit Frankrijk en Spanje, waar het ontzettend heet is. Het wordt met de zon erbij ook heel heet. Hier 32 graden, 34 graden in Twente, 32 graden in de kop. Nog de hittekracht moeten we erbij vermelden, dat is 9. Dus er kan nog maar eentje hoger. Dat betekent dat de warmte behoorlijk belastend is. Hou daar rekening mee. Het hitteplan is ook van kracht. Dus hou ook rekening met anderen. Het blijft ook warm vannacht, dus wilt rusten alvast. En morgen, daar komt er wel westelijke koelere wind binnen. Maar voordat die Twente bereikt, is de dag wel zo'n beetje voorbij. En dus gaat de temperatuur morgen ook nog oplopen tot boven de 30 graden. Ja, gelukkig is er dan altijd de verkoeling en verpozing van de radio. We zijn de Dire Straits, de Sultans of Swing.

0: zwoelere zomernachten de zon zien zakken in de zee. Daar heeft Rutger van Barneveld lang over nagedacht. Van Barneveld naar Ommen.
1: Zomer in Overijssel.
0: Daar is de Ommer Bissing aan de gang. En daar is ook onze verslaggever José de Bruin. José, met een gezelschap aan dames.
2: Alleen maar mooie vrouwen hier.
0: Kijk,
2: vandaag. Hoe vind je dat?
0: Ja, ja, dat horen wij graag.
2: Als je naar Ommel komt, dan zie je ze alleen maar. Je ziet ze bruin, je ziet ze wit, je ziet ze zwart, je ziet ze bont. Nou ja, in alle kleuren en maten. Het is hier vandaag de landbouwdag. De grote koeien, die zijn er niet, want ja, het is gewoon te warm. En ze zijn nu al begonnen met de keuring van de kalveren. En dat ging heel lekker voor jou, hè, Elena?
3: Jawel, maar het was wel een beetje moeilijk.
2: Wat was er moeilijk?
3: Ze is heel sterk, dus ze trekt een beetje. En dan kun je gewoon een beetje de controle kwijtraken.
2: Je had ook geoefend, zei je. Hoe doe je dat dan?
3: Ze zit zeg maar in een stal. Dus dan haal je haar eruit en dan ga je... hebben mijn buren met stoep een rondje gemaakt, want die doen ook mee. En dat is dan een soort van... Dat, ja. Dus dan ga je dat rondje oefenen. En dat doe je dan elke dag. Dan ga je hem ook elke dag wassen, zodat hij goed schoon blijft. Dus ja, dat moet je elke dag doen, zodat hij eraan gewend raakt.
2: Hé, maar ik zie hier heel veel koeien. Alleen die van jou, die heeft een hele mooie broche op haar hoofd. En je hebt een beker in je hand. Ja. Je hebt het denk ik heel goed gedaan.
3: Ja, maar iedereen kreeg wel zo'n beker.
2: Oh.
3: Alleen, ik luisterde niet zo goed, want ik was heel erg bezig met... Ja, bij kalf, dat ze niet in één keer ging springen en zo. Dus ik kreeg deze beker en... Ja.
2: Een soort van, jij hebt geen idee. Maar je moet vanmiddag wel terugkomen. En dan vertelde je me, dat gaat over toiletten.
3: Nee, dat noem je zo. Want dan moet je kalf, zeg maar, het schoon zijn. Dus dan ga je kalf heel goed schoonmaken. En dan gaan ze kijken naar hoe schoon de oren zijn. Hoe schoon de voeten zijn, de klauwen. En dan kun je ook een prijs winnen.
2: Ja, we zagen net bij jouw kalf dat ze plekjes heeft. En toen vertelde je mij net buiten de uitzending, je hebt verf. Je gaat de koe verven.
3: Dat is speciale verf. Het is een spuitbus. En dat is wit. Dus dat spuit je dan op de plekjes, zodat het minder zichtbaar is.
2: Oh, je bent echt professioneel. Heb je al eerder meegedaan eigenlijk aan dit soort wedstrijden?
3: Ja, het is mijn derde keer.
2: De derde keer. Ook de derde keer dan meteen prijzen?
3: Dat weet ik niet. Maar ik... hoop dat ik wat ga winnen met het volgende.
2: Ja, toch. Ze is hartstikke schoon. Gaat heel erg goed volgens mij. Hoe laat moet je nou weer?
3: Dat weet ik niet.
2: Het is namelijk bloedheet. Je staat in een hele mooi wit overhemd en een lange spijkerbroek en gimpen en een mooi boerensjaaltje heb je om. Maar het is echt... Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik heb het echt heel warm.
3: Ik kan wel even kijken wanneer ik weer ga.
2: Oh ja, nou, ze gaat even kijken. Even, dat is toch leuk. Oh ja, ze gaat nu op een papiertje kijken. Even, hoe laat moet je, Elena?
3: Ik moet weer om 11:45 moet ik weer gaan lopen.
2: 11:45, dan moet je nog wel eventjes volhouden. Hoe ga je dat doen met de hitte?
3: Gewoon zitten, kijken dat ze niet gaan poepen, want dan moet je een emmer. Anders wordt het helemaal vies. En gewoon drinken en zorgen dat je...
2: Ja. Rustig aan.
3: Ja.
2: Gewoon kalm aandoen. Nou, heel goed. Veel plezier zometeen. En we gaan voor een prijs, hè?
3: Ja.
2: Oké, check. We gaan voor een prijs. Kan ik nog iets doen om de... Ik ga zometeen even bij de jury kijken. Kan ik nog iets voor je doen? Dat ik even zeg, let op koe. Wat is haar nummer?
3: Wat zeg je?
2: Wat is haar nummer van je koe? Dat ik dan zeg maar zeg tegen de jury, ja, doe even Elena een paar extra punten.
3: Nou, ik denk niet dat ze daar werken.
2: Oh, nou, jawel. Kom op. Ik ga even kijken bij de jury. Jij heel veel succes en plezier vandaag. Dankjewel, Elena. Doei, doei. Nou, superleuk. Elena die is er helemaal klaar voor. 11:45. Ik loop nog heel eventjes naar die jurytent, waar dus echt heel veel bekers staan. Maar echt heel erg veel bekers. En heel veel mensen omheen. Het is echt, ja, het is buiten echt 58 graden op dit moment. Het is niet te doen. Eens even kijken. Je hoort het ook over de speakers. Hallo dames. Hallo. Wat komen we doen vandaag?
4: We komen even kijken bij de keuring.
2: Bij de keuring. Ik heb er geen verstand van. Waar moet ik op letten?
4: Nou, ik heb er ook geen verstand
0: van. Oh, goede jury.
2: Een koe is een koe. Heel veel plezier vandaag in Ommen. Ja, het publiek heeft er ook geen verstand van.
0: Oh, ik dacht dat de jury al was, ja, José. Nee,
2: de jury zit dus hier helemaal achter een hek. En daar kan ik helemaal niet bij. Die zijn allemaal heel druk met papieren en zo. En die lopen. lopen dan een beetje zo om de koeien heen. Het gaat wel wat sneller dan je gewend bent. Als je wel eens bij zo'n kalverkeuring bent geweest. Ze lopen heel snel, want ze zien de volle zon. Ja. En het is gewoon echt heel warm voor de beestjes. Dus je hoort ook regelmatig, we laten haar doorlopen. Omdat het gewoon te heet is.
0: Oké, nou, dat is mooi. Daar houden ze in ieder geval rekening mee. Die maatregelen waren ook al afgekondigd vanwege de hitte. Jij gaat nog even de jury beïnvloeden, José. Dat gaat jou vast lukken.
2: Zeker.
0: Ja, ja,
2: wat zou ik op het spel zetten? RTV Oost prijzenpakketje of zo?
0: Ja, doe maar. We hebben vast nog iets leuks weg te geven.
2: Ja,
0: of waaiers, zonnebrillen, hoedjes, zonnehoedjes.
2: Oh, die had ik wel kunnen gebruiken vandaag.
0: Heb je dat niet standaard bij je gewoon? Dan?
2: Nee, ik heb een hele outfit bij me. Maar de merchandise pakket, dat is er niet echt erin.
0: Nou, en niet zeggen dat Elena haar kalf verft, hè?
2: Oh nee, mag dat niet?
0: Weet ik veel.
2: Is dat vals bij je? Dat weet ik niet.
0: Nou,
2: je hebt net zoveel verstand van kalveren dan ik, geloof ik. Ik heb geen idee.
0: Nee, ik heb ook geen idee. Veel plezier nog op de Ommer Bissing. Tenminste, daar blijf jij nog wel
2: Dankjewel.
0: Even, denk ik, hè?
2: Ja, hier zie je schaduw.
0: Schaduw, water, smeerpunten hebben ze ingericht speciaal voor vandaag.
2: Precies.
0: En José de Bruin loopt daar rond. Dus als jij tegenkomt, sta haar vriendelijk te woord. Dat doen wij ook altijd.
2: Nou, of roep even boe. Dat ben ik vandaag weer gewend.
0: Veel plezier, José. En tot later vandaag. De uitzendingen die volgen, daar is José ook te horen. Vanaf de Ommer Bissing. Vandaag een dierendag met in ieder geval kalveren. Kalf, hoe heet ze ook maar weer? Dina van Elena.
5: Ja, dat is een mooie naam in ieder geval.
0: Koeien die zijn er niet vanwege de hitte, die hebben ze achtergelaten. Paarden weet ik niet. En dus hebben we Gino Vanelli maar ingespannen voor de Wild Horses.

0: 7 minuten voor 10, je luistert naar Radio Oost. Waar we je de hele dag op de hoogte houden van de hitte, ja, de temperaturen en de gevolgen van de hitte. Het gaat oplopen tot 35 graden, in ieder geval in Twente 32 graden in de kop van Overijssel.
1: Meestal ga je nog even wandelen in de middag, hè?
0: Maar ja, ik probeer het wel.
1: Ja, ga je
0: dat
1: wel doen?
0: Dat ga ik gelijk doen. Okay. Ja, niet te ver. Ik ga niet, gaan we niet overmatig inspannen. Kalm aan doen, hè, is de tip van de GGD. En ook RIVM zegt dat je vandaag rustig aan moet doen. Ja. Geen onnodige inspanningen. Niet je tuin gaan omspitten vandaag of de dakgoten vernieuwen. Dat moet je een andere keer beter gaan doen.
1: Ook lekker, toch? Als je die dingen wel op de planning had. Ja. Even vooruitschuiven.
0: Dan kan het niet vandaag. En let op de mensen die het zelf niet kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus ga eens langs bij de waterijsje. We hebben vanochtend al gesproken met de mensen van het verzorgingstehuis. Ook daar is een speciaal regime vandaag. Pas op elkaar en pas op jezelf met die hitte. En morgen wordt het trouwens nog zo'n warme dag.
1: Ja.
0: Wel iets minder, maar nog steeds warm. Zijn wij er weer?
1: Wij zijn morgen weer inderdaad.
0: Vanaf 6 uur. 'S ochtends. En zo dadelijk Paula Keijzer.
1: Paula is weer back.
0: Die het overneemt op Radio Oost. Veel plezier bij al die zomerse hits. En José de Bruin op de Ommer Bissing. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Sluiten wij af met King en Years en Years.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbaan. Wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. In een grote fraudezaak waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven twee mannen langer vastzitten. Bij het winkelcentrum Schelfhorst in Almelo is gisteravond iemand mishandeld. Meerdere politieagenten kwamen ter plaatse en zochten de omgeving af naar de verdachte, maar die is nog niet gevonden. En op drie plekken in onze provincie gelden onveilige zwemplekken, onder andere door laag water of blauwalg. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

Op haar 15e zat ze al in een succesvolle band, Joan Jett and the Blackhearts. We hadden nog een keer die film daarover zien. Zometeen is onze José op pad in Ommen. Het is namelijk weer Ommer Bissing vandaag. Vandaag de landbouwdag en het belooft een warme dag te worden. Hoort ook warme muziek bij, krijg je zometeen van Roomba Tres. En dit zijn de Doobie Brothers.

0: Zat hier een dikke hit mee bij ons in het land. Roomba Tres hoorde je met Baila Mi Roomba. En dat terwijl ze toch al 20 jaar in de weg timmen, hoor.
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, en zomer wordt het vandaag. Jeetje, heb je naar de temperaturen gekeken? Maximaal een graadje of 33 is ons beloofd. En José die is lekker de hele dag op pad. Ze zei al, het is nu al best wel warm. Want José, jij bent op de Ommerbissing, toch? Bij de landbouwdag?
2: Ja, Paula, ik sta hier met Herman. En Herman, jij kan mij vertellen wat een mooi kalf is.
3: Nou, we praten hier op de keuren niet over mooi, want mooi is subjectief. Het gaat om de kwaliteit wat een dier vertoont, hoe die gebouwd is. En daar kijkt men dan. En als dan dingen hetzelfde zijn, dan kun je een voorkeur geven wat mooier is dan de andere. Maar mooi is subjectief en men kijkt toch op de functionaliteit van het exterieur. Hoe is die gebouwd? Hoe zit zijn kruisvorm erin? Hoe zulke goede benen heeft hij van voor en van achter? Hoe stapt hij daarmee? En daar maakt dan de jury een oordeel over.
2: En waar moet ik dan aan denken? Stappen van een koe, is dat dan... Ik weet wel wanneer een mens mooi loopt, maar wanneer loopt een koe goed?
3: Wanneer is zijn benen parallel onder het lijf naar voren zet. En dat zijn voorbenen ook parallel staan en niet uit elkaar. Dat alles recht naar voren stapt. Dat is een wenselijke stap.
2: Dat is de wenselijke stap. Ja. Nou zie ik heel veel kalveren. De ene wat forser dan de ander. Maakt de omvang dan nog wat uit?
3: Nou, de omvang deels. Maar het gaat met name om de kwaliteit in het dier. Ik bedoel, de fijnheid, het melktype. Want het zijn dieren die later melk moeten geven. Dieren die vaak wat forser en wat ronder zijn, daar zit te weinig type aan. En dan heeft vaak de jury toch een voorkeur voor een iets typer kalf dan die iets meer formaat heeft.
2: Ja. Oké. Nou, goed om te weten. Hallo. Ze zijn ook zo nieuwsgierig, hè?
3: Maar hier is natuurlijk ook al bijna een maand mee geoefend. Ik bedoel, ze zijn heel aanhankelijk. Als je in het hok komt, komen er direct bij je aan de jas te trekken of aan de overal die je aan hebt. Dus de kinderen gaan er prachtig mee om.
2: Ja, maar vind je dat nou ook mooi om te zien? Het lijkt mij een hele geruststelling dat je de kinderen er zo mee om ziet gaan.
3: Ja, dat is gewoon geweldig. En met name dat enthousiasme wat bij die kinderen in zit. Ik bedoel, en dat stelt ons als bestuur ook weer altijd voor nieuwe uitdagingen. Dat we daarin mee moeten gaan om hun ook op een vergen een hoger niveau. Dus dan moet dat organisatie wel in mee kunnen gaan.
2: Nou, dat is best wel moeilijk.
3: Ja, maar wel dynamisch. We gaan uitdagingen graag aan.
2: Nou, heel goed.
3: We zien overal oplossingen in en geen problemen.
2: Nee, nou was het vandaag natuurlijk wel bloedheet. Had je denk ik niet helemaal verwacht.
3: Nou, de verwachting was zo, dus het valt ons niet rauw op het dak. De verwachting waren al lang dat het vandaag heel warm zou worden. Daarom ook besloten om de koeien bij huis te laten. En ook meer tenten neer te zetten, dat je eigenlijk bijna overal schaduw hebt, ook voor het publiek. Dus, en daar kun je wat aan doen.
2: Ja, daar kan je zeker wat aan doen. Is het te heet vandaag voor de kalveren?
3: Nee, omdat ze continu eigenlijk in de schaduw staan, zullen ze continu in de zon staan. Dat is voor een mens niet fijn, maar voor een dier ook niet. Maar die tijd dat ze nu in de zon staan is maar zeer beperkt, dus dat is acceptabel. En we zijn ook al een half uur eerder begonnen en we zijn voor het heerst van de dag zijn we ook al klaar.
2: Mooi. Heeft u zelf al een favoriet eigenlijk?
3: Ja, we lopen hier met 7 kalveren op de keuring. En het is en blijft een jurysport. Dus, en je hebt voor je eigen kalf natuurlijk altijd een streepje voor en op de rest. Maar de jury oordeelt, wij niet.
2: Is ook zo. Ja. Moet ik nog wat doen bij die jury, dat ik een beetje kan beïnvloeden?
3: Nou, je bent wel een vrouw en we hebben meer mannelijke jury dan vrouwelijke. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van, goh, de charme is er eens in.
2: Ja, ik ga het toch even doen.
3: En als ik je daar nog eens iets bij aandoe, dan zeg ik van...
2: Ja, precies.
3: Dat ik een nummertje doorgeef.
2: Ja, precies. Ja, dat is goed. Nou, dankjewel. Veel plezier vandaag.
3: Dank je.
0: Lekker, José. Die verdient daar even een zakcentje bij. Dus op de Ommerbissing waar het vandaag de

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de Wer

0: Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Half elf is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij de woning van een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren worden opnieuw bewakingscamera's geplaatst. Dat gebeurt nadat afgelopen weekend de auto van het gezin in brand werd gestoken. Eerder werden er ook al ruiten van de woning ingegooid. Deze deskundige legt uit dat dit soort incidenten makkelijker voorkomen kunnen worden door meer met tegenstanders in gesprek te gaan.
8: Op het moment dat je altijd al in gesprek bent en weet wat er leeft en speelt, dan weet je ook al veel eerder waar mogelijk problemen te verwachten zijn. Of waar je ziet dat er mensen zijn, oeh, dat zijn echt hele harde, felle tegenstanders. Laten we daar toch maar een extra oogje in het zeil houden. Of toch een extra gesprek mee voeren. Om vooraf al toch dingen voor te zijn. Daar komt u op neer.
7: In april van dit jaar kreeg het huis ook al camerabewaking. Ondanks die camera's vonden er alsnog vernielingen plaats. De man van 42 uit Almelo die wordt verdacht van de dodelijke wurging van een man van 35 uit Enschede in een hotel in Duitsland, kende het slachtoffer via hun gezamenlijke passie voor vuurwerk. Niet lang na de vuurwerkshow die zij samen bezochten ging het mis, vertelt verslaggever Daan Brunsman.
9: De Enschedeër is een dag later gevonden in de hotelkamer en de verdachte is bij dit hotel weggereden in de auto en bleef ook echt een tijdje spoorloos. Tot de nacht van maandag op dinsdag. Toen dook hij weer op bij hem thuis in Almelo. En een buurtbewoner heeft de politie gewaarschuwd. En toen is hij dus ook aangehouden.
7: Volgens Duitse media gaat justitie uit van roof als motief. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de zaak. Arriva krijgt mogelijk toch de kans om meer treinen te laten rijden in Noord-Nederland. De Europese Commissie twijfelt namelijk of Nederland het spoor wel terecht aan de NS heeft gegund. Volgens Brussel heeft de NS daarmee een oneerlijk voordeel gekregen. Arriva wil al langer extra treinen en nieuwe haltes tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Het kabinet heeft 2 maanden om te reageren. Als de uitleg onvoldoende is, kan de zaak uiteindelijk belanden bij het Europees Hof van Justitie. En er wordt op verschillende plekken in Nederland gewaarschuwd voor onveilige zwemplekken. In onze provincie gaat het om 3 locaties. Bij het Stepelenven in Haaksbergen geldt een negatief zwemadvies vanwege slechte waterkwaliteit. Bij het Kolkbad in Den Nul geldt een waarschuwing. Er wordt zwemmen afgeraden. Het heeft te maken met een lage waterstand bij een gedeelte van de zwemplek. En ook bij het Meuleman in De Lutte geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. De waterkwaliteit van zwemlocaties kan achteruit gaan wanneer het lang warm weer is. De locaties worden tot 1 oktober, dat is het einde van het zwemseizoen, gecontroleerd. Dat is het laatste nieuws. Het laatste nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
6: Dankjewel. Het wordt een tropisch warme dag vandaag. Momenteel nog zo'n 25 graden, maar het gaat flink opwarmen tot zo'n 32 à 34 graden, afhankelijk van waar in onze provincie je bent. De warmte die is behoorlijk belastend. En die warme lucht die komt trouwens binnengestroomd via de wind vanuit het zuiden van Europa. Vanavond en vannacht dan blijft het ook nog warm. Morgen dan gaat de wind weer een beetje draaien en dan wordt het vooral in het oosten nog tropisch warm. Op andere plekken is het dan weer ietsje koeler.
10: Paula Keijzer.

0: Het goede doel met Zwijgen op Radio Oost. Ja, ik heb mooie muziek voor je meegenomen van huis.
1: Paula's platenkast.
0: Ik ben weer even in de platenkast gedoken afgelopen maandag. Ik had hem je eigenlijk al gisteren willen laten horen. Maar ja, toen was ik helaas een dagje ziek. Maar goed, wat in het vat zit, dat verzuurt niet, blijkt dan maar weer. Want vandaag heb ik voor je meegenomen muziek van Simon & Garfunkel. Met wel een hele bijzondere drumbeat. Luister maar eens even goed naar die drum die je hier hoort.

Die heeft best een bijzonder geluid. Hè? Toch is het van een gewoon drumstel afkomstig. Maar hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, ze wilden een goede plek zoeken voor die drums om ervoor te zorgen dat ze dit geluid konden creëren. En daarom stond de drum niet in de studio zelf, maar ergens vlak voor een lift in het gebouw waar het nummer werd opgenomen. En die drummer moest dan gewoon heel hard zo op het drumstel mappen. Ja, en dan zul je net zo zien dat op het moment dat jij dan bezig bent als drummer lekker losgaan op dat drumstel, dat er dan net iemand uit die lift komt gelopen. Nou, dat is wat er gebeurde. En die persoon die schrok zich het apenzuur, zo heb ik me laten vertellen. Je hoort hem dus terug hier in dit nummer van Simon & Garfunkel. Het prachtige The Boxer.

Blijf mooi deze. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rain Me In op Radio Oost. Een paar minuten voor 11 is het. Zometeen sturen we onze JOC weer op pad in Ommen. Bij de Ommer Bissing is zij namelijk aanwezig op de Landbouwdag. En gaat ze eens even gezellig een praatje maken. Want in het kader van een praatje maak je dag geven wij natuurlijk graag het goede voorbeeld.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: be RTT. RTT, hold. Hold.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. In een grote fraudezaak waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven twee mannen langer vastzitten. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie. Verschillende evenementen zijn aangepast of gaan niet door. En het Kattegatfestival keert terug in Zwolle. Het festival leek vorig jaar te verdwijnen door het einde van de bekende containerlocatie in de spoorzone. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in vier dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn drie verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was drie jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
0: Woi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Voor de grootste keuze in

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goren Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Paula Keizer.

Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine. En niet alleen met je vrienden, maar ook met mensen die je niet kent, is het leuk om soms even een praatje te maken. José, die doet het zo meteen even voor. I got

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Hey.

0: Ik vind dit zo leuk en lief, maar ik kan me er ook tegelijkertijd heel veel bij voorstellen. Een prachtig lawaai. Ik heb dat ook wel eens als ik bijvoorbeeld bij een concert ben en dat iedereen dan meezingt. Ja, ik krijg daar een heel warm gevoel van. En dat vind ik ook echt een beautiful noise, zoals Neil Diamond zo mooi zei. Wat vind jij een beautiful noise, een prachtig lawaai? Zou bijvoorbeeld een heel goed gespreksonderwerp kunnen zijn als je zomaar even met een vreemdeling een praatje wilt aanknopen. Ja, en dat is iets wat wij natuurlijk ook elke dag doen in het kader van de campagne Een Praatje Maak Je Dag. Blijkt namelijk dat best wel veel mensen dat heel leuk vinden, terwijl er tegelijkertijd wordt gedacht dat de ander het heel ingewikkeld vindt of ongemakkelijk. Maar veel mensen hebben er dus wel behoefte aan. Dus nou, hè, laten wij dan het goede voorbeeld geven. En dat kan José als geen ander.
1: Een praatje maak je dag.
0: Want José is in Ommen, waar de Ommerbissing gaande is. Het is daar de landbouwdag. En wat kun je eigenlijk doen op zo'n dag als vandaag met deze temperaturen, José?
2: Ach ja, op zo'n bloedhete dag als vandaag. Het is echt heel warm.
0: Ja.
2: Kan je maar één ding doen? Wat gaan jullie doen?
3: Varen. Oh.
2: Zo, in koor. Jullie gaan varen over de...
3: Vecht.
2: Over de Vecht. Is de eerste keer dat jullie dit gaan doen?
3: Nee.
2: Nee?
3: Tweede keer.
2: Wat is er nou zo mooi aan varen over de Vecht?
3: Uitzicht.
2: Het uitzicht. En wat vind je dat mooist om te zien?
3: Natuur.
2: En wat in de natuur?
3: De bloemen en de dieren.
4: De planten.
2: Nou, de bloemen en de planten. Nou, die zie je volgens mij wel genoeg. Hoe lang gaan jullie varen, weet je dat?
3: Vier uur.
2: 4 uur?
3: Ja.
2: Maar dan is het heel warm. Heb je wel genoeg ingesmeerd en zo?
3: We gaan zwemmen.
2: Ja. Mag ik mee?
3: Nee.
2: Nou, dat is toch weer jammer. Ik dacht, ik nodig mezelf uit. Helaas. Je moet je natuurlijk supergoed insmeren. En ik denk dat jullie zomervakantie hebben.
3: Ja.
2: Hoe lang nog?
3: 2 weken.
2: Nog 2 weken. Oh, en dit is een soort van uitje wat jullie doen met de zomervakantie.
3: Ja.
4: Ja.
2: Superleuk, toch?
3: Ja.
2: Hey, en wie zijn er allemaal mee?
3: Papa, mama, opa en oma en tante.
2: Die mogen wel mee?
3: Ja.
2: Super. toch even naar mama. Ja, mama, doen jullie dit elk jaar?
5: Nee, dit was een cadeautje voor onze moeder.
2: Dan gaan we naar de moeder. Dag, dit is een cadeautje voor u.
6: Ja, voor mijn verjaardag.
2: Hoe oud of jong bent u geworden dan?
6: Ik ben 71 geworden.
2: Nou, dat geloof ik niet.
6: Echt wel.
2: Echt waar, 71. Is dan toeval dat het op de heetste dag van deze weken gebeurt?
6: Nee, het kwam zo uit. Zij gaan vrijdag op vakantie. De andere dochter is vandaag vrij. Wij zijn met pensioen. Dus vandaag komt het.
2: Wat een goed cadeau dan, hè?
6: Ja, echt heel leuk.
2: Waar kijkt u nou het meest naar uit?
6: Weet je, lekker op het water samen. We hebben heel veel picknickspullen bij, zie ik.
2: Iedereen heeft een koelbox bij zich.
6: Het wordt gewoon wel heel gezellig. En daarna een ijsje eten hier om de hoek. Dat kan er ook niet bij. Niet missen als je in Ommen bent.
2: Oh, wat heerlijk. Komt u uit Ommen?
6: Nee, wij komen uit Borne.
2: Uit Borne? Oh, ja. Nou ja. Ik kan me wel voorstellen dat u dan deze kant even opkomt om een tochtje te maken.
6: Daarom. Het is hier mooi.
2: Heerlijk. Nou, doe voorzichtig. Ik zie ook allemaal... Wat heb je nou bij je? Is het een... wat is het? Oh, het zijn kussens. Ik dacht een zwemvest.
3: Nee.
2: Oh, oké. Nou, doe voorzichtig. Wil je nog de groeten doen aan iemand?
3: Doei.
2: Doei. Wil jij nog de groetjes doen?
3: Ja.
2: Nou, vertel.
3: Veel plezier met de radio, Menno.
2: Menno, de groeten. Nou, dank jullie wel. Veel plezier, hè.
0: Oh, prachtig. José, dankjewel. Ik snap wel dat je even mee wilde varen, hoor. Dat vind ik ook nog steeds prachtig om te doen. Elke keer als we dan gaan varen, dan moet ik toch aan dit nummer denken. Ooit zat het in de film van de Chameleon van onze eigen boswachters uit Kampen. Wind in mijn haren.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Bunk. Bank of the Free.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per

0: Shine. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beltegoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Het is een minuutje over 11:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een man van 26 uit Rijssen is gisteren om het leven gekomen tijdens een bootsafari in Brazilië. Het ging mis toen de boot kapseisde en de 8 inzittenden in het water terechtkwamen. Volgens de media in Brazilië zou de man zijn verdronken. Naast 2 bemanningsleden zat er een gezin met 2 dochters en hun vrienden in de boot. De man uit Rijssen was een van die vrienden. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de boot omsloeg. Vorige week verdronk er ook al een man van 45 uit Enschede in het Comomeer in Italië, toen hij zijn zoontje uit het water wilde redden. Er moet met spoed duidelijkheid komen over de afsluiting van de Twente-kanalen. Dat vindt de Twente Board, het samenwerkingsnetwerk tussen overheid, onderwijs en de ondernemers in Twente. Daarom hebben zij een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De voorzitter van de Twente Board legt uit wat er in die brief staat.
6: Enerzijds vonden we dat er eerder duidelijkheid had kunnen worden gegeven. Natuurlijk begrijpen wij dat de veiligheid voorop staat. Maar het was niet heel erg voorspelbaar voor de ondernemers wat er gebeurde. En we verwachten wel maatregelen om ook naar de economische schade te kijken. Want het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een kanaal zo helemaal is afgesloten.
5: Ja, het is voor het eerst dat het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op niveau is. In een grote fraudezaak waarbij iemand uit Zwolle bijna 175.000 euro verloor, blijven 2 mannen langer vastzitten. De oplichting begon met een nepmail die van de ANWB leek te komen, gevolgd door een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van ABN AMRO. Het geld werd volgens justitie weggesluist via zogenoemde geldezels en omgezet in cryptovaluta. De verdachten ontkennen alle betrokkenheid. De zaak wordt in oktober opnieuw behandeld. En het Kattegatfestival keert terug in Zwolle. Het festival leek vorig jaar te verdwijnen door het einde van de bekende containerlocatie in de spoorzone. Van 4 tot en met 6 september vindt het gratis festival plaats op een nieuwe plek naast de Rode Hal. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, kunst, workshops en een festivalmarkt. Volgens de organisatie blijft de kracht van Kattegat hetzelfde. Namelijk een plek waar makers, vrijwilligers en bezoekers samen cultuur maken. De zoektocht naar een vaste locatie gaat ondertussen door. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Dankjewel. Tropisch warme dag vandaag. De temperaturen tussen de 32 en 34 graden gaan we krijgen hier in de provincie. Betekent dus dat het goed is om je goed in te smeren of extra veel tijd door te brengen in de schaduw met een beetje water. Kan helemaal geen kwaad. De wind is zwak tot matig en later vandaag gaat hij ook wat veranderen. Maar het blijft toch ook vanavond en vannacht nog heel erg warm. Morgen draait de wind nog wat verder en dan gaat het ook nog een heel klein beetje afkoelen. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, daar staat 2 kilometer file. Dat levert je 8 minuten vertraging op. Dat komt door de grenscontrole daar. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. Ja, en gewoon door blijven luisteren naar Radio Oost, want zometeen maak je kans op kaartjes voor Dickie Woodstock.
7: Paula Keijzer.

Roxette en It Must Have Been Love. Maak de tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en de afgelopen dagen kon je al tickets winnen voor Dickie Woodstock. Nou, vandaag is de laatste keer dat je daar tickets voor kan winnen. Bij zo'n festival als Dickie Woodstock moet er natuurlijk heel wat opgebouwd worden. Misschien ben je er wel eens geweest. Heb je ook gezien dat er heel veel van die hooibalen liggen. Maar de artiesten die er optreden, dat zijn niet de minste. Die helpen graag een handje mee om ervoor te zorgen dat al die voorbereidingen ook al goed verlopen. Ze zitten lekker op de trekker en zingen vrolijk hun eigen liedjes mee tijdens hun werk. Maar wie hoor je? Om kans te maken op 5 avondtickets voor 1 augustus. Wie is dit? Zo, daar wordt even hard gewerkt. Maar wie hoorde je? Laat het maar weten. Dat mag via de Oost-app. Je mag ook even bellen. 074-2456-665.

en Burner Boy met hun WK-nummer Die Die. Tijd voor andere muziek, namelijk muziek wat je zou kunnen zien op Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. Ik ben er een paar jaar geleden ook bij geweest. Het was echt heel erg leuk. En ik ben ook wel een beetje jaloers dat jij nou gewoon kans maakt om kaartjes te winnen daarvoor. 5 kaartjes kunnen van jou zijn als je het goede antwoord weet. Want er wordt natuurlijk hard gewerkt daar. Morgen zover, dan begint het. En de laatste voorbereidingen, die worden nog gedaan. De puntjes op de i. En iedereen die doet mee, zelfs de artiesten die zijn ingehuurd voor het komende weekend, die zijn gewoon al druk in de weer. En die zitten gewoon op de trekker om bijvoorbeeld de hooibalen op de juiste plek neer te zetten. Die ken je vast wel als je daar eens geweest bent. Het hele festival staat daar vol mee. Maar de vraag is, wie hoor je op de trekker? Wie zit hier zo lekker op de trekker mee te zingen met zijn eigen muziek? Wie hoorde je hier? Laat het maar weten via de Oost-app. En misschien ben jij dan degene die 5 tickets wint. En daar gezellig heen mag, zijn tickets voor 1 augustus trouwens.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
7: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Ja,

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 26 uit Rijssen is gisteren verdronken tijdens een bootsafari in Brazilië. Het ging mis toen de boot omsloeg en de 8 inzittenden in het water terechtkwamen. Het Nationaal Hitteplan geldt vandaag in onze provincie. Verschillende evenementen zijn aangepast of gaan niet door. En FC Twente maakt zich op voor de return tegen Ferencváros morgenavond. Je leest er alles over in het liveblog op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123col.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

Voilà. Trap.

0: Normaal en de boer is troef op Radio Oost. En volgens mij... Hallo, wie heb ik aan de telefoon?
1: Ja, goeiedag, je spreekt met Rob.
0: Hallo Rob, fijn dat je de telefoon opneemt.
1: Ja, kijk je dan, dankjewel.
0: Volgens mij zit jij lekker in de auto, of niet?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Want ben je op vakantie in de regio, of ben je aan het werk?
1: Ik ben aan het werk, dus zodoende.
0: Wat doe je voor werk, als ik vragen mag?
1: Ja, ik ben chauffeur, dus ik ben onderweg. Met de vrachtwagen.
0: Met de vrachtwagen. En ik dacht dat ik de andere telefoon ook opgenomen zag worden. Hallo? Wietse? Nee, Wietse is er niet. Dat is jammer. Want Rob, jij belde natuurlijk in verband met het spelletje.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Zeg het eens. Wat dacht jij wie er op de trekker zat?
1: Ja, ik hoorde duidelijk Guus Meeuwis op de trekker.
0: Guus Meeuwis, ja, dat klonk zo, hè? Moet hem toch wel zijn? Ja, zeker.
1: Ja, wat is hem?
0: Hartstikke goed gedaan, man. Gefeliciteerd. 5 tickets voor Dickie Woodstock, die zijn voor jou.
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Ja, ik heb erover nagedacht, want mijn kinderen die zijn nogal fan van Guus Meeuwis. Dus
0: kijk.
1: Hopelijk dat hij op die avond speelt.
0: Maar ja, want jij hebt namelijk tickets gewonnen voor 1 augustus. En hij speelt inderdaad op 1 augustus.
1: Hey, hartstikke mooi. Nou, ja. Dan gaan we er zeker heen.
0: Leuk, nou, dan kun je lekker vooraan staan met de kinderen.
1: Ja, komt door elkaar. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Blijf nog heel even aan de lijn voor je gegevens. En veel plezier alvast, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Doeg.

0: Toto Cutugno hoorde je en L'Italiano. Nou, José die bevindt zich niet in Italië, maar kan me indenken dat hij dat gevoel wel heeft. Want het zijn prachtige temperaturen vandaag. Die temperaturen dacht ze ook van, nou, dat is wel een mooi moment om het even wat hoger op te gaan zoeken. Vond ik dapper in alle eerlijkheid, want José, vertel eens.
1: Ja, Paula, je weet misschien wel dat ik heel erg hoogtevrees heb.
0: Ja.
1: En dus ga ik op de plek staan waarvan ik denk, oh god, en dit gaat ook nog bewegen.
0: Nee.
1: Ik sta bij... Wat zegt u? Ik moet blijven slaan. Oké, maar ik... Nee. Nee, dit is niks voor mij. Wat zeg je? Ja, na het deurtje. Nou, ik vind u heel aardig, maar ik moet ook gewoon werken. Wat bent u aan het doen?
2: We zijn de molen aan het kruien. We zijn hem op de wind aan het zetten.
1: De molen op de wind aan het zetten. Hoe werkt dat?
2: Nou, in wezen heb je daar een grote kap hè, met de wieken eraan. En met dit rad trek je hem die kant op, naar rechts toe. En daardoor gaan de wieken dus naar links. Mm-hmm. En daardoor komt hij beter op de wind te staan.
1: En daardoor gaat hij denk ik ook beter draaien natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Doet u dit nou elke dag?
2: Nee, we doen het alleen maar woensdag.
1: Oh, dat scheelt.
2: Eén keer per week.
1: Maar dan is het vandaag...
2: Voor vrijwilligers en niet, niet om geld te verdienen, zeg maar. Dus,
1: Nee, precies. U doet dit vrijwillig. Ja. Toch lijkt het me dit... Ik hoor u ook een beetje hijgen. Dit is best wel een pittige klus.
2: Ja, het kruien van een molen is meestal wel wat pittig, ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat het heel zwaar is. Je kan het alleen doen. Maar het is fijn als je met z'n tweeën bent.
1: Waarom doet die meneer nou zo'n anker daaraan?
2: Nou, in wezen wil je niet dat dit ding op en neer gaat bewegen als hij zeg maar aan het draaien is. Dus we zetten nu aan beide kanten een ketting van de staart, heet dat. Dat lange ding. En dan aan beide kanten leg je hem vast. En dan kan hij niet bewegen. Dan staat hij vast.
1: Oké.
2: Dingen die bewegen zijn nooit fijn.
1: Nee, precies. Dan zeggen ze klap van de molen natuurlijk.
2: Ja, ik snap het.
1: Ja. Dat is toch nog nooit gebeurd, toch?
2: Niet hier. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
1: Gelukkig maar. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit zulke dagen wel ook fantastisch zijn voor u. Omdat u veel toeristen binnenkrijgt.
2: Ja, dat is wel de hoop. Vorige week hadden we wat minder, omdat er veel wind was. Mm-hmm. Dus mensen wilden terug naar de camping, denk ik. Maar vandaag is het een betere dag voor dit soort dingen. Dus hoe meer mensen, hoe leuker.
1: En ik zag ook beneden een bordje staan. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
2: Absoluut.
1: Want waarom? Want dit is geen goedkope... Nou, hobby vind ik wel oneerbiedig, maar dit is niet goedkoop, hè?
2: Nee. Ja, het onderhoud doe je om de 10, 15 jaar of zo. Dat is heel groot onderhoud. Dat is toch wel een paar ton. Maar voor klein onderhoud heb je gewoon de giften nodig. Hè? Een nieuw verfje, iets wat kapot gaat van het rad of andere dingen. En dan is wat geld is altijd handig.
1: Beetje geld is altijd handig, lijkt mij ook. Hoe kom ik nou weer naar... Ja, dezelfde manier als ik omhoog ben gekomen. Dacht ik al. Het is een heel smak.
2: We maken hoe we de zeilen erop leggen. Als je het...
1: Oh ja, hoe gaat u de zeilen erop leggen dan?
2: We gaan nu naar voren toe.
1: We gaan naar voren toe. Nou, gaat u maar voor dan. Dus. Naar de wieken. Ja. We lopen even. Kijk naar de molen. Nee, ik ga... Nee, precies. Als ik dus... dit is toch weer... Nou, gezellig hoor. Leuk zeg. Dat voelt dat ik helemaal niet beweeg, hè, verder. Ja, ik dacht dat is een heel goed idee.
3: Ja,
1: om even...
3: Dat is het ook.
1: Ja.
3: Breng de molen in de belangstelling.
1: Ja, de molen moet ook een beetje in de belangstelling staan. Hoe hoog is dit?
3: Deze... Wat was het ook alweer? 10 meter, geloof ik, hè?
1: 10 meter.
3: Victor?
1: Victor, we staan nu 10 meter boven de grond.
3: Ja.
1: Super. En hoe hoog is de molen in totaal?
3: Hoe hoog is die in totaal? Ja, nou, er komt nog 20 meter bij.
1: Oh, er komt nog 20 meter bij. Dag meneer, ik ben op een beetje hoogtevrees. Is niet handig in een molen. Nee, is niet handig. Ik loop toch even deze kant op, want er gebeurt hier van alles met een touwtje. Wat bent u nu aan het doen?
2: Ik ben de zeilen die opgerold zijn, zeg maar, ter bewaring, ben ik aan het losmaken. En die moet ik nou aan de voorkant krijgen. Dus dan haal ik hem los en dan moet ik zo naar voren lopen.
1: Oké.
2: Okay. Even eerst losmaken, zodat hij achter die klammen vast.
1: En dan loopt deze meneer om de wiek heen. Oh, ik loop gewoon achter de... Kijk wat stoer ik ben, hè. Hoch. Ja, gaat goed. Dank u. Oh, als ik omhoog kijk, wordt het nog erger.
2: Nou, en nu moet ik dus naar boven klimmen.
1: U gaat naar boven klimmen?
2: Kijk, deze touwtjes.
1: Nee, u bent gek. U gaat toch niet naar boven klimmen?
2: De kikkers. Dat gaat tot en met helemaal naar boven.
1: U ziet eruit als een jonge god, maar dit lijkt me toch... U moet naar boven klimmen in de... Oké. In de wiek.
2: Maar het is net een trap, hè?
1: Ja, het is net een trap. Fantastisch. Van de trap kan je ook vallen. Oké. En dit...
2: Als je gewoon naar het huis van de molen kijkt, ja, is maar al een meter van de grond af, zeg.
1: Ja, u, dat snap ik, ja. Maar een molen heeft 4 wieken.
2: Ja.
1: Moet u dit dan 4 keer doen?
2: Ja, klopt, ja. Ja, ja.
1: En hoe lang bent u daarmee bezig?
2: Nou, een kwartiertje, denk. Noemen net daar. De kruien is meestal het zwaarste. Dit is gewoon een beetje op en neer lopen. Maar een kwartier. En dan moeten we volle zeilen neerleggen ook, hè, want er is heel weinig wind.
1: Ja, en dan met volle zeilen.
2: Meer tijd, dus,
1: ja. Oh, ik vind u dapper. Mag ik u vragen hoe jong u bent?
2: 71.
1: Enes, ik ben 37 bijna. Ik durf dit niet.
2: Nee, maar het is ook een kwestie van wennen. Je moet eigenlijk geen volgende vrees hebben. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Check. Ja. Nou, dan ga ik zorgen dat ik weer veilig naar beneden kom. Ja. En dan maak ik nog even een fotootje van u. Want misschien kan Paula die dan even laten zien.
0: Oh ja, leuk.
1: En dan kunnen we even kijken hoe hoog u dan in de wieken zit.
2: Ja, ja, ja.
1: Niet uitvallen, hè?
2: Nee, dat is best niet van plan.
1: Oké, heel goed. Dank u wel. Ja, succes.
0: Oh, ik vind het ook heel dapper. Ik zou het ook niet aandurven. Ik heb geen hoogtevrees, maar ik ben laatst nog van een ladder geflikkerd van, wat was het, maximaal 2 meter hoog. Dus als ik dan boven de molen ga knimmen, dat lijkt me absoluut niet handig. Respect voor de molenaars daar en ook voor onze José, die er toch maar dapper achteraan is geklauterd, hè.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: 1 minuutje over 12:30 is het. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Wieke Esserdal. Hallo Wieke.
3: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond in Almelo een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een mishandeling. Er werd gevochten bij winkelcentrum Schelfhorst. Een man van 40 uit Almelo werd daarna gewond naar het ziekenhuis gebracht. En kort na dat incident heeft de politie een man van 41 uit Almelo opgepakt. Hij wordt verhoord. Over wat er nou precies is gebeurd rond die mishandeling, ja, dat is niet helemaal duidelijk. De politie is nog hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Opluchting voor de gemeente Enschede. Ze hoeven toch geen enorme boete te betalen. Het ging om 600.000 euro. De toezichthouder wilde dat die stad die boete zou betalen vanwege wifi-tracking. De gemeente wilde weten een paar jaar geleden hoeveel mensen de stad bezochten. En dat tellen, dat deden ze aan de hand van mobiele gegevens. Mensen die wifi hadden ingeschakeld op hun telefoon werden dus zo in beeld gebracht. Volgens de privacy-toezichthouder mag dat niet. Die boete van 6 ton werd eerder al ingetrokken. Toch kwam er nu dus opnieuw een zaak. Maar die boete is nu vandaag definitief ingetrokken door de hoogste rechter van ons land. De selectie van FC Twente is onderweg naar Hongarije. De ploeg vliegt vanaf Münster-Oss naar Brugge die kant op. Morgenavond speelt Twente tegen Ferencváros in de return. Om 8:30 wordt er afgetrapt. En die wedstrijd van morgenavond kan zomaar eens de laatste zijn van Bart van Rooij voor Twente. Hij is in beeld om de nieuwe rechtsback van Ajax te worden, melden bronnen aan ESPN en RTV Oost. Er is ook al een gesprek geweest tussen de clubs. En van Rooij die weet hoe het is om te scoren in Amsterdam. Een paar maanden geleden maakte hij de winnende goal voor Twente in de arena.
4: Oh, goed gespeeld van Rooij. Schutalo in de achtervolging. Riazetter komt over. Van Rooij zelf en een schitterend doelpunt. Twente op voorsprong. Met nog dik 10 minuten te gaan in Amsterdam. Prachtig afgemaakt, Bart van Rooij.
3: Ja, of Bart van Rooij inderdaad overstapt naar Ajax, dat zullen we binnenkort definitief gaan horen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. En het weer dan krijg je van Margot Ribberink. Margot, een hele goede middag.
5: Goedemiddag, Paula.
2: Het is pittig warm vandaag, zou je kunnen zeggen.
5: Pittig warm, dat vind ik heel mooi gezegd. Ik vind het gewoon heet buiten. Het is zonnig en we hebben erbij ook nog eens de föhn aanstaan. Want de wind die komt uit een zuid- tot zuidoostelijke richting. Windkrachtje 2 tot 3. En die warme lucht op dit moment boven Spanje en Frankrijk komt ook nog eens naar ons toe. Dus 1 en 1 is 3. Op dit moment hebben we in bijvoorbeeld Enschede nog net niet de 30 graden aangetikt. Bij het vliegveld 29,5 graden. Maar bij heel veel van onze waarnemers in het oosten al wel. Ik zie bijvoorbeeld Hengelo 31 graden, Haaksbergen 30 graden, Markelo 30,5. Dus ja, we gaan er overal overheen. Op de meeste plaatsen in onze provincie tropische temperaturen. 32 graden in de kop van Overijssel. En in Twente kan het zo'n 32 tot 35 graden worden. Zweten dus.
2: Nou, dat kun je wel stellen. En nu hadden we het hier vorige week ook over, hè, dat het dan deze dagen wat warmer zou worden. En toen vroeg ik ook aan jou, kunnen we dat dan weer een nieuwe hittegolf noemen? Nou, toen konden we daar nog niks over zeggen. Hoe is dat nu?
5: Nou, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Want het is zo dat deze hitte echt één dagspiekje is. Want in de loop van komende nacht en morgen draait de wind weer naar het westen. Heeft te maken met een klein laag drukgebiedje op de Noordzee. Voor de rest zit er geen weer bij. Maar de wind gaat wel draaien. En als de wind morgen in de loop van de dag vanuit het westen gaat waaien en over de Noordzee aankomt, ja, dan zijn we de tropische temperaturen in de kop van Overijssel in ieder geval kwijt. Na een hele warme nacht met temperaturen boven de 20 graden in de steken. Morgen 28 graden in de kop van Overijssel. En in Twente, ja, daar duurt het nog allemaal wat langer, want die komen wat later aan de beurt. Daar kan het morgen nog wel zo'n 31 tot 33 graden gaan worden.

0: Maar vanaf vrijdag wordt het ook daar wat minder warm met 27, 28 graden. En voor een officiële hittegolf heb je 5 dagen nodig met in ieder geval 3 dertigers en 2 vijfentwintigers. Dus dat gaan we denk ik op de meeste plaatsen niet halen.
1: Nou, daar ben ik helemaal niet rouwig om, Margot.
0: Ik ook niet. Nee. Ik ook niet. En ja, natuurlijk zitten we nog steeds te kijken van waar komen die buien dan vandaan? En levert dat nog ietsjes op? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld morgen aan het einde van de dag in Twente, dat daar best wel weer eens een keer een bui kan vallen. De meeste buien gaan over Duitsland trekken. Morgen aan het einde van de dag. Maar wellicht pikken we daar in Twente nog een paar buien van mee. En een tweede kans is er op vrijdag namiddag en avond. Dan komen ze vanuit het noordwesten, maar dat zullen er maar een paar zijn. Dus sowieso, hè, tot het einde van de maand en ook de eerste dagen van augustus verlopen kurk en kurkdroog. Dat is echt wel zorgelijk. En het blijft ook warm, hoewel die temperaturen vanaf vrijdag en zaterdag eventjes iets gaan dalen naar 25 graden. En dan is het wel weer te doen.
1: Oké, zo is het. Margot, dankjewel.
0: Ja.

OMD hoorde je Made of Orleans. Ik was een beetje in mijn platenkast aan het rommelen. En toen kwam ik dus ook nog een album tegen van Orchestra Maneuvers in the Dark. Dus die heb ik ook mee. Laat ik ergens de komende dagen nog wel even voorbij komen. Er staat namelijk heel veel moois op. Ik heb ze een paar jaar terug ook live gezien. Nog steeds echt heel erg goed. Fantastisch. Over goed gesproken. Oh, heb je de film gezien over Michael Jackson? Mocht hij nog niet op je kijklijstje staan, ik zou hem er zeker even tussen zetten. Er zit ook een stukje van dit nummer in. Ja, ik vind het echt heel mooi gemaakt. En ik kan zelf al niet meer wachten op een tweede deel die er naar het schijnt gaat komen. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn.

Just in de Wild hoorde je met Cheerio. Die zei, zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Nou, ik denk dat dat nu wel het geval is, hoor. Ja, hoewel, de mussen vallen dood van het dak met dit weer, zeggen ze dan toch altijd. Ik zou het toch even doen. Even een frisse neus halen. Kunnen we dat ook nog noemen met dit weer?

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Het nieuws in Overijssel. De gemeente Enschede hoeft een boete van 6 ton niet te betalen. Ze kregen het opgelegd voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen. De Raad van State gaat nu mee in de uitspraak van een rechter. En FC Twente-speler Bart van Rooij is in beeld om de nieuwe rechtsback van Ajax te worden, melden bronnen aan ESPN en RTV Oost. Je leest er meer over in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
17: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
18: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Radio Oost. Paula Keijzer.

Rick Ashley, Whenever You Need Somebody op Radio Oost. En zometeen hebben we onze José nodig. En dat treft, want die is lekker op pad. Doet ze in de regio om, hè. En ze heeft net nog een molen beklommen, ongeveer een uurtje geleden. Dus ik denk dat ze wel even wat verfrissends kan gebruiken. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Je hoort er meer over. Naar Blondie en Charles en Eddie zo.

0: Charles en Eddie hoorde je op Radio Oost. En Would I Lie to You?
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, wie dat in elk geval niet doet, dat weet ik 100% zeker. Dat is onze José, die overigens nu in de regio Ommen aan het buffelen is. Want het is natuurlijk best wel warm op de Ommer Bissing Landbouwdag. En volgens mij dacht ze, ik ga eens eventjes kijken in de regio of ik nog een fijn verfrissend iets kan scoren. En ik heb het gevoel dat ze niet de enige is die daar behoefte aan heeft.
2: Oh ja, op zo'n bloedhete dag zit geluk in een hoorntje. Ik zit misschien wel op de beste plek van Dedemsvaar, denk ik. Of niet, Suus?
3: Ja, nu zeker. Met dit weer helemaal natuurlijk. En de mooie feestweek wat er is, dus ja.
2: Precies, ja. Ik sta in jouw zaak. Welke voor zaak is dit?
3: Dit is een ijssalon en koffiehuis. Ijssalon Koffiehuis Suus.
2: Nou, zo leuk. En ik kan me voorstellen, kijk, ik zweep me helemaal het leblazerus. Maar jij bent heel blij met zo'n dag als vandaag, of niet?
3: Ja, zeker. Ja. Zeker. En daar worden de mensen blij van. Ja, en daar word ik ook weer blij van natuurlijk. Dus daar doe ik het voor, ja.
2: Ik zie hier allemaal bijzondere dingen, bijzondere smaken. Wat heb je allemaal in de vitrine liggen?
3: Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik heb niet eens alles in de vitrine staan qua smaken. Dus ik heb echt heel veel smaken.
2: Oh, heerlijk. Is dat? Test je het allemaal zelf?
3: Ja, zeker.
2: Oh,
3: ja,
2: wat een rotbaan.
3: Je moet weten wat je verkoopt, hè? Dus dat,
2: Zeker. Ja. En ik zag zelfs een ijsje voor de hond. Hoe zit dat dan?
3: Ja. Ik heb heerlijke hondenijsjes, maak ik zelf. Ik ben zelf gek op dieren, dus ik denk, die kan niet ontbreken. Het is gewoon een ijsje met yoghurt en een hondenkoekje zit erbij in. Dus dat is...
2: Dat is ook, denk ik, gaan veel honden daarvoor, voor dat hondenijsje?
3: Ja, zijn de honden gek op. Ja,
2: dat snap ik wel. Ja, zo'n dag als vandaag, wat voor mensen heb je nou een beetje in de zaak? Zijn het veel mensen van hier, toch?
3: Ja, ook wel heel veel van hier. Nu op het moment ook best wel veel mensen, vakantiegangers en zo, zijn nu ook heel veel wel hier. Maar het zijn voornamelijk eigenlijk wel vaste mensen die hier uit Dedemsvaart komen.
2: Oh, wat leuk. En wat maakt een feestweek nou zo leuk?
3: Wat maakt de feestweek leuk? Eigenlijk dat er wat te doen is voor iedereen, voor jong en oud eigenlijk wel. Dus
2: Ik liep al over de kermis, maar de kermis was nog dicht helaas.
3: Ja. Die gaat volgens mij om 1 uur open.
2: Weet ik ook niet. Nee. Nou ja, goed. Dan blijf ik gewoon... Precies. Nee, eerst toch even rustig aan. Dus eerst de ijsje eten, dan naar de kermis is misschien het beste advies.
3: Ja, zo is het. Zeker weten.
2: Leuk. Nou, ik ga je niet ophouden, want het is heel druk. Dankjewel, Suus. Wat is zelf eigenlijk je lievelingssmaak?
3: Ik vind heel erg de kwarksinaasappel. Die vind ik erg lekker.
2: Het klinkt heel zuur.
3: Ja, nee, maar die is zeker niet zuur. Nee.
2: Kwarksinaasappel. Nou, dan gaan we die toch maar eens proberen. Heerlijk. Dankjewel, Suus. Fijne dag.
0: Ik heb niet zo heel lang geleden een limoen-basilicum-ijsje gehad. Dat vond ik ook een wonderlijke combinatie, maar lekker, joh.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het is 13:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Esserdal. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een man van 25 uit Rijssen is om het leven gekomen bij een bootongeluk bij watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Eerder ging het nog om een man van 26, maar dat is dus aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de zaak inmiddels bevestigd en geeft ook hulp aan de nabestaanden. Voorlopig gaan we verder geen informatie krijgen. Op die boot zaten volgens Braziliaanse media 8 mensen, 2 bemanningsleden en 6 toeristen uit ons land. 2 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een aanrijding met een auto in Deventer is een voetganger gewond geraakt. Het ging mis op de kruising van de Snipperlingsdijk met de Veenweg. Er werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen. Die traumaarts is mee in die ambulance uiteindelijk. De voetganger is met spoed naar dat ziekenhuis gebracht en dat ligt gelukkig redelijk in de buurt. En Jong Oranje komt naar Deventer, spelen de laatste 2 thuiswedstrijden in de kwalificatie voor het EK in de Adelaarshorst en ook in Doetinchem.

0: Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Door die sluis namelijk dicht te houden, wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water in blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Dus nog even een beetje aandacht ervoor. Vrijdagavond om 10 uur gaat dus de haven van Deventer dicht. Als je daar dan daarna nog in ligt, dan kan je er voorlopig dus niet meer uit. Meer nieuws hierover en alle andere zaken uit onze provincie. Je vindt het op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Warme dag vandaag, momenteel nog zo'n graadje of 30, maar dat kan nog opwarmen. Sommige plekken kan het zelfs wel 35 graden worden, vooral in Twente zal dat het geval zijn. Op de andere plekken blijft het er tussen de 32 en 33 graden. Het komt door de warme lucht die naar ons toe komt gewaaid. Vanavond dan blijft het ook nog warm, nog zo'n graadje of 30 maximaal. En morgen dan gaat het op de meeste plekken weer een beetje koeler worden. Op de A1 zien we een file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Heb je 8 minuten vertraging in verband met de politiecontrole daar.
3: Paula Keijzer.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op Radio Oost. Maakt het 14:15. Zullen we eens eventjes lekker gaan kijken hoe het gaat op die rivier daar waar de boot Proud Mary ligt? Kwam ik pas onlangs achter dat het dus gaat over een boot genaamd Proud Mary, CCR.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis slim met Golden eSIM.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De minister van Justitie maakt zich zorgen over de situatie in Geesteren. Eerder deze week werd een huis van statushouders in brand gestoken. En FC Twente-speler Bart van Rooij is in beeld om de nieuwe rechtsback van Ajax te worden, melden bronnen aan ESPN en RTV Oost. Er is inmiddels ook al een gesprek geweest tussen beide clubs. Je leest daar meer over in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: 3 dagen feest, 70x en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
16: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Kobus.
1: Even een klein meditatief momentje, want het is natuurlijk een hele warme dag. Daar heb je allemaal al meegemaakt. En daarom kun je op tv ook gezellig even meekijken met Afkoel TV. Ijsbeelden erbij om een beetje dat koude gevoel te geven. En verder gaan we er gewoon weer een gezellige middag van maken. Hebben we het onder meer over de pop-up plaats. Zijn we onderweg met zomer in Overijssel. En hoor je het nieuws van vandaag voorbij komen. En de lekkerste muziek, zoals deze van Jackie Wilson.

0: De jazzpolitie heeft er zin in. Liefdesliedjes. Daar staat die extra is. Het is 14 minuten over 2. Je luistert naar Radio Oost. Zomer in Overijssel. En onze verslaggever José is vol enthousiasme weer onderweg door de provincie. Gaan we zo meteen meer over horen. Maar we hebben ook een vaste rubriek in deze zomer in Overijsselperiode. Zo tussen 2 en 4. En dan gaat het hierom natuurlijk. Dat is...
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat. De vraag die ik aan jou stel is: wat is jouw eerste gedachte bij het horen van de naam van een band of een artiest? En dat kan een herinnering zijn, dat kan ook gewoon een nummer van die band of artiest zijn wat jou als eerste binnen schiet. Alles mag, alles kan op 06-4567-1331. En vandaag is het Doe Maar. Ja, dat is echt wel een jeugdherinnering voor mij. Ik kan me nog helemaal herinneren dat het liedje De Bom uitkwam. En toen zat ik op de middelbare school. En samen met een paar klasgenoten hebben toen de songtekst daarvan mega gekopieerd en rondgedeeld en dat soort dingen. Dat is zo'n herinnering die mij naar boven komt. Even kijken, Rob zat daarbij. En wie zat er nog meer bij? Tim, volgens mij. Nou, dus we hadden de songtekst bemachtigd op een of andere manier. En dat ging toen nog met een kopieerapparaat. Dat ging allemaal niet zo eenvoudig als tegenwoordig. Nou, Doe Maar en De Bom. Dat was wel echt zo'n herinnering voor mij. Wat is jouw eerste herinnering bij Doe Maar? Geef maar door. Doe maar gewoon.

0: Lessons in Love van Level 42. Nou, dat level lijken we vandaag ook te gaan halen qua temperatuur.
1: De pop-up plaat.
0: Nou, gelukkig is het niet zo erg dat het 42 graden wordt. Maar het is wel een behoorlijk warme dag weer vandaag. Ruim in de 30 graden. Steek er mee als je daar wat last van hebt. En anders geniet ervan. Want ja, het is zomer zoals het af en toe ook voorbij hoort te komen. Voor de mensen die meekijken via tv, ik heb Afkoel TV even weer aangezet. Dat betekent dat je kunt kijken naar heerlijke winterse beelden. Nu eventjes een snelweg die onder de sneeuw ligt. En straks weer schaatsbeelden, van alles komt er voorbij. Om je even daarop te koelen. Maar de pop-up plaat, die is ook in volle gang. Alleen onze WhatsApp-systeem heeft ook een beetje last van de warmte, geloof ik. Want ik kan het nog niet helemaal uitlezen. Maar kom maar door met jouw ideeën voor die plaat. Of wat ook maar. Jouw gedachten bij Doe Maar. Wat is dan het eerste wat jou te binnen schiet als jij de naam van de band Doe Maar hoort? Doorgeven kan op 0645671331. En je mag ook bellen 074 2456 665.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Ommen, ook gezellig. De hele provincie is gezellig. Dat horen we elke dag maar weer in de zomer in Overijssel. Waar het gezellig warm is, is op dit moment in Langelo. Daar is het 33,5. Averlo 33 graden. En in Gennen, daar staat de thermometer op 32,5. Nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren scherp veroordeeld. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort heftig geweld. De auto van het gezin ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. Eerder werd ook het huis, nog voordat dat gezin er kwam te wonen, al meerdere keren vernield. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen nogmaals op om zich te komen melden. De brandweer is uitgerukt voor een natuurbrand in Giethoorn aan de Thijsengracht. Die brand is niet onder controle, er is opgeschaald. Dat betekent dat de brandweer heel veel extra bluswagens heeft ingezet. Ook de brandweer uit Havelte en Vledder is uitgerukt om te komen helpen. Bij die brand komt ook veel rook vrij. Mensen in de buurt wordt dan ook geadviseerd om ramen en deuren voorlopig dicht te houden.

0: Het is de derde keer dit jaar dat dat hitteplan uit de kast wordt getrokken voor Overijssel. En even zwemmen, dat kan natuurlijk ook helpen om af te koelen. Maar er wordt op meerdere plekken inmiddels gewaarschuwd voor onveilige zwemplekken. In onze provincie gaat het om 3 locaties. Stepelerven in Haaksbergen, Meuleman in de Lutte en ook het Kolkbad in de Nul. Het heeft onder andere te maken met de lage waterstand en ook wat betreft blauwalg. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel, rustig aan. Ik ga zo even water halen.
0: Lekker.
1: Ja. Dan kijken we nog even naar het weer, want er zijn geen files op de wegen. Het is ook precies midden in de bouwvak. Ja. Als er nu nog files zijn, dan wat zijn we dan aan het doen, mensen. Ja. Dan hebben we gewoon het verkeerd gepland. We gaan nog even kijken naar het weer, want het is tropisch vandaag. Veel zon te zien, blauwe luchten, boven de 30 graden. Maximale wat ik nu op het kaartje zie is 34 graden. Nee, zelfs 35, of is dat net... Ja, dat is net over de provinciegrens. Maar goed, warm dus, dat kun je wel zeggen. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen draait de wind. En is het ook nog vooral het oostelijk deel van de provincie tropisch warm.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: De Bakstaps en de Letter. Dat waren nog eens tijden, hè? Dat je gewoon een brief verstuurde.
1: Zomer in Overijssel.
0: En dan deed hij ze een paar dagen over en dan reageerde je. Dan waren we weer twee weken verder. Ach, dat zijn andere tijden. Gaf ook al wat rust. Over rust gesproken? Nee, juist niet. Over feest en over gezelligheid. En over van alles en nog wat. Zomer in Overijssel. En als we dan ook nog José op pad sturen. Zelfs met deze warmte blijft het een vrolijk geheel. En interessant wat er allemaal te doen is. Bijvoorbeeld in Dedemsvaart. José heeft er iets gevonden.
2: Ja, soms dan kom je hele bijzondere dingen tegen. Ik zie een soort zwart huisje met gele, oranje bloemen. En er staat boven touwtje trekken bij Tess. Hey Tess!
3: Hoi!
2: Hoi! Is er al veel touwtje getrokken?
3: Beetje.
2: Een beetje. Kan nog meer. Oh, geloof dat je klanten hebt. Misschien moet je eerst even de klanten gaan helpen.
3: Ja.
2: Ja, ik ga ondertussen even naar deze kant. Hallo klanten!
3: Wij willen allebei één keer touwtje trekken.
2: Allebei één keer, Tess?
3: Oké.
2: Hoeveel kost dat?
3: 50 cent.
2: 50 cent? Nou, oh, kijk. Twee keer zelfs. Oh, dan mag... Oh, ik zie dus aan de achterkant wat eraan zit. Moet ik je helpen? Met welk touwtje? Oh, wat wil je graag?
3: Ik weet niet eens wat het is.
2: Ik zal even spieken, ja? Wacht even. Oh, wauw. Het zijn wel hele toffe dingen. Ik zie een soort... Ja, wat is het? Wat is het eigenlijk, Tess?
3: Allemaal zakjes met iets erin eigenlijk.
2: Ja, maar wat is dat iets? Wat zit erin?
3: Soms zit er een fluitje in. Soms zit er een traploper in. Soms zit er steenpapier schuin. En soms zit er gewoon een sleutelhanger in.
2: Oké. Jij wilde?
3: De traploper.
2: De traploper. Oké, dan ga ik even kijken welk touwtje je dan een beetje... Welke zou je kiezen? Welk touwtje? Probeer eens, als die omhoog gaat. Nee, ik zou die niet kiezen. Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou een andere doen. Even kijken, wat gebeurt er als je aan deze trekt?
4: Wacht even hoor. Trek eens.
2: Die is wel heel tof. Is geen traploper, maar ik zou die kiezen. 1, 2, 3. Wat is het?
4: Zie je wat het is?
3: Nee.
2: Tess, wat is het?
3: Een fluitje.
2: Een fluitje. Een fluit. Zullen we hem even testen meteen?
3: Ja.
2: Oké. Nou, gaan we even kijken hoe hard jij kan fluiten. Het ziet er wel uit als iets waar papa heel gek van gaat worden.
5: Ja.
2: Iets met geluid. Zal ik even kijken of ik hem open kan krijgen voor jou? Ja, kom maar. Oké. Oh, maar Tess heeft het heel goed ingepakt. Zo. Kijk eens, meneer. Nou, daar gaan we. Nou, bijna. Ja, nog een keer.
5: Ja.
2: Leuk, hè, papa?
5: Nou, dat wordt heel leuk.
2: Het wordt echt een hele lange week nog. Leuk, kijk eens, alsjeblieft. Je zakje. Leuk, Tess. Nou, de volgende klant. Hoeveel ga je nog verkopen, denk je?
3: Ik denk nog...
2: Nog 20.
3: Nog 20?
2: Ja, nog 20. Tess, dankjewel, hè. Veel plezier.
3: Doei.
2: Doeg. Dank jullie wel. Doei. Ik had ook aan zo'n touwtje moeten trekken, hè. Nou, bij deze fluit ik het verhaaltje uit.
1: Radio Oost.

5 voor 3, maar de 5 zit in de klok, wat dat betreft. Maar het is wel een beetje heel vroeg voor de Red Wine van UB40. Origineel dus van Neil Diamond ook nog, hè. Je kunt nog steeds doorgeven wat jouw pop-up plaat is bij Doe Maar.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Hey, ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie heeft een vrouw uit Zwolle opgepakt omdat ze wordt verdacht van het oproepen tot geweld. Dat zou ze hebben gedaan bij politici, bestuurders en ook de politie. En de brandweer is met meerdere wagens uitgerukt voor een natuurbrand in Giethoorn. Vanwege de droogte is er flink opgeschaald en komen veel korpsen ook helpen. Er komt ook veel rook vrij. Mensen in de buurt worden opgeroepen om de ramen dicht te houden.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vlees. Vleeshouwerij Saasveld, ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Michael Cimbello en Maniac.
1: Jan-Willem Cobus.
0: We gaan maniacaal deze middag door. Nee, zo erg was het niet. Het is even na drieën en we proberen wel met lekkere muziekje een beetje bezig te houden. In ieder geval je gedachten in beweging. Zelf moet je een beetje rustig aan doen vandaag. Hè? En vooral ook veel water drinken en niet te veel inspannen. En dat gaan we verzorgen door gewoon de lekkerste muziek aan te bieden. Je mag ook nog wel een beetje de handen uit de mouwen steken als je mouwen hebt vandaag. Want het vraag van vandaag is voor de pop-up plaat. Doe maar. Welke plaat of herinnering heb jij aan Doe maar? Geef maar door op 0645671331. Kwamen al leuke reacties binnen. Vooral veel mensen die in de jaren 80 natuurlijk fan waren ervan. Zo zegt Erik Jan, toen ze bekendmaakte dat ze uit elkaar gingen, was dat een heel drama op school. Kringgesprekken vol tranen op de middelbare school, kan ik me nog goed herinneren. Ja, dat kan ik me vaak iets van herinneren. Dat was echt wel een schok die er door de wereld ging. Doe maar, ging uit elkaar. Hoe moest het leven toch verder? Inmiddels zijn we wel heel veel jaren verder, dat dan weer wel. Maar goed, dat was best een drama op dat moment. En ook van die concerten waar jongeren echt uitgedragen werden. Totaal van de wereld, buiten zinnen en buiten Westen ook. En daarna zijn er ook heel veel weer veranderingen in die zalen aangebracht met betere afzettingen, dat je niet zo op elkaar gepropt zit. Kom ook allemaal door Doe maar. Denk daar maar zo over na.

0: Keys en Too Much Heaven. Die was even bij mij weggezakt. Lekker om die eens een keer weer te horen. Ook op Radio Oost natuurlijk.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat van vandaag. Dat gaat over... Over Doe Maar. Doe Maar, die band was natuurlijk gigantisch groot. Met Henny Vriend en Ernst Jans. Die samen toch wel een beetje de kern vormden van de band. En ook de muziek en de liedjes maakten. Nou, dat is een hele grote geweest in die periode. Ik kan me nog herinneren dat klasgenoten daar helemaal van in de war raakten. Even kijken. Marielle zegt ook Doe Maar. Dat was voor mij de band van de jaren 80. Ik ben zeker 5 keer naar een concert geweest, maar gelukkig nooit flauw gevallen. Ja, die beelden staan mij ook nog op het netvlies. Dat er dan een concert was en daar hadden ze vroeger van die simpele dranghekken. En vervolgens stond daar gewoon duizenden mannen elkaar op te drukken naar voren. En mensen die daar helemaal van de wereld raakten en ook bewusteloos werden afgevoerd met tientallen tegelijk soms bij zo'n concert. Dat was echt een drama. Het was nog nooit vertoond op die manier met Nederlandse bands. En wat dat betreft was dat weer een nieuw tijdperk en is inmiddels ook heel veel verbeterd aan de concerten en de regels daaromheen. Herma uit Goor die zegt, trouwens Jacqueline wil ook De Bom horen. Net als Herma uit Goor ze zegt De Bom. Daar had ik vroeger een singeltje van. Ik mocht daar heel graag naar luisteren. Was een Nederlands groep en ik vond het een fantastisch nummer. Ik liet ook even mijn herinneringen net al horen aan het uitprinten van... het kopiëren, zo ging dat toen nog. Printers hadden we toen nog niet in die tijd. Zeker niet. Kopiëren uit een blaad knippen. De zongtekst van De Bom van Doe Maar.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut,

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Het is 3:05. Je luistert naar Radio Oost en doe even een rondje langs de thermometers in Langeveen bijvoorbeeld. Daar is het nu 33,3. In Badmen 33,1. En in Gennen-Overwaters 33 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
4: Ja, je noemt die temperatuur al. Het is hartstikke warm en hartstikke droog. En inmiddels is er ook een natuurbrand uitgebroken. Het is gebeurd aan de Thijssengracht in Giethoorn. Mogelijk staan er een aantal stroobalen in brand. De brandweer is flink uitgerukt vanmiddag. De boel is nog niet helemaal onder controle. Ook korpsen uit de buurt zijn die kant op om te voorkomen dat het vuur verder kan uitbreiden. Bij die brand komt ook veel rook vrij. Mensen in de buurt wordt dan ook aangeraden om ramen en deuren even dicht te houden. Bij een aanrijding met een auto in Deventer is vanmiddag een voetganger zwaar gewond geraakt. Het ging mis op een kruising bij de Snipperlingsdijk. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De traumaarts is uiteindelijk in de ambulance gestapt en daarna dus met die voetganger met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ziekenhuis ligt gelukkig redelijk in de buurt. De politie heeft een vrouw uit Zwolle opgepakt. Ze wordt verdacht van het oproepen tot geweld richting politici, bestuurders en de politie. Volgens een woordvoerder gaat het om allerlei mensen, van lokaal tot landelijk. Die oproepen heeft ze gedaan in een Telegram-groep waarin honderden mensen zaten. De vrouw is in haar huis opgepakt, zit vast en zal worden verhoord. En het Twentekanaal werd vorige week al gesloten voor schepen vanwege de

0: En het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Ja, door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat er genoeg water in blijft staan. Bedrijven moeten hun spullen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Het is dus wel even iets om in de gaten te houden. Overmorgen dus, vrijdagavond om 10 uur, gaat de haven van Deventer dicht. Zit je niet op te letten, blijf je daar liggen, dan zit je daar dus voorlopig vast. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Zijn ze dan ook aan lage wal?
1: Mooi.
2: Dat zou toch zomaar kunnen. Goed, dankjewel. Geen files op de wegen. Straks wel als al die extra vrachtwagens erbij komen misschien. Ja. Maar hopelijk valt het allemaal mee. En komt er weer wat regen aan. Elders in de provincie ook zeggen, maar in de wereld.
1: Ja.
2: Want het moet allemaal vanuit Duitsland zo'n beetje komen. Hè?
1: We kunnen het heel goed gebruiken.
2: Ja, als daar nou een beetje regen valt, dan kunnen we weer verder. Vraag hier, ook weer tropisch. Veel zon te zien, blauwe luchten. Boven de 30 graden. De hoogste temperatuur op dit moment zit op 34. Dat is tussen Enschede en Haaksberg, wat ik zo op de thermometer zie. Dat is het hoogste wat ik zo tegenkom. En even kijken, verder morgen dan draait de wind. Vanavond blijft het trouwens nog lang warm. En wordt het vooral ook in het oostelijk deel van de provincie morgen nog tropisch warm.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Lekker hoor, Maartje. En toch weer samen de nieuwe oogst. De hele week op Radio Oost. Talent uit Overijssel dat we extra steunen. De hele week lang dus, Maartje. Oh, Maartje kan zo meteen nog verder. Ik wil even wat anders nog vertellen. En dat is dit. Want je kunt nog steeds meedenken over de pop-up plaat.
1: De pop-up plaat.
0: Maar dan moet je heel snel zijn. Want wat komt er jou nou als eerste te binnen op het moment dat jij denkt aan de band Doe Maar? Nou, dat kan dus van alles zijn. Een mooie herinnering van vroeger. Of gewoon een nummer wat je altijd nog leuk vindt. Geef het maar door. Dat kan op 0645671331. Maar zoals gezegd, het moet nu wel heel snel bij je oppoppen. Want we gaan er zometeen weer eentje draaien. En welke dat is, hoor je zo.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Doe nog een keer.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat van vandaag gaat over de band Doe Maar. Wat is jouw herinnering daaraan? Schiet jou als eerste te binnen? Ik denk aan mijn oudste dochter Helen. En daar werd dan al snel Bel Helene van gemaakt, zegt Lisbeth. Ja, dankjewel Lisbeth voor het reageren. Even kijken, iemand zegt ook, klopt het dat ik de kaartjes nog niet heb? Nou, als je de kaartjes van Doe Maar nog niet hebt, dan kan kloppen, want die spelen volgens mij niet meer. Even kijken wat er verder nog binnenkomt. Ook een mooie weerfoto. Dankjewel Herman voor het sturen vanuit Zwolle. Wat er nog meer binnen is gekomen is, even kijken, de bom hebben we net al gedraaid. Hendrik Jan die zegt ook nog, ik had alles van Doe Maar. Een agenda met kafpapier. Dat moeten we misschien even uitleggen, mensen. Vroeger, als je naar school ging, kreeg je het begin van het schooljaar boeken. En die moest je kaften. Dan moest je netjes een papiertje omheen doen met plakband. Dat was altijd een heel gedoe. En dat was vroeger eerst van het bruine papier. Maar de commercie ging toen ook al volop. En er waren heel wat mensen die Doe Maar kafpapier hadden. Nou, dan was je echt wel de bom, om het zo maar te zeggen. Nou, dat soort herinneringen vinden we helemaal te fijn als je die doorgeeft. Morgen weer een andere artiest. Maar nu was het Esther die zei, nou, deze vind ik een van de leukste van Doe Maar. Sinds een dag of twee.

0: Doe maar. En 32 jaar sinds een dag of twee.
1: Zomer in Overijssel.
0: En daarmee is de pop-up plaat voor vandaag weer afgesloten. Zometeen mag je nog weer meedenken over de muziek voor de 5 voor 6. Want dat gaat vandaag over Woodstock. Want vanaf morgen dompelen we ons weer helemaal onder voor Dickie Woodstock. 3 dagen feest in Steenwijk en Wold. Gaan we straks ook nog weer over hebben. Maar welke muziek komt er bij Woodstock bij jou naar boven? Muziek uit die tijd? Wat is dan het idee? Of misschien ook wel van de band die op Dickie Woodstock optreden. Alles mag natuurlijk wat dat betreft. Heb je daar een idee bij? Geef ze door. Dat kan op 0645671331. En ook morgenavond moet je even opletten voor Radio Oost.
2: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
3: Het schot gaat in! En daar is de goal van Aske Adelgaard.
2: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
8: Dat moet korter.
7: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze volle holt.
8: Korter.
7: Een bult holt bij RTT.
8: Korter.
7: RTT holt.
8: Korter.
7: Holt.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De hoofdpunten van het nieuws in onze provincie. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin scherp veroordeeld. Afgelopen week vloog dat huis in brand in Geesteren. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort geweld. En de Twentse rolstoelvierdaagse gaat morgen toch door. Vandaag werd het afgelast vanwege de hitte. Je leest er meer over in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: 7 minuten over 4, Huey Lewis and the News and Stuck With You.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zomer in Overijssel. De vierde week is in volle gang. Daarna nog 2 weken te gaan met de zomer in Overijssel. En dan gaan we echt weer het normale leven in.
2: Ja, dat wordt ook wel weer een keer tijd, toch?
0: Zo is het.
2: Tot die tijd zitten we gewoon in de hitte, hoor. Het is tropisch vandaag. Dus doe het een beetje kalm aan. Schenk een glaasje water in. Smeer je goed in op het balkon of in de tuin. Dan vertellen wij je wat vandaag het nieuws is. En ja, dat nieuws gaat ook over hitte, droogte en vooral de waterstanden.
0: Ja, en in Steenwerkerwold zijn ze zich aan het voorbereiden op Dickie Woodstock. Dus daar is ook te maken met de warmte. Het water dat verdampt alle kanten op. Dus moeten sluizen dicht blijven. Kortom, veel zorgen. Maar het leuke nieuws komt voorbij. We gaan vertellen wat er vanavond en morgen allemaal nog te doen is. En al het nieuws zetten we voor je op een rijtje. En de 5 voor 6.
2: Ja, jij noemt net Dickie Woodstock. Ja. Het is een geweldig festival. Morgen 3 dagen feest in Steenwijkerwold. Maar ik dacht vooral aan dat andere Woodstock.
0: Ja, in mijn geboortejaar was dat.
2: Ah.
0: Ik was er dus niet bij, voor de helderheid.
2: Legendarisch.
0: Ja, zeker. Welke muziek van Woodstock uit die tijd kun je bedenken? En als je stiekem een artiest van dit jaar bij Woodstock hebt, dan zijn niet te moeilijk over natuurlijk. Geef ze door, de 5 voor 6 voor Radio Oost.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. Nog een keer, Mr. Know-it-all. Hallo? Hallo?
1: Nou.
0: Ja!
2: Het is ook warm, hè? Plaats.
0: Oh nee, dat is de verkeerde.
2: Ah joh, laat maar
0: die,
2: lekker
0: die
2: lopen.
0: Die het moet doen, die is er niet. Nou, dan slaan we die gewoon even over. Nou, lekker hoor.
1: Gaat, kan ons het schelen.
0: Ah joh.
1: Warm zat.
0: Zo is het. Wat
1: weet
0: bijzonder.
1: Je, wij zitten midden in de zomer en in de bouwvak. Het is hartstikke warm, het is hartstikke druk voor heel veel mensen. Onder andere voor Henk Kranendonk. Ken je die?
0: Jazeker. Die is ooit van dinges, toch? Manneke Karspoor is die ook van, als ik me niet vergis.
1: En de bedenker van het Dickie Woodstock.
0: Ook dat kan die man. Ja, hij is echt multifunctioneel in Steenwerken Wold. En hij is druk bezig met die voorbereidingen.
3: Ooit bedacht jij dit en nu zoveel jaar verder, ben je dan trots?
4: Ja, ik ben daar trots. Ja, weet je. Het is niet alleen door de organisatie, maar je hebt natuurlijk wel een hele achterban, hè, die er ook helemaal achter staan. En daar ben ik eigenlijk wel trots op, ja. Het bestuur en dan het vrijwilligers allemaal en de hoofden. We hebben ook allemaal commissies, hè, met de hoofden en zo. Allemaal vergadering, evaluatie en voor het festival. Ja, dus het is eigenlijk wel een postje werken. We zijn er eigenlijk wel een jaartje mee bezig.
3: Wat is leuker, de voorbereiding of het feest zelf voor jou?
4: Het feest is wel mooi, maar het is allemaal zo druk, hè. Je krijgt te veel prikkels eigenlijk. Ik vind eigenlijk wel het mooiste nog de voorbereiding. Met de line-up commissie, wat zullen we doen en zo, dit en dat. Op het moment dat het volle bak is hier, dan denk ik toch al die weer, als het maar allemaal goed toeschomen wil, dat er geen rare ongelukken of zo gebeuren. Je voelt je toch eigenlijk wel verantwoordelijk natuurlijk. Maar het mooiste moment is toch wel, wat ik zeg, naar de opening. En dan dat iedereen met een big smile de trein op gaat. En zondag, als we alles weer opgeruimd hebben, dat we dan het eerste pilsje nemen. Dat is een lekker pilsje dan. Echt zo onder het modder van, er was weer een mooi feest en er ben geen rare dingen gebeurd.
0: Geen rare dingen gebeurd. Nou. Dat is toch wel het hoofddoel.
1: Mooi streven.
0: Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Ja, want dat is natuurlijk echt wel een zorg als je dingen organiseert.
1: Ja.
0: Dat er rare dingen gebeuren.
1: Dat is wel zo. Er gebeuren wel heel veel leuke dingen. Morgen dan gaat het gebeuren. Dickie Woodstock, 3 dagen lang. Muziek en feest in Steenwijker Wold. Een uitgebreid verslag kun je dit weekend allemaal gaan horen hier op de radio. En volgende week op TV Oost.
0: Ja, en het is nog even spannend of alle artiesten wel op tijd zijn. Want ik weet niet wat de laatste nieuws is rond Katja Schuurman. Maar Katja en Babette, die zouden weer optreden met Ademnood. Die gaan we helemaal een tour ook langs alle velden.
1: Ja?
0: Met hun Linda, Roos en Jessica successen. En die zat nu op vakantie in Colombia met de dochter. En daar zat ze vast.
1: Oh.
0: Er ging geen vlucht terug.
1: Ah, oh, nee.
0: Ja. Dus is ze op tijd in Steenwijker Wold. Nou, dat is een drama in 10 bedrijven.
1: Oh, kijk.
0: We gaan horen of het zo is. Ik heb het laatste nieuws er nog niet over gehoord. Dit is wat ze ervan vindt. Ademnood, Linda, Roos en Jessica. Wie weet, wel op Dickie Woodstock.

0: Linda, Roos en Jessica en Ademnood was een van de ideeën voor de 5 voor 6. Het gaat dus eigenlijk over de muziek uit de tijd van...
1: Het echte Woodstock, ja, even flauw gezegd. Het allereerste Woodstock in 1969. Maar vooruit ook eventjes iets van Dickie Woodstock.
0: En wie daar ook stond in 1969...

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ja, een

0: vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Inmiddels is op meerdere plaatsen iets meer dan 35 graden aangetikt.
5: Zo. Niet op officiële punten, hè?
4: Nee, daar zijn onze weermensen van de officiële punten. Maar ik heb hier zo'n lijstje met thermometers. Op dit moment in Lathrop is het 33,5. In Beersen staat de thermometer op 33,2. En in Giethoorn, even een beetje met water, 31,5. Het nieuws in Overijssel op de rij gezet door Wieke Essendal.
6: Goedemiddag. De minister van Justitie heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren flink veroordeeld. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit type geweld. De auto van het gezin ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. Waarschijnlijk brandstichting. Eerder werd ook het huis, nog voordat de familie er kwam wonen, al meerdere keren vernield. De politie is hard op zoek en doet veel onderzoek, roept getuigen nogmaals op om zich te komen melden. Het bedrijf achter de boottocht, waarbij een man uit Rijssen om het leven kwam in Brazilië, heeft alle vaarten stilgelegd. Er wordt onderzocht hoe dat ongeluk kon gebeuren. Gisteren sloeg een boot om tijdens een tocht op de grens van Brazilië en Argentinië. Aan boord 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden. Iedereen werd uit het water gehaald, maar voor de man uit Rijssen kon hulp niet meer baten. Zijn familie krijgt ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De politie heeft gisteravond in Almelo een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een mishandeling. Gisteravond werd gevochten bij winkelcentrum Schelfhorst. Een man van 40 uit Almelo werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. En kort daarna werd een man van 41 opgepakt. Die man wordt verhoord. Het onderzoek is daar nog in volle gang. De NS krabbelt financieel weer een klein beetje op. Ze hebben in de eerste helft van het jaar 25 miljoen euro winst gemaakt. En vorig jaar was dat in dezelfde periode 9 miljoen euro verlies. Volgens de NS komt het vooral doordat meer mensen de trein nemen. En ook rijden treinen vaker op tijd. De NS wil nu nog meer reizigers trekken, vooral buiten de spits. En de rolstoelvierdaagse in Twente gaat morgen toch door. De gemeente heeft groen licht gegeven. Vandaag ging het feest niet door vanwege de hitte.
7: En je ziet vanaf 12 uur dat de temperaturen rond de 32 graden schommelen. Ja, dat is gewoon te gek. Dus kunnen we naar de mensen toe kunnen we dat niet verantwoorden. We hebben alles plusjes en minnetjes met elkaar opgeteld. Zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Nog vroeg starten. Maar goed, je moet rekening houden met de doelgroep en die hebben zorg nodig. En het is al moeilijk om op tijd te starten. In ieder geval om de mensen op tijd aan de start te krijgen. Dat is niet realiseerbaar. Dus de mensen om 5 uur uit bed, 6 uur de zorg, 7 uur weg en theoretisch om 8 uur de start, dan hebben wij voor gekozen, gaan we niet doen.
6: Ja, de deelnemers vertrekken morgenochtend om 8:30. Er zijn 2 routes, 11 en 23 kilometer. De organisatie verwacht dat iedereen voor 1 uur 's middags weer binnen is. Meer nieuws over de hitte en alle andere zaken in Overijssel, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Is het best pittig hoor.
6: 23.
4: Ja, zeker. Ja. Nou, 11 ook al.
6: Poh,
4: ja.
6: Joi. Ongelooflijk.
4: Ja, nee, zegt hartstikke goed, hartstikke knap. Geen files op de wegen. Wel even dat weer ook nog voor vanavond en morgen op de rij. Tropische dag weer vandaag, dus boven de 30 graden. Hittekracht is ook erg hoog, dus doe een beetje voorzichtig en rustig aan. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen draait de wind en wordt het vooral in het oosten nog tropisch warm. Het westen van de provincie licht koeler. Minder warm, laat dat maar zeggen. Koel is wat anders. Vrijdag en zaterdag wordt het zo'n 26 graden.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 20:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Hij is weer een beetje terug, hè? Hij was weg en is weer een beetje omhoog aan het klimmen.
1: Een van mijn favorieten.
0: Ja, is dat zo? Ja. Nou, ik zag jou al helemaal heen en weer schudden. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar dit is een van jouw favorieten.
1: Absoluut.
0: Zo is het.
2: Zomer in Overijssel.
0: Ja, zomer in Overijssel.
1: Dat kan je zeggen. Het is een bloedhete dag vandaag. Maar onze verslaggever José, die is niet gek te krijgen. Ze gaat vandaag kriskras door onze prachtige provincie.
0: En gelukkig had ze de bikini mee. Om een beetje bij te komen is ze nu in de buurt van het water te vinden.
3: Ja, hoe kan je de dag nou beter afsluiten dan met een bommetje eigenlijk, toch?
4: Ja, zeker. Altijd leuk.
3: Met wie spreek ik?
4: Met Natanja van de Buntkoops.
3: En Natanja, jij bent de manager van een prachtig zwembad. Ik sta in Balkbrug.
4: Ja, dat klopt. Dat ben ik.
3: En dat ben jij. Ja, dit soort dagen. Dit is natuurlijk feest voor jou.
4: Ja, dit is echt fantastisch. Hier hebben we heel, heel, heel lang op gewacht.
3: Het is jammer, hè? Ik hoor niks meer. Ik word nat gespetterd. Maar we hopen dat het goed gaat komen. Kijk, hij slaat nog uit, dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, dat is het risico van bij een zwembad staan.
4: Ja, dat is zeker het risico.
3: Ja, dit is natuurlijk wel een hele lekkere dag. Hoe is het zomerseizoen voor nu, tot nu toe voor jou?
4: Matig met een paar pieken in mei en enkele mooie dag. Maar dit is waar we op wachten. Hier doen we het voor.
3: Ja, helaas dan dus alleen vandaag. Morgen iets minder?
4: Nou, ik denk als het nu loopt. En morgen wordt er redelijk voorspeld dat morgen ook wel weer lekker druk wordt.
3: Ja, dat denk ik ook. Hoeveel bezoekers heb je vandaag ongeveer, denk je?
4: Ik denk dat we nu op de 1000 zitten. En dat de teller wel redelijk doorgaat naar de 1500.
3: Het is niet normaal druk. Ik zag ook helemaal aparte parkeerplaatsen en zo.
4: Ja.
3: Wat maakt dit zwembad dan zo super populair?
4: De ligging, de gemoedelijkheid, de gezelligheid. Ja, en dan toch dus inderdaad de bezoekers en de mensen.
3: Ja, het is hier inderdaad heel gezellig. Ik zie ook dat we veel worden aangestaard. Misschien kunnen we wat kinderen aansporen om nog even een bommetje te maken. Mag dat eigenlijk hier?
4: Ja, tuurlijk, uiteraard.
3: Willen jullie een bommetje doen op de radio? Oké, wacht, dat tel ik af. Kijk uit, hè. 3, 2, 1, bommetje! Nou, zo, ik ben nat. En jij, ga jij nog een bommetje maken?
4: Nee, vandaag niet. Ja, misschien aan het einde van de dag.
3: Even afkoelen.
4: Ja.
3: Dankjewel, veel plezier nog. Fijne dag.
4: Dankjewel.

0: I can't go for that, hoorde je van Daryl Hall en John Oates. En inmiddels hebben we weer José uit water gevist. Dat is wel een...
1: Fijn, hè?
0: Zeker weten. Nog veel lekkere zomerse muziek heb ik nog wel even zin in. Zo ja. In Zomer en Overijs. Wat dacht je van deze?

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden Duitsland.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In Geesteren wordt een inzamelingsactie opgezet voor het aangevallen statushoudersgezin. Met als doel om genoeg geld in te zamelen voor een nieuwe auto. Afgelopen weekend werd hun eigen auto waarschijnlijk in brand gestoken. En reis je vandaag met de trein tussen Almelo en Hardenberg? Hou dan tot middernacht rekening met veel minder stoptreinen. Komt door een tekort aan spullen. Meer nieuws in de app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
18: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke.

0: Van Shake en Tu sais, je t'aime.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we gaan de richting de avond met een prachtig strak blauwe lucht. Oh, heel vaag grijs filtertje zit er overheen.
2: Nee, maar, de ramen zijn vies.
0: Oh, is dat
2: ja.
0: Goed. Er moet weer gelapt worden. Nou, ja. Dankjewel voor de tip. verder gaan we het hebben over het nieuws van vandaag.
2: Zeker, het is warm, het is droog en dat zorgt voor ellende in de rivieren. Een hele lage waterstand. We gaan er zo eens even over praten en kijken hoe het gaat. Onder andere bijvoorbeeld in de buurt van Zwolle.
0: En we duiken in de agenda voor Overijssel voor vanavond en morgen. Wat er allemaal gebeurt, proberen we voor je op de rij te zetten. En hebben ook nog de 5 voor 6.
2: Ja, we maken het onszelf een beetje makkelijk. De komende dagen Dickie Woodstock, een prachtig festival. Maar wij zijn vooral benieuwd naar artiesten van dat andere Woodstock.
0: Ja, wat is jouw herinnering daaraan? Nou, wel over 1969 gaat het, dus mocht je wat jonger zijn, zoals ik. Ik ben toen geboren in dat jaar.
2: Oh, jong blaadje.
0: Ik was er niet bij, maar ik weet wel van de overlevering die er allemaal stonden.
2: Geweldig.
0: En daarom zoeken we muziek daarbij. Heb je nog een idee? 5 voor 6, geef ze door. 06-4567-1331. Eerst het nieuws van vandaag. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de brandstichting bij een Syrisch gezin in Geesteren scherp veroordeeld. Volgens de minister is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort geweld. De auto van het gezin brandde afgelopen weekend helemaal uit. De politie gaat uit van brandstichting. Eerder werd het huis, nog voordat het gezin er woonde, al meerdere keren vernield. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.
2: Bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Rijssel om het leven gekomen. Het gebeurde gistermiddag, toen de boot waarop hij zat kapseisde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Volgens Braziliaanse media is de man uit Rijssel verdronken. 2 andere Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De boot zou een gezin met 2 dochters en hun vrienden vervoeren. Die man uit Rijssel was een van die vrienden.
0: Enschede heeft de boete van 6 ton, die ze kreeg opgelegd van de autoriteit persoonsgegevens, gezegd niet te betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald.
2: Ze hoeven het niet.
0: Ja, oh,
2: ja, ja. Het is allemaal in kannen en kruiken.
0: Ja, maar gisteren was er nog dat ze wel moesten betalen. En nou we niet.
2: Ja.
0: Jongens, ze hebben 6 ton over. Nou, kunnen ze leuke dingen mee doen. De gemeente kreeg die boete omdat de drukte in de binnenstad via wifi-signaal in de gaten werd gehouden. Maar op die manier kon de gemeente ook mensen volgen. Volgens de autoriteit is dat in strijd met de privacywet. De rechter is het daar dus uiteindelijk niet mee eens, omdat niet valt te bewijzen dat NTG daadwerkelijk iets met die persoonsgegevens heeft gedaan. Ik ben benieuwd hoeveel dit proces in totaal gekost heeft ook.
2: Ongeveer.
0: Ook 6 ton.
2: 6 ton. De wedstrijd morgenavond bij Ferencváros kan zomaar eens de laatste zijn van voetballer Bart van Rooij bij FC Twente. Hij is in beeld om de nieuwe rechtsback van Ajax te worden, melden bronnen vandaag aan ESPN en RTV Oost. Er is ook al een gesprek geweest tussen de clubs. Van Rooij weet in elk geval hoe het is om te scoren in Amsterdam, want onlangs maakte hij de winnende 1-2 voor Twente in de arena.
3: Oh, goed gespeeld van Rooij. Schutalo in de achtervolging. Riazetter komt over. Van Rooij zelf. En een schitterend doelpunt. Twente op voorsprong. Met nog dik 10 minuten te gaan in Amsterdam. Prachtig afgemaakt, Bart van Rooij.
2: Ja, afgemaakt. Morgen misschien dus al wel de laatste Twente-wedstrijd van Van Rooij.
0: Ja, en FC Twente maakt zich klaar voor een belangrijke wedstrijd in Hongarije. Morgenavond is de return van het Europese voetbal. Vorige week verloor Twente en dus moeten ze extra hard aan de bak in Budapest. Wie zich daar nu al in het zweet werkt, is onze verslaggever Tijmen van Wissing.
4: En FC Twente staat achter in het tweeluik. Ja, verrassend ging het vorige week onderuit met 2-1 tegen de Hongaren in de Grolsvesten. Het is de eerste Europese uitwedstrijd voor de fans sinds Boede in Noorwegen. Dat was een hele koude trip. Hier is het warm in Budapest. Het gaat richting de 40 graden de komende dagen. Dus is verkoeling vereist voor de zo'n 1000 toeschouwers die FC Twente weer komen nareizen. Want het is echt een nareis voor heel veel supporters. Ze komen vanaf hun vakantieadres in Kos, Sevilla. Ze komen met de trein, met het vliegtuig, met de auto. Kortweg, alles wordt weer in het werk gesteld om FC Twente te ondersteunen.
0: Ja, zo rond deze tijd is er een persconferentie over die wedstrijd. Dat konden we net niet meer eventjes meepakken. Wie weet dat je straks nog wat meer verhoort. En anders morgen vroeg natuurlijk op de vroege ochtend natuurlijk ook meer informatie over die wedstrijd van morgenavond. En die is ook live te horen op Radio Oost. De 5 voor 6, daarover gesproken. Woodstock, Melanie.

0: You may be a beautiful people too. And if you take care of his work, then maybe he'll.
1: Melanie stond er ook. Beautiful People. We hebben het over Woodstock 69. En Dickie Woodstock, dat is de komende dag. En daarom de 5 voor 6 daarover.
2: Het is hartstikke warm en vooral hartstikke droog. De lager waterstand brengt ook de scheepvaart en Overijsselse bedrijven in de problemen. Vorige week sloot al het Twentekanaal. En dat betekent dat het laden en lossen van die schepen wordt verplaatst naar de havens van Kampen, Meppel en Zwolle.
1: Volgens Jeroen van den Ende van Port of Zwolle is dat een uitdagende logistieke klus die noodzakelijk is om de Twentse bedrijven uit de brand te helpen.
3: Zoals u weet is het Twentekanaal afgelopen zaterdag afgesloten voor vrachtschepen. En in goed overleg met Port of Twente, maar ook Port of Deventer, losten wij op het ogenblik schepen die eigenlijk bestemd waren voor het Twentekanaal. En hier achter u ziet u bijvoorbeeld dat er mais wordt gelost, wat voor een bedrijf bestemd is aan het Twentekanaal. Dat slaan wij over in vrachtwagens en dat gaat die kant op.
4: Is dit een goede situatie voor Port of Zwolle of zeg je van nee, dit doen we om te helpen?
3: Dit doen we puur om te helpen. Dit is geen goede situatie voor heel Noordoost-Nederland. De bedrijven die langs het Twentekanaal zitten hebben nu op dit moment geen mogelijkheden meer om te lossen en moeten heel veel kosten maken om het verder bij hun haven vandaan over de weg naar zich toe te laten komen. En dat kan nooit goed zijn. En wij zijn nu de backup om de logistiek toch aan de praat te houden.
2: Ja, die vrachtwagens die rijden uiteindelijk onder andere bijvoorbeeld naar 4 Farmers. Door de sluiting van het kanaal is dat bedrijf nu dus aangewezen op vrachtwagens over de weg. En onze verslaggever Marloes Solly die ging langs bij de vestiging in Delden om eens te zien wat dat nou precies betekent.
5: Hier in Delden gaat het door het dichte Twentekanaal ook behoorlijk anders dan normaal. Er staat hier een flinke vrachtwagen in plaats van dat er een boot ligt. Edgar, jullie hebben behoorlijk wat aanpassingen moeten doen, hè, door het dichte Twentekanaal. Wat zoal?
6: Ja, dat klopt. En toen vrijdag werd besloten om het Twentekanaal af te sluiten. Ja, toen moest de hele organisatie wel alle minuut schakelen om de hoeveelheid grondstoffen die normaliter met het schip binnenkomen, om die met autotransport aan te voeren. En ook hier aan de loskade, dan vraagt het wel wat van de mensen die normaliter elke dag 9,5 uur werken. Dat we de lostijden hier ook iets verruimen om de aanvoer van de auto's te kunnen handelen.
5: Want normaal met een boot kan je één zo'n grote grijze silo die hier staat wel vullen. Met een vrachtwagen is dat natuurlijk behoorlijk behelpen. Hoeveel vrachtwagens komen er nu dan op zo'n dag?
6: Ja, ga er maar vanuit dat gemiddeld 40 vrachtwagens in boord ligt, in een schip ligt. Dus dat varieert wel eens van aanvoer van schepen van 1000 ton tot 2500 ton. Maar neem maar gemiddeld 40 vrachtwagens zitten zeg maar in één schip. Dus daar ga je uit van een goede 1000 ton.
5: En lukt het om met die vrachtwagen dezelfde hoeveelheid voorraad hier op peil te houden?
6: Nou, dat wordt spannend, want we zien dat we geleidelijk wat achteruit boeren, noemen we dat. Dat we wat minder voorraden krijgen. We waren wat voorbereid dat onze voorraadpositie goed was. Maar we zien dat we langzamerhand naar minder voorraad gaan. En als dit lang gaat duren, dan zullen we daar wel de problemen van ondervinden.
7: Tot 6 uur, Jan Willem en Wieke op Radio Oost.

0: bij de Dag van Oost.
1: It all. Ja, zonder risico kunnen we weer even een paar nummers laten horen van natuurlijk die 5 voor 6.
0: De 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Over Dickie Woodstock en dus het originele Woodstock.
2: Och, wat moet dat toch legendarisch zijn geweest. In 69, wie erbij was, heeft mooie verhalen. Wij hebben alleen nog maar de liedjes.
1: Kent Heat stond daar op een van de podia. En wat dacht je van deze? Joe Cocker. Ook veel genoemd. En ook een mooi verhaal van Arnold. Deze muziek eventjes erbij onder. Want dit is het nummer Going Home van 10 Years After. Die stond ook op Woodstock, zegt Arnold. Onvergetelijk. En de verrassing in 2017, bijna 50 jaar later, toen kwam die drummer van de band, heb ik dat goed? De drummer van 10 Years After, dat is Rick Lee. Die was in Markelo.
2: Ach.
1: En hij had een brommer.
2: Ja?
1: Een grote motor. En daar heeft hij Rick Lee opgezet. Op de foto.
2: Wow.
1: Die foto stuurt hij nu mee.
2: Wow.
1: Hartstikke mooi verhaal, Arnold. Ja. Going Home by Helicopter. Dat was een van de nummers op zijn poeg trouwens. De hippe brommer bij uitstek. De poeg, daar had hij hem opgezet. Ook veel vragen voor dit nummer van Janis Joplin. Me en Bobby McGee.
3: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: Het is even over 5:30 in Lemselo. Daar is het nu 33 graden. Beerzerveld 33,5. En in Grafhorst 33 graden. En ik kreeg ook nog wat mededelingen. Even kijken, want ik zag net toch erbij staan. Oh, om 16:15 was het 35,4 in De Lutte, zegt Tonnie. Schrijf je even mee, Margot.
11: Ja, ik heb hem ook.
10: Oké, helemaal goed. Ja. Mooi. Dat dus zometeen meer en uitgebreider. Het weer nu eerst. Het regionale nieuws krijg je van Wieke Essenal.
12: Ja, goedemiddag. In Geesteren wordt een inzamelingsactie opgezet voor het aangevallen statushoudersgezin. Met als doel om geld in te zamelen, zodat het gezin een nieuwe auto kan kopen. Hun auto werd afgelopen weekend in brand gestoken. Vooral de vader van het gezin heeft die auto nodig om te kunnen werken in Hengelo. Het is een groot probleem, want eerder waren er ook al vernielingen bij datzelfde huis. Justitieminister Van Wiel veroordeelt vandaag ook het geweld en noemt het verschrikkelijk. Volgens hem is er geen enkele rechtvaardiging voor dit soort geweld. De politie is druk bezig met de zaak en roept getuigen nogmaals op om zich snel te komen melden. Ga je zwemmen in natuurwater? Controleer dan eerst eens even de waterkwaliteit. Op steeds meer officiële zwemplekken wordt gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's. In onze provincie gaat het bijvoorbeeld al om 3 plekken. Op dit moment geldt zo'n waarschuwing in het hele land voor ruim 100 locaties. En dat zijn er nu al ruim 2 keer zoveel als eind juni. En deze mensen wilden vanmiddag even plonzen en hielden daar al rekening mee.
13: We hadden op het internet gekeken of een blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwe alg. Ja.
14: En nu?
13: En ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden. Nee.
12: Ja, de verslechterde waterkwaliteit komt onder meer door het warme weer. En voor FC Twente, morgenavond de belangrijke wedstrijd bij Ferencváros in de Europa League op het programma. De Hongaren waren vorige week in Enschede met 2-1 te sterk. En dus weet Twente wat ze moeten doen. En op dit moment geeft trainer John van der Brom een persconferentie. En daar werd hij net ook even gevraagd naar de geruchten rond Twente-speler Bart van Rooij. Want mogelijk is hij in beeld bij Ajax.
11: Nou, dat is niet nieuw natuurlijk. Dat hebben wij twee weken geleden volgens mij al inmiddels eenzelfde bericht voorbij zien komen. Toen heb ik gelijk Bart gevraagd en toen was er niks aan de hand en dat is nu nog steeds. Ik heb hem natuurlijk vanmiddag ook weer eventjes gesproken daarover. En ik heb ook eerder keertjes ook mee, dus ja, er is niks aan de hand. Het is alleen altijd vervelend dat dat nu een dag voor de wedstrijd weer in het nieuws komt. En jammer, het is niet anders.
12: Het is niet anders. Eerst morgenavond maar eens winnen. Om 20:30 wordt er afgetrapt. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: En de hit is ook niet best voor het asfalt, blijkt, want op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Deventer-Oost is het wegdek in slechte toestand. De afrit is afgesloten. Je moet doorrijden, keren bij Badmen. Het is de goede kant op voor jou, volgens mij. En verder de andere kant op. De A1 bij Deventer-Oost is het wegdek ook.
12: Ja.
10: Daar is de oprit dan weer dicht. Maar daar heb je daar geen last van. Je hoeft niet bij Deventer de weg op. Je moet er af.
12: Ik niet, maar vele anderen zullen daar nu wel in die hitte staan.
10: Is het, hou daar even rekening mee. In ieder geval ook nog een file bij de Duitse grens.

0: Dus die is nummer 2. En Tony van Gelder had een Mabrouk 33,1. Dus wat dat betreft, ja, 35ers in het oosten. Dat is wel weer hartstikke heet natuurlijk. En Tom van Gelder die schrijft er ook nog eens onder. Het lijkt wel een beetje als in de winter. Je moet binnen blijven voor een aangename temperatuur. Nou.
1: Oké, okay, ja, dat is inderdaad. Maar dat warmt dan ook snel weer op, hè? Dat blijft ook zo lang hangen. Je moet er niet aan denken.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, je moet natuurlijk overdag alles dicht houden. Ja. Ook de ramen, de deuren, de gordijnen en ook luiken. En wanneer kan het dan weer open? Nou, morgenochtend vroeg. Want op dit moment is het nog steeds hartstikke heet buiten. 33 graden met een zuidelijke wind. En heel veel zon vandaag natuurlijk. En het is zo dat het komende nacht heel warm blijft. We krijgen een tropennacht, een plaknacht met in de grote steden temperaturen boven de 20 graden. En morgen komt er vanuit het westen langzaam een beetje verkoeling. Maar dat is eigenlijk alleen voor de kop bestemd. Daar blijft de temperatuur onder de 30 graden blijven in het midden en vooral in het oosten. Wordt het nog één keer tropisch warm met 31 tot 33 graden. Met veel zon in de ochtend, maar middels ook bewolking en eind van de middag en avond in het oosten misschien een bui. Misschien, hè?
1: Ja, nou, laat het hopen dat er een beetje water komt. Ik pak zelf ook even een beetje, water, want vooral water blijven
0: drinken. Blijven drinken, hè?
1: Heel goed. Ja. Hey, dankjewel.
0: Doei.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: De stem in je hart van Amar hoor je op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: We zomeren nog even door. Het Nationaal Hitteplan gold tot vanavond, maar is verlengd tot vrijdagmiddag. 4 uur in de middag. Het blijft warm en dus belangrijk om goed te drinken. De schaduw op te zoeken, zeker wanneer je ziek of op leeftijd bent.
2: Ook evenementen in Overijssel houden daar natuurlijk rekening mee. In Ommen gaat bijvoorbeeld de Ommer Bissing vanavond door met de bekende feestavond. Ook daar extra waterpunten en schaduwplekken gecreëerd.
0: En dan kijken we naar de dag van morgen. FC Twente speelt in de kwalificatie voor de Europa League, de returnwedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros. De Twente verloren vorige week de thuiswedstrijd met 2-1. Mocht Twente dat goed kunnen maken, dan plaatst ze zich voor de derde ronde van de Europa League. Lukt het niet, dan gaat het verder in de Conference League. De aftrap in Budapest is morgenavond om 20:30. En drie keer raden.
2: Ja hoor.
0: Live te volgen op Radio.
2: We zijn morgen ook bij de Siepelmarkt in Oost-Marsum. Het Mono-campagne-team is daar ook, bedoeld om aandacht te vragen voor appen in het verkeer. Onze provincie maakt zich grote zorgen en hoopt dat ouders na deze campagne het goede voorbeeld geven als het gaat om rijden en telefoongebruik.
0: En in Enter is morgen de jaarlijkse paarden- en ponymarkt, een van de grootste van Nederland. Al sinds de jaren 50 wordt er op traditionele wijze gehandeld in ponies en paarden. Met handjeklap dus, maar de markt bestaat inmiddels ook uit een braderie en allerlei andere activiteiten. Genoeg leuks dus om mee te maken. En onze zomerverslaggever Oene die gaat morgen vroeg eens kijken hoe dat eraan toe gaat. Bij dat handjeklap ook echt niet voor Oene om mee te doen. Ja, vorige week komt hij met een pony thuis.
2: Oh, gezellig.
0: Dan moeten we nog even voor waarschuwen. Rustig aan, niet te veel.

0: 5 voor 6 op Radio Oost.
1: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
2: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Adelgaard.
1: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Ja, we gaan zo meteen die zon maar weer eens opzoeken. De Beatles, I Follow the Sun. De 5 voor 6 nog eventjes.
1: Ja, wat is dat toch een heerlijk onderwerp. Woodstock.
0: Ja, zeker. Veel nummers van oud Woodstock gedraaid. Ja. Maar in het Dickie Woodstock, daar treden ook op Mooi Wark.
1: Kijk.
0: En ook die is aangevraagd voor de 5 voor 6 als afsluiter. De Warkende Helden zijn nu al aan het voorbereiden voor Dickie Woodstock.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte buff, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Het nieuws in Overijssel. In Geesteren wordt een inzamelingsactie opgezet voor een Syrisch gezin dat opnieuw is aangevallen. Hun auto werd afgelopen weekend in brand gestoken. Moet je vanavond met de trein tussen Almelo en Hardenberg, hou dan tot middernacht rekening met minder stoptreinen. En de rolstoelvierdaagse in Delden gaat morgen door. Vandaag afgelast door de hitte. De routes morgen worden ingekort en aangepast. Meer nieuws in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 20:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Behold bedrijf RTT in Goren nieuw hit en heb ze alle soorten hold.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle hold.
2: Korter.
1: Een bult hold, bij RTT.
2: Korter.
1: RTT hold.
2: Korter.
1: Hold.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
6: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
5: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
7: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
5: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Behold bedrijf RTT in Goren nieuw hit en heb ze alle soorten hold.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle hold.
2: Korter.
1: Een bult hold bij RTT.
2: Korter.
1: RTT hold.
2: Korter.
1: Hold.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
4: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
7: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
6: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
2: Het schot gaat in! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
1: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
6: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
10: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B 2 neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
9: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: FC Twente in de Europa League. Morgenavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat in en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwing vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie en een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Terholen in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig. Later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro... omdat er veel minder blauwe enveloppen verstuurd hoeven te worden. Steeds meer mensen willen de post digitaal. Mooi. Dat geld kan dan mooi gebruikt worden... om het gesubsidieerde PostNL overeind te houden? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik praat zo meteen met Karim Amgar over radicaliserende jongeren... en hoe je ze aan moet pakken naar aanleiding van de politieactie vandaag. U hoorde dat net in het nieuws. En is er nog hoop voor de Duitse auto-industrie? Nu schrapt BMW ook alweer 8000 banen. En Volkswagen en Porsche deden dat eerder ook al. En omdat het Oog 50 jaar bestaat, blikken wij terug. 50 jaar geleden won Bruce Jenner goud op de tienkamp bij de Olympische Spelen. En Theo Rijtsma, die komt zometeen, die kan het zich nog goed herinneren. En naar aanleiding van de uitreiking van de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek, spreek ik een boekhandelaar in Alkmaar die uitsluitend queerboeken verkoopt. Dat allemaal tot 12 uur. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 29 juli.
2: Ja, schreeuwende agenten in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. In het donker vielen ze daar 3 woningen binnen.
3: Rond 1 uur. Ja, een hele harde knal en nog één erachteraan.
2: 3 jonge verdachten werden van hun bed gelicht in een terrorismeonderzoek. De buurtapps waren meteen wakker.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
2: Het OM wil nog weinig zeggen over het onderzoek. Maar buurtbewoners zijn geschrokken van het feit dat ze naast een terrorismeverdachte wonen.
5: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
2: Het meisje van 14 uit Blerik dat in april dood werd gevonden... lag vastgebonden op bed, dat zegt de officier van justitie.
6: Dat haar benen bij de enkels aan elkaar vastgetaped waren... er tape bij haar polsen lag... en er veel tape de hoogte van haar nek en mond was aangebracht.
2: De hoofdverdachte in de zaak is de moeder van Noor.
7: De moeder heeft meteen eigenlijk gezegd... dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Noor... En dat zij degene is die Noor van het leven heeft beroofd.
2: De moeder wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum... Want er is nog veel onduidelijk.
7: Het motief waarom Noor van het leven beroofd is, kennen wij niet. Daar doen we ook nog onderzoek naar.
2: Wereldwijde woede van voetbalbonden over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf het WK laten organiseren en ook aandelen uitgeven. Niet alleen de bonden, maar ook de Britse premier is boos.
8: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product.
2: De plannen van Infantino moeten veel geld opleveren met bijvoorbeeld sponsoren en televisierechten. Maar met aandeelhouders is het hek van de dam.
9: De nieuwe organisatie zal vast en zeker op een gegeven moment zeggen van nou, misschien is eens in de 2 jaar een wereldkampioenschap ook wel een goed idee.
2: En dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten, fans gaan meer betalen.
2: Het is opletten bij steeds meer zwemplassen.
10: Al die kleine bolletjes. En die bolletjes, dat is dus cyano, oftewel blauwalg.
2: Die ziekmakende bacterie komt steeds vaker voor.
11: Door die extreme hitte, door minder neerslag... dat die blauwalg nu een fantastische omgeving heeft om zich te vermenigvuldigen.
2: Ook in slootjes en vijvers dreigt het gevaar.
12: Omdat mensen hier wandelen en denken... oh leuk, even met hond wat water geven. En dan heeft en de hond het binnen en diegene het aan de handen.
2: Het gerucht ging al rond dat deze artiest naar de Pride in Amsterdam zou komen.
13: Madonna.
2: En Madonna heeft het nu zelf bevestigd. Zaterdag treedt zij op in AFAS Live. De fans zijn nu al door het dolle heen.
14: Madonna! Yes!
15: Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
16: Wow, I love it.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ik ga erheen, ja. No matter what.
2: Suzanne de Vries zit hier. Zij heeft al gekeken in de krant vanmorgen.
13: Na 5 maanden oorlog zijn boodschappen voor mensen in Iran veel te duur geworden. Dat schrijft de Volkskrant nadat ze Iraniërs hebben gevraagd boodschappenlijstjes met de prijzen erop door te sturen naar de krant. Eieren, rijst en kip kosten bijvoorbeeld 5 keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder.
2: Een 31-jarige man uit het noorden van Iran zegt tegen de krant: de mayonaise, ik kon mijn ogen niet geloven. Volgens hem was die saus altijd goedkoop, maar is het nu niet meer te betalen. En dat is niet het enige. Een half jaar geleden verliet hij de supermarkt nog met 5 volle tassen boodschappen. En nu krijg ik niet eens 1 tas vol, zegt hij.
13: Woonbootbewoners kampen met problemen door de lage waterstand, schrijft Trouw. Boten liggen scheef en hebben soms zelfs schade. De Vereniging van Woonbootbewoners krijgt veel meldingen over de droogte. Ze zeggen dat er in Nederland zo'n 12.000 mensen met een woonark zijn en een derde van hen heeft last van het lage waterpeil.
2: De krant spreekt met een man met een woonboot bij Arnhem. Die ziet dat het de afgelopen 10 jaar steeds droger is geworden. Het kan zijn dat ik over een paar jaar verder weg moet gaan liggen in dieper water, zegt hij.
13: Air France KLM en Lufthansa vechten om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ze hebben beiden een bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang. TAP is een van de laatste overgebleven onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappijen van Europa, maar niet lang meer.
2: Vorig jaar zomer heeft Lissabon de privatisering van zijn vliegtuigmaatschappij in gang gezet. Zo willen ze een betere concurrentiepositie krijgen. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben geboden, maar het wordt door analisten geschat op zo'n 700 miljoen euro.
13: En ineens kampt een Twentse wijk met een invasie van Colorado-kevers, schrijft NRC. De wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden de kevers erg lekker. De maïs groeit er nu niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in. Of de maïs die er nu...
2: Die vinden ze niet lekker. Nee. Ze vinden die maïs niet lekker.
13: Dus vandaar lopen ze nu massaal de woonwijk in om ander eten te vinden.
2: Ja, de kevers zijn ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik. En ze doden ze ook in een bak met bleek en iemand anders gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. Zijn boodschap is dan ook: laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie kevers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: daylight.
1: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Gabriel Rios. Ja, u hoorde het al. Politieinvallen vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In een lopend terrorismeonderzoek werden 3 jonge tot zeer jonge verdachten opgepakt. Tussen de 16 en 19 jaar oud. Goedenavond, Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering.
2: Goedenavond.
1: Ja, je bent docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
2: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook, dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon
1: ja.
2: Niet. 16 jaar. Ik bedoel, wat doen de meeste mensen op 16-jarige leeftijd? Ja, over het algemeen niet dit soort dingen beramen.
1: Nou ja, de politie heeft nog niet gezegd waarvan de jongens worden verdacht of op welke manier ze waren geradicaliseerd. Maakt het soort radicalisering eigenlijk uit voor hoe we het erover moeten hebben?
2: Ja, in essentie niet. Je ziet bij zowel rechtsextremistische radicalisering als bij jihadistische radicalisering, als welke vorm dan ook, zie je hetzelfde proces. Mensen die op zoek zijn naar allerlei levensvragen, naar waar hoor ik nou eigenlijk bij, wat is mijn identiteit, en gaan dan op zoek naar antwoorden op die vragen. En als die antwoorden komen vanuit radicale gedachtegoeden, dan komt daar een soort opening om te kunnen radicaliseren. En bedoel, mind you, het is niet zo van tralalala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, ja. Heel erg in investeren.
1: Ja. Nou ja, wat we wel weten is dat een van die verdachten eerder werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag, geïnspireerd door IS. En toen vroeg ik me af, wat gebeurt er daarna dan om zo'n jongen op het rechte pad te houden?
2: Ja, in essentie is het een hele belangrijke en tegelijkertijd ook een hele ingewikkelde vraag. Want daar heb je zowel onderwijs voor nodig als jongerenwerk, social workers voor nodig, wijkagenten voor nodig, die aan de soort preventieve kant met zo'n jongen of meid, maar over het algemeen zijn het jongens en mannen, aan de slag te gaan. En aan de andere kant heb je ook gewoon een curatieve kant, waarbij je echt wel ook alle hele krachtige veiligheidsdiensten nodig hebben, die ook wel echt laten weten van dit pikken we niet als vrije samenleving. En dan gaat het gewoon over investeren in de juiste antwoorden te hebben op de vragen die zij stellen. En tegelijkertijd jongeren al op hele jonge leeftijd voorbereiden op kritische denkvaardigheden om te kunnen gaan met die fuik op social media.
1: Ja, gesprekken met de imam misschien ook?
2: Ja, oh zeker. Ik denk dat allerlei voorbeeldfiguren zoals een imam, maar tegelijkertijd ook politici, pastoren, rabbijnen, allemaal een hele belangrijke rol spelen in deze situatie. Dus het radicaliseringsproces, maar ook het deradicaliseringsproces is van ons allemaal.
1: Ja. Tijdens de rechtszaak tegen die jongen uit Eindhoven bleek hoezeer hij echt 2 gescheiden levens had. Hè? Op school en thuis heel netjes, maar online, achter zo'n computer, heel geradicaliseerd. Herken je dat beeld?
2: Ja. Ja, en ik herken het niet alleen bij jihadistische radicalisering. Ik herken het ook bij rechtsextremistische radicalisering. Die patronen die lijken heel erg op elkaar, waarbij je 2 totaal verschillende levens kunt leiden. Ook een van de moeders van de kinderen, die noemen ze kinderen, jongeren die zijn opgepakt, zei ook, ik herken dat helemaal niet bij mijn eigen kind. Nou, dat is een signaal dat je denkt dat een kind exactzelfde gedrag vertoont als in de huiskamer, sociaal wenselijk gedrag, als online. En dat is iets wat zeker niet altijd het geval is.
1: Nee.
2: En daar moeten zowel ouders, want we hebben echt wel een opvoedprobleem, vind ik, in ons land, echt mee aan de slag.
1: Ja, maar hoe moet je daar achter komen dan? Waar moet je dan op letten?
2: Ja, dat is een goede vraag. Denken van, oh, het komt wel goed. Open maar een account, doe maar wat je wil, is niet the way to go. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat betekent dus een combinatie van goed voorbereiden. Hè, dus echt toewerken naar dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan pakken om online om te kunnen gaan met dit soort onder andere radicale ideologieën. Maar er zitten ook gewoon hele leuke poesjes en hondjes tussen en wat dan ook. En aan de andere kant hebben we ook gewoon een controlemechanisme nodig. En dat vraagt wat van ouders, dat vraagt wat van jongerenwerkers, maar het vraagt ook wat van beleidsmakers en politici die op dit moment big tech gewoon alles laten doen. Ik bedoel, je hoeft maar een paar minuten over X te struinen en je ziet de radicale ideologieën vliegen je om de oren. En ook daar moet je gewoon als overheid keihard op ingrijpen.
1: Ja, maar misschien ook als ouders dus echt goed opletten wat er gezegd wordt. Kleine dingen, uitspraken.
2: Ik wil het echt inderdaad niet bagatelliseren. We hebben oprecht een opvoedprobleem waarbij we denken dat heel veel ouders denken het zal wel goed komen of zo. Maar echt in de gaten houden met allerlei methodieken die daarvoor zijn. Wat je kind doet, geschiedenissen bekijken. En met het kind praten over wat het online is tegengekomen en wat het met diegene gedaan heeft. Tijdslot zetten op wifi in je huis, hoe erg het ook klinkt. Maar dat hebben we wel echt nodig, merken we nu gewoon. In allerlei klaslokalen op straat.
1: Ja, maar misschien dat niet alle ouders hiertoe in staat zijn.
2: Zeker niet. Dus dat vraagt ook wat. Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving. Want ik bedoel, in de jaren 80, waar ik in opgegroeid ben, de jaren 90 in opgegroeid ben, is dat mijn ouders en ik, die verschilden wel wat van elkaar. Ik bedoel, de een luistert AC/DC en de ander luistert liever naar Lil Wayne of zo. En dat is nu met ouders wel heel anders zo. En de wereld van het kind is echt totaal anders dan de wereld van een ouder. En dus hebben ouders ook echt hulp nodig om aansluiting te kunnen vinden tot die kinderen.
1: Ja. Kom jij tijdens je werk als docent ook in aanraking met radicaliserende jongeren?
2: Zeker. Zeker. En dat, ik bedoel, laat ik duidelijk zijn, radicalisering gaat voor mij over het goed praten van geweld en terrorisme. Dat is voor mij al, dan zit je al vol in het radicaliseringsproces en moet je al vol op je hoede zijn. En dat soort opmerkingen kom ik echt wel tegen. Als ik dan met de jongeren in gesprek ga, dan zeggen ze vaak tegen mij, en dat is een opmerking waardoor ik ook wel echt op mijn hoede ben. Namelijk, waarom doe je zo je best om erbij te horen? Je wordt toch nooit geaccepteerd als een van hun. En dat is echt zo'n opmerking die galmt altijd enorm door mijn hoofd. Want dat zijn heel veel jongeren die het gevoel hebben, ik hoor hier niet, ik ben hier tijdelijk of wat dan ook. Of ik zal nooit geaccepteerd worden. En voel dus ook niet een soort liefde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Ja, en dan moet je echt wel aan de slag.
1: Dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel, hè? Want,
2: zeker.
1: Ja, nou goed. Nog één ding, Karim. Een hulpverlener zei vandaag dat het voor jongeren heel belangrijk is om in de puberteit een eigen mening te leren vormen. Dat radicalisering tegengaat.
2: Ja.
1: Daar ben je het mee eens, denk ik. Ja.
2: Ja, ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Omdat echt vlak voor de zomervakantie hadden we een mbo-talk. Waarbij we met mbo-jongeren in gesprek gingen over in dit geval mentale gezondheid. Maar ook over radicalisering. En dat is een opmerking die lijkt eigenlijk over niks te gaan. Maar was zo diep. Omdat een jongere zei, het lukt me, een jonge dame zei, het lukt me niet om een mening te vormen. Want voordat ik na mag denken over hetgeen wat ik net gezien heb, zie ik alweer iets anders en word ik alle kanten opgeslagen. En dat om 1 uur of 2 uur 's nachts. En dat is wat er gebeurt online. Je ziet iets, daar wil je een mening over vormen. En je scrolt 1 keer omhoog en je ziet weer een filmpje van 30 seconden die je weer de andere kant op stuurt. En dat is denk ik ook wel iets waar jongeren echt wel moeite mee hebben. Ik zie ook dat heel veel jongeren daar wel goed mee omgaan. Dat moeten we ook stellen. En ik moet ook zeggen dat het een misvatting is van heel veel ouderen te denken dat het een zwakke generatie is. Want als wij met z'n allen, weet ik veel, 25, 30, 40 plussers, als wij opgegroeid zouden zijn in deze tijd met een smartphone, zouden we exact hetzelfde gedrag vertonen. Ja.
1: Die grote politieactie, je hebt het gezien, veel machtsvertoon, vond ik. Denk jij dan, nou, fijn dat ze er op tijd bij waren of te laat?
2: Twee dingen. Ik denk 1, goed dat ze zo heftig optreden, omdat het ook een signaal moet zijn naar mensen van tot hier en niet verder. En tegelijkertijd waren ze op tijd. Nee, ze waren niet op tijd. Want ik ben echt wel van de school dat je zoiets al met een wijkagent moet proberen op te lossen. Met een jongerenwerker moet proberen op te lossen. Ouders ook echt even bij de lurven moet pakken van, Hey, heeft u wel uw kind in de gaten? We zien allerlei gedragingen online die niet oké zijn. Ja. En leerkrachten uiteraard die een belangrijke rol spelen in dit proces.
1: Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Karim Amgar.
2: Graag gedaan.

0: When Your Mind's Made Up van de Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard, van wie vandaag bekend werd dat hij op 56-jarige leeftijd is overleden bij een motorongeluk. Nadat eerder deze maand Volkswagen en Porsche al lieten weten fors te snijden in het personeelsbestand, gaat nu ook BMW reorganiseren. Volgens bronnen zouden de komende anderhalf jaar wereldwijd 8000 banen verdwijnen. En het is nodig om het automerk weer winstgevend te maken. Ik ga erover praten met Marieke Kuipers. Zij is sectoreconoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar ja, wel. Volkswagen en Porsche hebben ook al laten weten dat ze flink afschalen. Dus het lijkt wel logisch, hè? De auto-industrie zit in zijn geheel in zwaar weer, toch? In Duitsland.
1: Eigenlijk in China.
0: Oh.
1: Alleen de Duitse auto-industrie heeft er last van dat zij in China veel minder auto's verkopen. Daar zit het grootste probleem.
0: Dus in Europa zelf valt het eigenlijk wel mee?
1: In Europa zelf hebben zowel Volkswagen als BMW meer auto's verkocht de eerste helft van dit jaar dan vorig jaar.
0: En waarom willen ze in China dan die Duitse auto's niet meer?
1: Van origine was een Duitse en vooral premium Duitse auto echt een statussymbool. En dat is wel gedraaid nu. Er wordt veel meer economisch nationalisme gezien. Dus Chinezen rijden veel liever in veel gevallen een Chinese auto dan een Duitse.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk valt het nog mee. BMW is bijvoorbeeld nog wel winstgevend op dit moment.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt absoluut. Als je die twee ook vergelijkt, zoals jij net al deed, dan zie je dat de omzet van BMW minder dan de helft is, veel minder dan de helft van Volkswagen. En de netto winst is zelfs iets hoger dan die van Volkswagen. Dus ook hier loopt het terug. Maar als je kijkt, gaat het bij BMW verhouding nog wel een stuk beter dan in de Volkswagen groep.
0: Ja, en waarom is het dan nu toch nodig om zo drastisch te reorganiseren?
1: Nou, de vraag is of dat dit heel drastisch is.
0: Okay,
1: dit
0: zijn ik vind
1: de gerust
0: dus 8000
1: medewerkers. Op 154.000 medewerkers wereldwijd. En bij BMW, bij Volkswagen, gaat het over 150.000 op 680.000.
0: Dus dit valt eigenlijk nog mee. Het lijkt heel veel, 8000, maar relatief gezien gaat het nog wel.
1: Relatief gezien denk ik dat het een stuk minder is dan bij Volkswagen. Maar desalniettemin zijn de verkopen in China mega teruggelopen. Dus moet er echt wel iets gebeuren. Want dit is een trend die ingezet is die niet zomaar zal omdraaien.
0: Nee, de vraag is natuurlijk welke banen je gaat schrappen, hè?
1: Ja, dat is best ingewikkeld.
0: Ja.
1: Je ziet bij Volkswagen bijvoorbeeld, van BMW is natuurlijk nog weinig bekend. Bij Volkswagen is er gezegd dat ze het assortiment gaan vereenvoudigen. Dus dan zou je kunnen denken dat er ook minder ontwikkeling R&D nodig is dan voorheen. Dus dan ga je veel meer afdelingen raken dan
0: alleen
1: productie.
0: Wat is R&D?
1: Sorry, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen.
0: Oh, waar staat die dan voor? De R?
1: Research and Development.
0: Oh, Research and Development. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, dus ze willen dus daarin schrappen.
1: Dat zeg ik niet, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat zie je bij Volkswagen bijvoorbeeld ook, gezien zij het assortiment willen vereenvoudigen. Maar over BMW is gewoon nog niet genoeg bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet alleen productie is, maar dat er veel meer afdelingen misschien afgeschaald kunnen worden.
0: Ja. Hoeveel banen zijn er eigenlijk op dit moment nog in de Europese auto-industrie?
1: Als je kijkt naar de auto-industrie zelf, dus bij de autofabrikanten, dan zijn dat er volgens mij zo'n 2,4 miljoen. Maar als je daar alle producenten en toeleveranciers bij rekent die een onderdeel maken, dan ligt dat boven de 3 miljoen. En als je daar ook nog de logistiek bij rekent, dan kom je zelfs wel tot 13 miljoen.
0: Ja, want ja, sommige mensen vragen zich toch ook af, is het nog de moeite waard om deze industrie in leven te houden?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als we dat niet doen, dan worden we nog veel afhankelijker van onder andere China, die nu een steeds grotere rol gaat spelen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen. De vraag is wel, in hoeverre red je dit nog? Ik denk dat iedereen wel een stuk marktaandeel in zal moeten leveren. Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen krijgt onderaan de streep minder marktaandeel. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat dat bij BMW beperkter zal zijn dan bij bijvoorbeeld volumemerken.
0: Ja, of samenwerken misschien met de Chinezen en hier ook hun auto's gaan maken, is dat nog een optie?
1: Ja, je ziet al heel veel samenwerking en ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook niet een domme keuze. Je ziet bijvoorbeeld Stellantis samenwerken, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Dus die lijst is al heel lang van concerns die al samenwerken met een Chinees concern.
0: Ja, we blikken in het oog de laatste tijd veel terug op 50 jaar geleden. Gaan we zo meteen ook doen met Theo Reitsma. Want toen is het oog begonnen, hè, 50 jaar geleden. Mm-hmm. Als we nou eens 50 jaar vooruit kijken, is er dan nog een Europese auto-industrie, denk je?
1: Ja, ik vind het lastig om mijn glazen bol zo ver vooruit te laten kijken. maar ik verwacht in principe van wel. Alleen het is heel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat auto's ontwikkelen 30 jaar geleden ging, en als je kijkt hoe dat nu al gaat met alle AI-oplossingen die we nu hebben, ja, is het echt koffiedik kijken hoe dat het over 50 jaar zal gaan. En misschien zijn het dan wel niet de autofabrikanten van nu, maar zijn het totaal andere bedrijven met een andere afkomst die het dan doen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, in hoeverre verandert AI dan deze industrie?
1: Ja, best wel veel. Want je kunt natuurlijk veel sneller ontwikkelen dan dat je by man, dus met mensen doet.
0: Ja. Oké, dankjewel Marieke Kuiper, sector-econoom mobiliteit bij Randstad. Ja, ik zei het net al, in dit jaar dat het oog 50 jaar is geworden, kijken we af en toe terug naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden. En sommigen trekken hun sporen tot in het nu. Morgen op 30 juli is het 50 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Bruce Jenner goud won op de tienkamp bij de Olympische Spelen.
2: Hier staat Bruce Jenner. Dat is een man van die fameuze tienkamp zoals die op dit moment aan de gang is. Die Bruce Jenner die loopt daar dus in tweede positie. Een 26-jarige Amerikaan. Ieder jaar geleden was hij in München. En in München werd hij toen tiende. Maar daar begreep hij wel dat er vrij veel roem en eer te behalen viel door middel van het winnen van het Olympische tienkamp. Hij zette alles opzij in zijn leven voor één ding. En dat was hier de Olympische Spelen, de tienkamp. En eigenlijk twijfelt niemand hier aan dat hij deze wedstrijd wint.
0: Ja, misschien had u de stem al herkend. En ik had het al verklapt. Theo Reitsma, destijds commentator voor de NOS bij de atletiek, is vanavond bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Theo.
3: Hallo.
0: Ja, tegenwoordig spreken we niet meer over Bruce Jenner, hè, want die is al meer dan 10 jaar is het Caitlyn Jenner geworden. Maar wij gaan even terug in die tijd toen hij nog Bruce was. Wat voor atleet was het?
3: Nou, het was een bijzondere atleet. En hij had inderdaad alles opzij gezet om daar goed te presteren bij die Olympische Spelen die er toen waren in Canada. Het was een spannende strijd tegen een Duitser, Kratzmer. En die twee die waren tot op het laatste moment met elkaar in de weer. Maar wat opvallend was, die Bruce Jenner, die had een enthousiaste schare publiek. En wat we toen merkten was eigenlijk dat er was chauvinisme op de tribune. En dat merkte je ook aan de beeldregie. Je kreeg steeds daar op de tribune zijn toenmalige vriendin, geloof ik dan nog. Mm-hmm. Die kreeg je in beeld en daaromheen dan heel veel lawaai ook van Amerikaanse supporters.
0: Want waar waren de Olympische Spelen?
3: Ja, die waren in Montreal toen. Okay. En dat is erg genoeg geweest overigens. Want de mensen daar hebben jarenlang moeten betalen voor de kosten die zijn besteed aan die Olympische Spelen overigens. Ja. Dat was een drama.
0: Ja, maar goed, je zei het. Je kan het je nog herinneren, hè? Goed.
3: Ja, omdat deze man natuurlijk daarna enorm in het nieuws is gebleven. Ik heb dat niet zo goed gevolgd. Ik wist ook niet met wie hij nou weer trouwde en wat hij verder deed om in de belangstelling te blijven. Het is een vriend van Trump ook bovendien. Daar geeft hij zich voor uit. En hij heeft er nog eens een keertje bij Trump, geloof ik, bijna geslapen. Maar Trump is hem niet goede nacht komen wensen en dergelijke. Hele rare verhalen zijn over hem gekomen.
0: Maar goed, toen die 50 jaar geleden, jij zei hij nam het op tegen een West-Duits.
3: Kratzmer.
0: En ook een Rus, geloof ik, hè?
3: Ja, maar die haakte toch eigenlijk wel al een beetje af. Het ging voornamelijk tegen Kratzmer.
0: Ja.
3: Je vraagt nu naar gebeurtenissen daar.
0: Ja.
3: Maar bij het zwemmen was een Curaçao's meisje dat in Nederland woonde, won daar 2 keer zilver en 1 keer brons. Dus dat was ook wel opvallend, hoor. Enid Brigitta.
0: Oh ja, Enid Brigitta. Die
3: ken
0: ik nog wel.
3: Ja, en er waren wel meer opvallende dingen. Je had daar ook een Cubaanse 400 en 800 meter loper.
0: Ja.
3: Die zei na afloop van ik deel mijn gouden plak met Fidel Castro.
0: Ja.
3: Dus het waren wel opvallende zaken toen
0: gebeurde
3: allemaal.
0: Er gebeurden meer opvallende dingen dan dat Bruce Jenner de tienkamp won, wou je maar zeggen.
3: Ja, ja,
0: ja. Maar goed, ja, daar kijken we nu vandaag niet op terug.
3: Nee, maar ik kan het toch even zeggen.
0: Ja, ja, nee, ik vind het heel goed dat je overal Enid Brigitta nog even noemt. En je zei, er werd heel erg chauvinistisch gereageerd, hè? Veel gejuich. Het was een publiekslieveling, die Bruce Jenner.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat enthousiasme van de tribune was opvallend. En wat ook opvallend was, dat Bruce Jenner na zijn winst ging hij een Amerikaanse vlag halen. Die wond hij om eigenlijk. En daarmee heeft hij toen ook een ereronde gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wat nu naar de schering en inslag is. Hè, een winnaar gaat naar de kant en dan komt hij met een vlag van zijn land en dan rent hij nog een rondje. Dat heeft hij daar eigenlijk min of meer als eerste gedaan.
0: Bedacht. En die nuchtere en Nederlandse journalisten die vonden dat maar een hoop.
3: Wij waren wel inderdaad waren ook wel geïnteresseerd in de politiek en dergelijke.

0: Ik heb begrepen dat hij die titel niet meer verdedigd heeft.
1: Nee, dat kwam natuurlijk ook. Olympische Spelen waren voor amateurs. En hij was dus eigenlijk een amateur. Want die vriendin of die vrouw van hem, die eerste, die heeft veel geld binnengebracht, waardoor hij alles op de atletiek kon gooien.
0: Ja. En hij haalde het goud wel op met een puntenrecord. En het duurde volgens mij nog best lang voordat het verbroken
1: was. Ja, omdat hij natuurlijk wel gigant was. En een tienkamp is altijd machtig. Dat zijn toch de allrounders.
0: Ja, dus ze zijn echt de atleten. Echt,
1: nou ja, het is altijd een heel erg mooi onderdeel, waarbij het tot op de laatste, in het laatste nummer, dat het spannend en aardig kan blijven.
0: Ja. Nou ja, goed, we hadden het er al even over en het moet toch wel gezegd. In 2015 bleek dat hij, 65 was hij toen al, geen broers meer wilde zijn, maar voortaan als Kathleen door het leven wilde gaan. Kunnen we hem nog even laten horen hoe hij dat aankondigde?
2: For my entire life, Caitlin has been around, but she lived inside. She never had a chance to live.
3: Caitlin, if you could turn the clock back, right? Uh-huh. If you could live life again, would you have transitioned earlier in life?
2: No. Really? Everything is just exactly. I raised all my family. I did this. Look, I've got the ultimate double. The ultimate double. Olympic decathlon champion. Glamour's Woman of the Year award.
3: Two lives.
2: Come on, that doesn't get any better than that, does it?
0: Ja, verrast het jou?
1: Ja, ik heb hier totaal geen verstand van.
0: Nou, nee, je hoeft ook geen verstand van te hebben. Maar...
1: Nee, nou ja.
0: Nee, maar verrast het je? Bedoel,
1: hoe kan het me verrassen als ik dit niet besnap? Als ik dit niet begrijp?
0: Nee, nou ja.
1: En ik gun het iedereen om vrijuit te doen en te laten. En ik ben ook wel iemand die wel graag ergens een mening over heeft. Maar over dit soort zaken zou ik me toch niet echt willen uitspreken.
0: Je hebt wel eens gezegd dat ze dit tienkamp zag als ultiem voorbeeld van mannelijkheid.
1: Ja.
0: Maar
1: vrouwen hebben toch ook een zevenkamp op
0: de ogen. Ik wou zeggen, het is toch niet een typische mannelijke sport, die tienkamp?
1: Nee.
0: En dan nog iets, een groep boze Amerikanen, die is ook nog destijds een petitie gestart om die medaille af te nemen, want ze vonden dat ze dat niet meer verdienden als vrouw.
1: Ja, dat zie je wel in de atletieksport op het ogenblik natuurlijk, dat gezegd wordt dat transgenders, die dus daar in de vrouwenatletiek terechtkomen, die mogen dus dat mag niet meer.
0: Ja.
1: Dat is een zware beslissing die de Internationale Atletiek Federatie heeft genomen.
0: Ja, precies. Maar het is nog iets anders om iemand een medaille af te pakken. Ja. Omdat hij na die prestatie in de transitie is gegaan, denk ik.
1: Ja, schoonmaak van achteraf is altijd. Had men beter moeten opletten of eerder moeten reageren of eerder kunnen signaleren.
0: En weet jij nog hoe het IOC toen gereageerd heeft?
1: Nou, het IOC, dit is een beslissing van de Internationale Atletiek Federatie nu geweest.
0: Nee, maar laten we zeggen, die boze Amerikanen die zeiden van ze moeten die medaille alsnog afnemen van die Caitlin. Die hebben dat toch volgens mij niet gehonoreerd hier.
1: Nee, maar boze mensen heb je overal.
0: Ja. Nee, maar had jij dat dan terecht gevonden, dat hij dus alsnog was afgepakt?
1: Nee, dat kun je niet.
0: Nee. Maar goed, jij zegt, er zijn tegenwoordig wel meer transgender personen in de sport. Maar dit is natuurlijk toch een apart geval, omdat dit pas plaatsvond na die hele sportcarrière.
1: Ja, goed. Maar goed, hij komt ergens vooruit.
0: Ja.
1: En anderen hebben deze. Ineens is er, ik wil niet zeggen een hoos, maar is er hier meer sprake van dan een aantal jaren geleden.
0: Ja. Oké, dankjewel Theo. Het was fijn om even met je terug te blikken op 50 jaar geleden. Toen...
1: Ja, ik hoef niks te zeggen over Infantino. Hè, en zo.
0: Wil je dat graag?
1: Nou, ik vind
0: mag
1: het
0: wel hoor.
1: Nou ja, ik vind wel dat het een besluit is wat ideaal is. Niet is idioot, maar ook clubs zullen wel eens gaan tegenstribbelen. Sterke clubs.
0: Ja.
1: Die betalen namelijk de spelers in eerste instantie. Daar hebben spelers geweldige contracten. En die clubs, die zullen toch ook wel denken, een wereldbond die gebruik gaat maken van alles. En nog wat, meer nog dan op het ogenblik. Die zijn we kwijt. Daar lopen clubs ook vaak geblesseerde spelers op. Ik meen dat onze Barcelona-vriend toch ook op geblesseerd is op dit moment. Dus de clubs kunnen hier ook wel eens zwaar op tegen zijn. En ik vind het juist.
0: En jij vindt ook dat een slecht idee is van deze Infantino.
1: Ja. Sport is van de mensen.
0: Ja. Nou ja, het was natuurlijk al heel erg commercieel, dat hele WK. Hè?
1: Ja. Dat mag je wel zeggen, ja. Belachelijk om nog wat te gaan drinken tijdens de wedstrijd.

0: Ja, step by step, langzaam verdween ze uit beeld. Whitney Houston. Tijdens de Pride in Amsterdam wordt morgen bekendgemaakt wie de Hebban Wink Regenboogprijs 2026 wint. Een belangrijk criterium is de impact die een boek heeft in de queer gemeenschap. Ja, en wanneer is een goed boek ook een goed queer boek? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Thomas Philip Asit van de boekhandel De Queer Boekenkast in Alkmaar. Goedenavond.
1: Hallo. Ja. Goedenavond.
0: Heb je druk tijdens deze dagen van de World Pride? Valt het mee?
2: Het valt bij mij wel mee, omdat ik de enige 100% queer boekhandel in Alkmaar ben. Van Nederland wel, maar ik zit in Alkmaar. Ja. En wij beginnen onze Pride Week altijd eerder, al eind mei.
0: Oh.
2: Dus dat is bij ons de drukke week.
0: Ja.
2: En verder gaan nu allemaal mensen lekker feest vieren in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus voor Amsterdammers zitten wij dan toch net even iets te ver.
0: Ik snap het. En heb je in Amsterdam dan geen queer boekhandel?
2: Nee, niet meer.
0: Nee.
2: Die is al een aantal jaren weg. Je had vroeger Boekhandel Vrolijk, maar die is ermee gestopt. Dus,
0: ik zal een tippen had je ook nog, maar die hadden volgens mij niet uitsluitend queer boeken.
2: Nee, precies. En, ja. en je hebt natuurlijk nog steeds wel veel reguliere boekhandels die wel queer boeken aanbieden.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk helemaal geweldig is. Maar ik kan echt met trots zeggen dat ik de enige 100% queer boekstore van Nederland heb.
0: Oké, wat maakt een boek een queer boek?
2: Het belangrijkste is in een queer boek dat de lezer zich vertegenwoordigd voelt. Dat hij zichzelf herkent in het verhaal, maar misschien ook in de wereld waar het zich in afspeelt. Wat een wereld is zonder gedoe of dat queer zijn gewoon in die wereld bestaat. En dat daar verder niet moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja.
2: Dat zijn gewoon hele belangrijke punten voor een queerboek.
0: En die drie genomineerden, hè? Een boek van Emma Zuiderveen, een boek van Lianne Damen en een boek van Xilan McRoy. Vind je dat goede keuzes?
2: Ja, zeker. Ik heb ze niet uitgekozen. Dat heeft een hele groep lezers gedaan. Duizenden las ik op de website.
0: Ja.
2: Vorig jaar zat ik in de jury van de shortlist.
0: Ja.
2: Dit jaar zit ik daar niet bij. Dus ik bekijk het lekker via de zijlijn. En volgens mij zijn dat alle drie stuk voor stuk hele goede boeken die het zeker waard zijn om te winnen.
0: Ja, nou las ik dat er ook nog een andere prijs is voor het beste queer boek. Die heeft Gerard van Emmerik, geloof ik, gewonnen. Dus er zijn er kennelijk twee.
2: Oh, wat leuk.
0: Wist je dat niet?
2: Nou, niet zo 1, 2, 3, nee. Maar ik weet wel vaker dingen niet, hoor.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar
2: nee,
0: goed,
2: als ik dat is menselijk.
0: Als ik nou bijvoorbeeld... Nee, ik dacht nog even, misschien moeten ze die prijzen combineren. Dan is het prijzengeld net iets substantiëler, hè?
2: Maar het gaat niet om het geld, natuurlijk.
0: Nee,
2: het gaat voornamelijk om de eer, lijkt mij.
0: Het is ook wel fijn als je wat... al die eer. Hé, luister, als ik bij jou naar binnenkom... Is dan bijvoorbeeld het volledige werk van Revo, staat dat op de plank?
2: Nou, niet het volledige werk, dat zijn er wel heel erg veel.
0: Ja, oké, bij wijze van spreken.
2: Ik focus me ook voornamelijk een beetje op boeken die na 2020 zijn uitgebracht. Anders wordt het een soort museum en zo'n budget heb ik gewoon niet.
0: Okay.
2: Maar wat wel heel leuk is dat veel uitgevers boeken heruitbrengen, oude werken. En die heb ik dan vaak wel weer staan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Jacob Israël de Haan of Anna Blaman of zo, weet je wel?
2: Ja. Ja hoor, als die na 2020 in een nieuw jasje zijn gestoken, dan heb ik die zeker. Ja.
0: Want je hebt geen vintage of tweedehands boeken?
2: Ik heb een klein stukje gedoneerde boeken. Mensen vinden het heel leuk om hun boeken naar mij te brengen die ze één keer gelezen hebben. Vaak zijn die ook bij mij gekocht.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze op die manier weer geroeleerd worden voor een mooier prijsje.
0: Ja, jij zegt boeken na, wat was het, 2020?
2: Ja, zo ongeveer.
0: Ja, en wat is dan het belangrijkste genre of het meest populaire genre?
2: Op dit moment scoort fantasy heel hoog. Maar ook de feel-good en de romantiek. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan boeken als Heated Rivalry. Dat is een hele bekende serie geworden,
0: van die roeiers?
2: Dit is van ijshockeyers.
0: Ijshockeyers,
2: maar u zegt ik kaart op zich wel aan wat ik net wou zeggen. Hoe ik het wou vervolgen. Er zijn in dat genre zijn er heel veel verschillende sporten. En daar zijn dan boeken van met mensen die elkaar leuk vinden tijdens de sport.
0: Ja, fantasy, horror, bestaat dat ook? Queer horror?
2: zeker. Dat is toevallig mijn favoriete categorie. Dus daar heb ik ook absoluut van alles van staan in de winkel. Dat komt ook vaak voor.
0: Nou, jij zei net, ik weet niet alles. Ik weet ook niet alles. En ik weet bijvoorbeeld niet wat ik me bij queer horror moet voorstellen.
2: Ja,
0: homoseksuele vampieren of zo?
2: Zeker. Sowieso vind ik vampieren altijd homoseksueel. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
0: Is dat zo?
2: Mag ook lesbisch, hè? Ik oordeel verder niet daarover. Maar vaak waar het over gaat in horror is meer de trauma. Wat een queer persoon in hun jeugd heeft meegemaakt. En dan is dat heel fantastisch omgevormd tot een horrorverhaal. Dat is denk ik het belangrijkste in queer horror. En sommige mensen kunnen zich daar heel erg hun rust in vinden.
0: Je wilt niet alleen boeken verkopen, begreep ik, maar ook mensen bij elkaar brengen. Toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Dus jouw boekhandel is een soort gezellige plek? Of hoe doe je dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel de insteek geweest. Natuurlijk moeten er boeken verkocht worden om te blijven bestaan. Maar het is voornamelijk ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar niet echt regels zijn qua hoe je moet gedragen of hoe je bent volgens een bepaalde norm. En dan hou ik inderdaad vaak evenementen. Mensen komen samen. Ja, dat is hartstikke gezellig.
0: Ja, zijn die boeken daar dan ook belangrijk in?
2: Ja, boeken verbinden enorm, ja.
0: Hoe dan? Doordat er door de leesclubs zijn of zo, weet je?
2: Ja, dat is bijvoorbeeld één heel goed voorbeeld. Het is heel breed, hoor. Leesclub, we hebben zelf ook een leesclub, nu van 11 leden. En we komen elke 6 weken samen. Dat is supergezellig. En dan lees je allemaal hetzelfde boek en dan heeft iedereen daar totaal andere opvattingen over. En dan toch blijft het gezellig. Dat vind ik altijd wel knap.
0: Nou ja, mensen beslaan elkaar met een boek toch ook niet zo heel snel de harsen in.
2: Nee, het zou wel handig zijn als je dan een heel zwaar boek hebt. Maar ik denk niet dat gebeurt. Ik hoop het in ieder geval niet. Nee.
0: En je bent ook zelf auteur, hè? Je hebt een boek geschreven, Nu we er nog zijn. Ik vond het een beetje, wat moet ik nou bedenken bij die titel Nu we er nog zijn? Het klinkt een beetje dystopisch.
2: Nou, dat zegt u helemaal goed. Het is een dystopische thriller. Dus u weet meer dan u denkt, hoor.
0: Dystopisch? Nee, maar vertel er eens iets over.
2: Het is een boek voor young adults, geschreven in het Nederlands. Uh-huh. Nu we er nog zijn, heet het. Het is uitgebracht bij uitgeverij Belkmans in februari van dit jaar. Dus het is echt nog heel nieuw. Het gaat over Casper en Ezra. Casper, dat is een jongen uit Friesland. En die moet voor zakenreis naar een fictief eiland in de Caraïbe. En als hij daar eenmaal is, dan breekt eigenlijk de pleuris uit. En dan ontmoet hij een lokale soldaat waar hij toch wel heel erg verliefd op wordt. Ze moeten vlug naar het hotel om Casper zijn vriendin te redden. Die is meegezellig op vakantie, maar het pakt dus niet zo gezellig uit.
0: Nee, snap ik.
2: En tijdens die reis gebeurt er van alles. Ik heb het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. maar er zit wel een hele mooie romantische ondertoon in dat ze elkaar vinden.
0: Hey, heb je trouwens nog heel even over die prijs? Heb je een favoriet?
2: Ja. Ik heb ze niet alle drie gelezen, omdat ik dit jaar niet in de jury zat. Ja. Maar één had ik gelukkig al gelezen en dat is die van Xylan Macroy. Mensen als zon en mensen als manen. Ik vond het een prachtig boek. Ja. Xylan is ook een paar keer in mijn winkel geweest voor evenement. En ik heb een heel mooi handgesigneerd exemplaar liggen. Ja. Met een heel mooi tekstje erin. Dus dat boek is me meer dierbaar.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hij is ook genomineerd voor de Hebban debuutprijs.
2: Ja.
0: En de genomineerde ga ik allemaal spreken op zondagavond in het oog. Dus binnenkort ga ik hem ook hier in de studio verwelkomen.
2: Wat goed.
0: Ja, leuk hè. Nou, dankjewel Thomas. Leuk om te horen dat er in Alkmaar zo'n fijne boekhandel is voor queers. Morgen is hier Lucella Carasso. En straks spreekt Teddy Tops nog met filosoof Ayuna Soljari.
1: Vrienden.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
2: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
1: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
2: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
1: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
2: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
1: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er

0: ik je anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclaven zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde